Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

passie, beroep of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de Straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
4: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multivocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: week van herdenken en het vieren van onze vrijheid. Vandaag is het een overwegend nat begin van deze woensdag. Vooral in het oosten, de Achterhoek, een groot regengebied, terwijl je bij de Randmeer in het noordwesten van de provincie vandaag grotendeels droog blijft. In de regen wordt het vandaag zo'n 10 graden, elders kan het nog 14 worden. Morgen en vrijdag blijven het droge dagen. De temperatuur gaat dan van 15 naar zo'n 19 graden. En het weekend wordt nog warmer, maar dan neemt de kans op een buitje wel weer toe. Er staat een vers geknipt kort intro voor je klaar om te raden. Zometeen in ons spelletje een goed begin. Maar eerst nemen we een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en kijken we wat de ochtendkranten zoal schrijven over deze woensdag. De Gelderlander in de Telegraaf bijvoorbeeld. Die kijken allebei terug op Bevrijdingsdag. In Wageningen kwamen 80.000 mensen op het festival af. De burgemeester is dan ook tevreden, geen grote incidenten. En het Koningspaar sloot gisteravond het 5 mei-concert in Amsterdam swingend af bij de Latin hits van Rolf Sanchez. Kon vooral Maxima niet stilstaan. Ja. De Telegraaf opent met een ontroerend beeld. Een 102-jarige veteraan krijgt bij het defilé een gele tulp uitgereikt, terwijl majoor Marco Kroon even zijn hand op de knie legt. Ander nieuws. Trouw schrijft over de ruim 7000 kinderen die in Nederland in noodopvanglocaties wonen. 3 keer zoveel als 3 jaar geleden. Ze slapen in sporthallen en op boten, soms zonder ramen, soms gescheiden van hun ouders. De spreidingswet zou dit moeten oplossen, maar ruim 100 gemeenten werken daar niet aan mee. En op plekken waar wel nieuwe opvang komt, loopt het uit de hand, zoals gisteravond in Apeldoorn. Zo'n 150 mensen demonstreerden tegen de komst van de noodopvang voor asielzoekers. Er werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werd een rotonde bezet. De politie kwam later terug met 15 busjes en honden om de boel daar te ontruimen. De Stentor meldt dat Poetin zich uit angst voor aanslagen en een staatsgreep soms wekenlang terugtrekt in zwaar beveiligde bunkers. Een Duitser die 10 jaar lang de parkeermeters moest legen stak bijna 2 miljoen euro in eigen zak. Samen met zijn vrouw waste hij het geld wit via supermarktbonnen. Gisteren stond hij huilend voor de rechter. Fout parkeergedrag, noemt de krant het. En het AD en de Gelderlander waarschuwen dat er vanaf deze zomer Engels sprekende buschauffeurs in Gelderse bussen rijden, omdat we te weinig Nederlandse hebben. Reizigersvereniging Rover vindt het prima. Liever een rijdende bus dan helemaal geen bus. En dan nog even naar Wageningen terug, naar het Bevrijdingsfestival en de Kleedjesmarkt. Deze student liet zich daar bekogelen met eieren.
1: Ja, ik heb samen met een paar vrienden van mij hebben wat eieren laten gooien op ons. En dat doen we dan voor een vrij schappelijk prijsje. En dan kunnen mensen lekker een beetje, weet ik veel, eieren gooien op ons. En dan verdienen wij dat mee. Het is eigenlijk een win-win.
2: Dus jullie hebben mensen eieren laten gooien op jullie?
1: Ja, dat is echt precies wat er gebeurt naast. Dan staan wij stil en dan kan je lekker gooien.
0: Ja, maar wat heeft het nou met Bevrijdingsdag en vrijheid te maken? Nou, toch meer dan je misschien denkt.
1: Ik voel mij bijzonder bevrijd in het schavot. Als ik daar aan vastzit, dat geeft mij wel een heel erg nieuw perspectief op bevrijd zijn. En ik vind het altijd wel heel fijn als ik dan om me heen kijk. En het is zo gezellig is bij ons, want er zijn echt 100 mensen aan kijken. Dan heb ik echt wel een gevoel van gemeenschap. En ben ik heel blij dat dat kan op zo'n mooie dag.

0: and Wings and Listen to What the Man Said. Heb je het gisteren meegekregen, het nieuws over de Stones? Ze zijn eventjes de studio ingedoken. Eventjes een nieuw album gemaakt. En allemaal namen erbij die meewerken. Robert Smith van The Cure, Chad Smith van Red Hot Chili Peppers. Maar ook dus deze man, Paul McCartney. Ook hij staat op het nieuwe album van The Stones. Gisteren is daar ook al een nieuwe single van uitgekomen. Ik ga die denk ik vanochtend even draaien. Nieuwe Stones.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Lijkt me een goed begin van de dag. Maar dat gaan we straks nog wel doen. Eerst even een goed begin. Want laten we de dag goed beginnen met een introotje van een plaat die ik ook nog wil draaien vandaag.
1: Een goed begin
0: Die wil ik graag draaien. En dat kan eigenlijk alleen als die wordt geraden door jou. Dus ik heb de titel en de artiest nodig via de mail even. frank@gld.nl. Maar wat ook mag is dat je een appje stuurt naar de studio. Ons 06-nummer is 06-22-22-1342. Makkelijker zelfs is gewoon nog de app van Omroep Gelderland downloaden op je telefoon. Dan heb je in het nieuws, en het weer, en het verkeer. En dan kun je dus ook meedoen met de spelletjes. De titel en de artiest van dit nummer.
1: Een goed begin.
0: Ja, begint hij net en dan kap ik hem alweer af. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje het spelletje. Enig idee? Laat het weten. Je mag er even, 20 minuten over nadenken.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen, Frank.

0: helemaal, helemaal, helemaal nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem op Radio Gelderland.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
0: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
5: Het is bijna 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Bredevoort, gemeente Aalten, is het 8,6 graden. En in Zaltbommel op de Waluwe is het 9,1. Vandaag verloopt nat in de Achterhoek, terwijl het aan de randmeren overwegend droog blijft. In de regen is het 10 graden, elders wordt het 14. Morgen en vrijdag is het droog, met af en toe zon. Temperaturen lopen op tot 19 graden, ongeveer vrijdag. Een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn is gisteravond uit de hand gelopen. De politie is bekogeld met vuurwerk en veegde later met honden en meerdere busjes een bezette rotonde leeg. En twee mannen worden ervan verdacht om zich te hebben voorgedaan als nepagent in onder meer Harderwijk en Nijmegen. Daar hebben ze minderjarigen ingezet om de bankpassen, het geld en de sieraden bij slachtoffers op te halen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel in Waardenburg. 5 minuten. En je bent een half uur alweer extra kwijt op de A12 vanuit Duitsland richting Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en de knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden aan de IJsselbrug.
6: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Het grootste assortiment.

0: geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Josmom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
1: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: Sailor en Girls, Girls, Girls. 7:04. Goedemorgen allemaal. In Renen, daar kennen ze allemaal Jan. Jan van Dam. Jan is 71 en nog altijd 5 dagen per week op pad als de pakketbezorger daar. Met zijn pet Relax, Jan is hier en een zak snoepjes voor de kinderen is hij inmiddels een vertrouwd gezicht in de wijken. Honden, die krijgen een brokje van hem en bij de vaste adressen voor de pakketjes drinkt hij even een kopje koffie. Kinderen roepen op straat, hey, daar is opa Jan. Jan was vroeger boer in de Manenswaard bij Wageningen. 13 jaar geleden begon hij met pakketjes bezorgen toen de vleesprijzen slecht waren en het voor hem dus niet meer allemaal rendabel was. En inmiddels bezorgt hij soms wel 150 pakketjes per dag. Veel meer dan vroeger. Dat ziet hij dus weer toenemen. Maar stoppen, daar moet hij op zijn 71ste gewoon om lachen.
1: Het is leuk werk. Je bent van huis af. Nee, joh. Als ik achter de aannem zou zitten, dan ben ik zo 80 kilo.
2: Wanneer hou jij ermee op?
1: Zolang het mijn leven toelaat.
0: Ja, zolang het toelaat, dan gaat hij ermee door. Mooi portret van de collega's van de Gelderlander. Die zijn een dagje met hem mee geweest op pad. Pakketjes bezorgen met opa Jan. Zometeen de oplossing van een goed begin. Dit is Robin Williams, Go Gentle.

0: Je hoeft mijn naam maar te noemen en dan ben ik er voor jou. Go Gentle, Robbie Williams was dat. 6:50, goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Het is weer gelukt. Ik ben er toch iedere keer blij mee, hoor. Dat je gewoon een paar seconden geeft aan de ether en dan krijg je gewoon zoveel mailtjes en appjes met de volledige titel en artiest terug, waardoor je de plaat kunt draaien. Het introspelletje een goed begin. Ik wilde deze plaat graag draaien.
1: Een goed begin.
0: Maar ik heb je echt maar een paar seconden gegeven. Tot hier ongeveer. En daar moest je mee doen. En dan is het toch voldoende voor Willy, voor Reinoud, Rento en Token om daar Supertramp in te herkennen met Breakfast in America. En dus kan ik hem nu helemaal draaien.

0: Goedemorgen Frank en allemaal. We beginnen vandaag met Supertramp, Breakfast in America.
1: Goedemorgen Frank, de plaat kan helemaal gedraaid worden op Radio Gelderland, want we hoorden Supertramp, Breakfast in America. Goedemorgen.
2: We gaan een ontbijtje doen, oftewel Breakfast in America, uit het jaar 1979.
3: Supertramp, Breakfast in America.
4: Supertramp met Breakfast in America.
3: En woensdag allemaal, groetjes André.

Grappig hoor. Bruno Mars en I Just Might. Grappig, want daarvoor hadden we Breakfast in America van Supertramp. Billy zegt, de intro van Breakfast in America lijkt wel een beetje op de intro van Cadans. En In het Donker. Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, is dat zo? Oh ja. Heeft het al iets van weg, ja. Ja, en dat maakt het dus extra knap dat zoveel mensen het vanochtend zo goed hadden. Dat inderdaad Supertramp was. Zometeen het weer van weer.

0: jarenlang de hitmachine geweest in Nederland, deze Billy Bremer. Maar Loud Music in Cars uit 1979 is toch echt al wel een nummer wat heel veel mensen kennen van de radio.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, voor een groot deel van Gelderland is het zo buiten. Nat. Dat het regent. Voor mij was het ook nat op de fiets hier naar de studio toe. Rico Schreuder, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: En ook met een nat pak op je werk gekomen?
2: Nee, want in een andere deel van het land is het namelijk droog.
0: En jij zit in de goede hoek?
2: Wij zitten in de goede hoek. En als je in het westen van Gelderland zit, het noordwesten van Gelderland, zit je ook in de goede hoek vandaag. Want daar blijft het namelijk ook droog. Ja, en inderdaad, wat je zegt, de oostelijke helft, die heeft vanochtend te maken met regen. En dat gaat hem wel eventjes een tijdje aanhouden. Het is een regengebied wat dus over de provincie heen sleept. De ene helft is dus droog, de andere helft dan valt dus van tijd tot tijd regen. In die regen wordt het vanmiddag ook niet veel warmer dan 10 graden. Maar bijvoorbeeld in het westelijke rivierengebied, waar vanmiddag lokaal de zon even door kan breken, dan kan het zo'n 15 graden worden. Dus we hebben ook nog temperatuurverschillen vandaag.
0: Ja, en je zegt het goed, het sleept echt. Het gaat niet hard of zo.
2: Nee, het gaat inderdaad niet hard. Uiteindelijk moet het wel naar het zuidoosten weg gaan trekken, maar dat duurt wel eventjes. Pas in de loop van de middag, dan wordt het op steeds meer plaatsen droger. En later vanmiddag, dan moet het uiteindelijk overal weer droog zijn. Maar 10 tot 15 graden van oost naar west in de provincie.
0: Ja, dat is inderdaad even een verschil met vorige week. Zeker. In het begin van de week zelfs.
2: Ja.
0: Maar het einde van de week gaan we wel weer die kant op.
2: We gaan inderdaad weer die kant op, want morgen blijft het overal in de provincie weer droog. We komen uit op zo'n 15, 16 graden en meest matige noordoostelijke wind erbij. Vrijdag wordt het 17 graden, temperatuur loopt dus op. Ook dan hebben we een flinke zonnige periode, het blijft ook dan droog. En aan zaterdag komen we boven de 20 graden uit. Het kan zo'n 21, misschien wel 22 graden worden. Flinke zonnige periode wederom zaterdag. En dan krijgen we zondag, dan wordt die warmte weer afgestraft, om maar zo te zeggen. Want vanuit het zuiden komen regen en onweersbuien onze kant op. Het wordt nog wel warm met zo'n 21. 20 graden. En na het weekend zijn we weer terug bij af.
0: We gaan dan.
2: Ja, dan gaan we weer terug naar een wisselvallig weertype met wat lagere temperaturen.
0: Op en neer, op en
2: op
0: neer.
2: Op en neer, het is echt.
0: Rico Schreuder.
2: Het is inderdaad echt lente.
0: Ja, precies, dat is het. Ja, het is echt lente weer. Hey Rico, mag ik jou over een uurtje weer spreken?
2: Ja, natuurlijk.
0: Bij deze afgesproken.
2: Oké, tot straks.
0: En we zijn ook even bezig kijken bij een truckshow in Harderwijk. Daar hoor je zo meteen meer over. Na L. Stewart's Year of the Cat.

0: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Monica. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
6: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
5: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Weet je wie vandaag ook spelen? Almere City in de Graafschap. Tweede ronde van de play-offs. Dat is vanavond ook. Gaat om promotiedegradatie. Even kijken. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 minuutjes. Op de A12 40 minuten inmiddels. Richting Arnhem vanuit Duitsland tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Dat gaat om de werkzaamheden bij de IJsselbrug. Waar trouwens vandaag het fietspad wel weer open is. Op de N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de A348 10 minuten. En de N338 Doesburg-Westervoort heeft ook last van die A12. Tussen Latem en de aansluiting met de snelweg 10 minuten extra reistijd.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan. Met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Rod Stewart en Young Turks. Radio Gelderland is het 7:09 geworden. We hebben er zin in. Het is woensdag 6 mei. We zitten midden in deze week van herdenken en vrijheid vieren. Vandaag is het ook echt een tweedeling in de provincie qua weer. We hebben namelijk een beetje een oostelijk nat gebied, de Achterhoek en zo. Terwijl in de Randmeer, het noordwesten, daar blijft het vandaag grotendeels droog. En je ziet ook een tweedeling in temperatuur. Daar waar het regent, zo'n 10 graden. Daar waar het niet regent, nou, kan toch 14, 15 graden worden. Morgen en vrijdag blijven het droge dagen. De temperatuur gaat oplopen naar zo'n 19 graden op vrijdag. In het weekend wordt het nog warmer, maar dan neemt de kans op een bui ook weer toe. Dat krijg je dan weer wel. Zometeen ons spelletje Plaat Delict met weer een nieuw dossier van de platenpolitie. Maar eerst nemen we een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en kijken wat de ochtendkranten zoal schrijven. De Gelderlander en de Telegraaf kijken allebei terug op Bevrijdingsdag. In Wageningen kwamen 80.000 mensen op het festival af. De burgemeester is tevreden, geen grote incidenten. En het Koningspaar sloot gisteravond het 5 mei-concert in Amsterdam swingend af bij de Latin Hits van Ralph Sanchez. Daar kon vooral Maxima niet stilstaan. De Telegraaf opent met een ontroerend beeld van een 102-jarige veteraan die bij het defilé een gele tulp krijgt uitgereikt, terwijl majoor Kroon even zijn hand op de knie legt. Ander nieuws, de Stentor meldt dat Poetin zich uit angst voor aanslagen en een staatsgreep wekenlang terugtrekt in zwaar beveiligde bunkers. Ook schrijft de krant over de baas van Milieudefensie die overstapt naar Tata Steel als directeur duurzaamheid en communicatie. Zijn eigen organisatie Milieudefensie noemt het onverenigbaar. Critici spreken van greenwashing. Tata doet zich zo groener voor dan het is. Vanavond begint het voor de Graafschap. Playoffs uit bij Almere City. Aftrap is om 7:15 vanavond. Trainer Marinus Dijkhuizen kent het klappen van de zweep. Dit is al zijn 10e na-competitie. 5 keer ging het goed, maar vorig jaar net niet. Dus vanavond een nieuwe kans. Een Duitser die 10 jaar lang de parkeermeters moest legen stak bijna 2 miljoen euro in eigen zak. Samen met zijn vrouw waste hij het geld wit via de supermarktbonnen. Gisteravond stond hij huilend voor de rechter en de kranten noemen het vanochtend fout parkeergedrag. Het AD en de Gelderlander waarschuwen dat er vanaf deze zomer Engels sprekende buschauffeurs in Gelderse bussen rijden, omdat er te weinig Nederlanders zijn. Reizigersvereniging Rover vindt het prima. Liever een rijdende bus dan helemaal geen bus. De dagelijkse files bij de Duitse grenscontroles die blijven gevaarlijk. Anderhalve week geleden kwam bij Babberich op de A12 een man van 66 om het leven bij een kettingbotsing. Gisteren gebeurde het opnieuw, dit keer op de A1 bij de Lutte. Het derde dodelijke ongeluk daar. Een Duitse rechter heeft de controles in strijd verklaard met het Schengenverdrag, maar ze gaan gewoon door. En je hebt mensen die postzegels verzamelen of vogelhuisjes. En je hebt Siebe uit Zutphen. Die reist met een clubje gelijkgestemden het land door om naar hoogspanningsmasten te kijken. Hij is er zo gek van dat hij zijn favoriete mast, eentje tussen Arnhem en Apeldoorn, op zijn been heeft laten tatoeëren.
1: Hij is al lang niet meer alleen in deze hobby. 3 jaar geleden startte hij met wat vrienden een appgroep over hoogspanningsmasten.
2: Toen is het een beetje gaan rollen, zijn we meer onderzoek gaan doen van welke verschillende soorten zijn er nou. En dat is nu na een paar jaar uitgegroeid tot een appgroep van bijna 100 mensen.
1: De hoogspanningsgasten. Dagelijks worden hierin foto's en informatie gedeeld. De eerste bijeenkomst van de hoogspanningsgasten trekt nog niet veel mensen. Toch hoopt Siebe in de toekomst meer hoogspanningsgasten in het echt te ontmoeten.
2: Want ja, je deelt wel foto's met elkaar, je praat er een beetje over, maar ik wil weten wie de mensen nou echt zijn.
3: Het is gewoon nog een reden om naar buiten te gaan of zo. Dus het is, je hebt gewoon nog weer iets om naar te kijken eigenlijk.
0: En om naar uit te kijken. Een hoogspanningsmast. En dan elkaar leren kennen. De mensen achter de mast. En van hoogspanningsgasten naar truckers zometeen. Maar eerst Sandy Coast. Dit is Just a Friend.

0: Sandy Coast en Just a Friend. Zometeen de platenpolitie met een nieuwe plaat delict. We hebben weer een verdachte plaat op de vrije voeten. Maar eerst gaan we naar Harderwijk. Want daar waren 200 vrachtwagens keurig op een rijtje gezet afgelopen weekend. De een nog mooier verlicht en versierd dan de ander. Van binnen glimmend, maar van buiten ook indrukwekkend. Voor truckers is het hun vrachtwagen natuurlijk meer dan een voertuig. Het is hun woning soms, het is hun visitekaartje ook naar buiten. Hè?
1: Jullie zijn een stel. Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Ja, wij hebben elkaar ontmoet op de truckshow.
3: Dat was er al een vonk.
1: Ja. Nu zijn jullie samen bij de truckshow in Harderwijk. Hoe is het hier?
3: Gezellig.
4: Het mooiste aan de vrachtwagenchauffeur zijn is... ik heb dan bij deze baas ook de vrijheid dat ik zelf wat aan de auto mag gaan doen. En ik kom overal. Ik zit door heel Europa in. Dus,
5: Ik vind het leuk dat ik zelfstandig mag zijn. En zeker in mijn werk toch op behoorlijke vrijheid van handelen. En dat vind ik erg leuk.
1: De familie eromheen. Iedereen hier is altijd geliefd. Maakt niet uit wie je bent, wat je bent. Vrouw, man, maakt niet uit. Trucker, ja, je bent trucker in hart en ziel.
6: Nou, gewoon gezelligheid met elkaar onderling. En gewoon lekker een biertje drinken met elkaar.
1: Ja, de vrijheid, gewoon heel veel leuke mensen leren kennen.
3: Je kan overal heen waar je wil en het is gewoon eigenlijk je daar bijna dagelijks op vakantie gaan.
7: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland.

0: Anna mee, samen met Bluff en Ik ben niet meer bang.
1: Plaatdelict.
0: 7:50, tijd voor plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Voor een proces-verbaal van een plaat waarvan we denken, ja, hier moeten we toch even aandacht aan steken, aanschenken. Want dat is niet helemaal in de haak. En daarmee maak je ook kans op een leuk prijsje, namelijk de Radio Gelderland Zaklamp. En mijn eeuwige dank, want dit gaat toch echt wel ook mij aan het hart, deze zaak van vandaag. Het is een bijzondere zaak. Het delict wordt volmondig en expliciet aangekondigd. Het is een opvallend directe melding waarin een betrokkenen herhaaldelijk aankondigt dat hij voornemens is om een collega van mij neer te schieten. Ja. Volgens dit dossier loopt de frustratie dusdanig hoog op dat er niet langer wordt gesproken over een verzoeknummertje op de radio of laten we eens even afspreken voor een vriendelijk praatje. Nee, dit gaat echt over drastische maatregelen. Een boze luisteraar. De bewuste dreiging wordt meerdere malen expliciet uitgesproken, waarbij de verdachte geen misverstand laat bestaan over zijn intentie. Hij wil de presentator op de radio fysiek raken. Behoorlijk bedreigend, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd lijkt de toon ook wat overtrokken, alsof de ernst van de situatie wordt verpakt in een vorm van muzikale bravoure. Desondanks blijft de kern overeind. Hier wordt luid en duidelijk aangekondigd dat iemand het gemunt heeft op de persoon achter de draaitafel. De zaak wordt onderzocht als een overdreven maar concrete uiting van geweldsdreiging. Dus dreiging met geweld, het voornemen van een schietincident. En daarvoor zoeken wij een Nederlandse band, een pop- en reggae-band uit Maastricht. Ontstaan in 1980, kwam voort uit een andere band uit Limburg. En hun muziek is beïnvloed door ska, new wave en reggae. Dus een energieke track, frustratie richting de DJ staat centraal. De band is het zanger is het duidelijk niet eens met de muziekkeuze van de DJ, denk ik. Frank@gld.nl of een appje over welke plaat heb ik het? Ja, ik hoop dat jullie deze wel leuk vinden. Anders krijg ik ook nog problemen. Harpo en Movie Star. Die ons dus nadenken over plaatdelict van deze woensdagochtend.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleep Reverbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van een nieuw prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
2: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
1: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepreverbis.com.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
3: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
6: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
7: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
8: Het is 1 minuut over 7:30 op Radio Gelderland. Goedemorgen. In Wolfhees is het 8,4, in Heurwenen 9,1. Vandaag verloopt nat in de Achterhoek, terwijl het aan Randmeren overwegend droog blijft.

0: In de regen is het 10 graden, elders wordt het 14. Morgen en vrijdag is het droog met af en toe zon. En dan loopt de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 19 graden. In een Thaise massagesalon aan de Looijenstraat in Arnhem is een overleden persoon aangetroffen. De politie kwam met meerdere auto's ter plaatse en een forensisch onderzoek moet nu duidelijk maken wat daar is gebeurd. En het fietspad op de IJsselbrug in Arnhem is vanochtend eerder dan gepland weer opengegaan, terwijl Rijkswaterstaat de tijdelijke verkeersmaatregelen stap voor stap afbouwt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Daar heb je ook de verkeersinformatie van de ANWB. En dan zie je dat het door die werkzaamheden op de A12 wel behoorlijk aan het vastlopen is. Ik meld eerst even de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Twello en Beekbergen. Bergingswerkzaamheden zijn daar nodig van een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht op de parallelrijbaan. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Empel en Waardenburg 5 minuten. Die IJzerbrug op de A12 die ik net noemde. Werkzaamheden vanuit Duitsland naar Arnhem. 3 kwartier vertraging vanaf knooppunt Ouddijk. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk 7 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 11 minuten. Die IJzerbrug zorgt ook bij de provinciale wegen eromheen voor problemen. Op de N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de A348 40 minuten. De N338 Doesburg-Westervoort tussen Giesbeek en de A12 meer dan een uur inmiddels. 70 minuten over 4 kilometer. Goeiedag. En de N810 Zevenaar-Duiven tussen Groessen en de A12 7 minuten extra reistijd.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Betting Ressing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
11: Goedemorgen Gelderland. Frank van

Gilbert O'Sullivan, Get Down op Radio Gelderland. 7:07. Het is woensdag. We zijn halverwege de week van herdenken en vrijheid vieren. Indrukwekkende foto's op de voorpagina's van de kranten van de veteranen gisteren in Wageningen. En natuurlijk hadden we maandag al toch ook wel her en der bijzondere herdenkingen en mooie momenten van stilte. Wat mij opviel was het verhaal uit Westervoort van een pakketpunt. Heb je dat meegekregen? Daar stonden boze klanten voor een dichte deur. De eigenaresse van dat pakketpunt, Willemien, die had duidelijk aangekondigd, op met een papiertje ook, in een paar Facebookgroep met heel veel leden, dat ze vanaf 5:00 die middag gesloten was vanwege de dodenherdenking. Ze had het ook op WhatsApp laten weten. Toch gingen sommige mensen volgens haar flink tekeer bij de voordeur. Ze zag en hoorde het via haar deurbelcamera. En ze zegt, ja, ik lachte maar om. Het deed me wel een beetje zeer tegelijkertijd. Maar in de Gelderlanden laat ze weten dat het voor haar vanzelfsprekend is ieder jaar om op 4 mei als pakketpunt dicht te zijn. Ze gaat ieder jaar naar de herdenking in Gent. Daar speelt haar vrouw mee bij de harmonie. En ze hoopt dat mensen volgende keer iets meer begrip tonen dat je op dodenherdenking, zeg maar vanaf 1:05, gewoon even geen pakket meer bij Willemien kan brengen of halen. Als ik voor een dichte deur sta, dan denk ik, jammer, ik kom morgen maar terug. Het gaat me om een pakketje, om daar een heleboel drama te maken daar voor de deur.

0: Gabriella Chilmi en Sweet About Me.
1: Laat delict.
0: Iedereen bedankt voor het meedenken vanochtend. Hij was misschien best wel lastig als ik zo de reacties zie. Opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar gelukkig kan ik en al mijn collega-dj's opgelucht ademhalen. Want de dader is gepakt. We hadden te maken met een nummer begin jaren 80 van een Nederlandse band. The Press. Een humoristisch en gefrustreerd lied over een muzikant die wordt genegeerd door radio-dj's en dus niet doorbreekt. Wat je hoort is het opnameproces en de frustratie dat ondanks de inzet de plaat niet wordt gedraaid. De band ontstond in 1980 in Maastricht, kwam voort uit de bekende Limburgse band The Walkers. En dit was de allereerste single die ze uitbrachten onder hun nieuwe naam. Dat was meteen een groot succes in Nederland. Opgenomen in de destijds gloednieuwe en legendarische Wisseloord Studios in Hilversum. En de ironie is dus juist dat DJ's dit nummer massaal hebben opgepikt. En dankzij al die airplay op de Nederlandse radio groeide de single uit tot de grootste hit van de band en bereikte het ook een prima plek in de top 40. The Press dus, maar welk nummer van The Press? Marijke wist het, Hans wist het, Tony wist het, maar ook Jan Willem, goedemorgen.
2: Een goedemorgen, Frank.
0: Ja, oké, jij klinkt wakker, zeg.
2: Ja, ik ben heel erg wakker.
0: Nou, dat merkte ik, want je had hem gelijk.
2: Ja, ik kende toevallig de prijs ook, want een van mijn favoriete Limburgse bands was vroeger de Walkers, dus...
0: Kijk, ja, en het zijn eigenlijk praktisch dezelfde leden, hè?
2: Wat blief?
0: Het zijn praktisch dezelfde mensen, alleen gewoon een nieuwe naam.
2: Ja, ongeveer. René Ennemee bijvoorbeeld, van de Walkers, die ging daarin.
0: Ja, precies.
2: Ja, en, die zijn helaas al overleden.
0: Heb je het singeltje ook destijds gehad dan?
2: Nee, dat helaas niet, nee. Okay.
0: De Press hebben we al genoemd. Hoe heet het nummer?
2: I'm Gonna Shoot the DJ.
0: Ja, I'm Gonna Shoot the DJ. Nou, als dat geen plaat delict is...
2: En in de tweede regel komt dat ook golf. 'Cause he won't play my tune.
0: Ja, en vervolgens deden heel veel DJ's dat toch.
2: Ja.
0: Ik ga het bewijsstuk speciaal voor jou draaien. En als je even blijft hangen, dan... Of Frits heeft dat volgens mij al gedaan.
2: Ik heb Frits al aan de lijn gehad.
0: Ja, Frits die knikt al. Die man is zo snel. Die heeft je adres alweer genoteerd. Dus het prijsje komt jouw kant op.
2: Goed zo. Heel fijn. Dankjewel.
0: En een mooie dag. En dan speciaal voor jou dus, als Walkers liefhebber. Dan nu The Press en I'm Gonna Shoot the DJ.
2: Dankjewel, Frank.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Goedemorgen allemaal. The Press met I'm Gonna Shoot the DJ.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dat was hem inderdaad helemaal. Alex die laat nog weten via de app. Nou, dan nooit van gehoord. Ik ken het liedje ook niet. Ik ben geen goede rechercheur. Nou, Alex, dat is niet waar. Je doet altijd lekker mee. En morgen gewoon weer een nieuwe kans, nieuwe ronde in het plaatdelict. Heb jij nou zelf een suggestie voor plaatdelict? Zoals deze of een andere plaat waarvan je denkt, ja, dat hoort er echt wel bij. frank@gld.nl of een appje. En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
2: Zaak gesloten.
1: En ik heb deze plaat van The Press inmiddels ook weer toegevoegd aan onze Spotify-afspeellijst plaatdelict. Dus als je Omroep Gelderland opzoekt op Spotify of gewoon zoekt op plaatdelict, dan zie je een lange lijst met alle opgeloste dossiers tot nu toe. Tijd voor het weer, tijd voor Rico Schreuder. Rico, beste man, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Frank.
1: Ja, Gelderland is in twee kampen verdeeld vandaag. Hè?
3: Zeker,
1: ja. Nat en droog.
3: Ja. Ja, en dat blijft voorlopig ook wel zo. Want de oostelijke helft is gewoon bewolkt en nat. En terwijl het in het westen van de provincie droog is. En daar gaat zelfs later vandaag de zon even doorbreken. Dus er gaan echt grote verschillen vandaag. Niet alleen qua weerbeeld, ook wat betreft temperatuur. Want in de regen is het maar een graad of 10 vanmiddag. En in het westen van de provincie is het zelfs 15, misschien wel 16 graden. Dus dat is nog wel een groot verschil vandaag.
1: En hoeveel regen gaat er vallen dan in dat natte gedeelte?
3: Ja, het is een beetje een gestaag mals. Regentje. Er zijn geen hele grote hoeveelheden. Het regent gewoon wel lekker door. Het is goed voor de droogte, zullen we maar zeggen. Ja. Want het is echt lekker doorgaand regen. Het zijn geen felle buien die dus echt die droge grond niet...
1: Dan spoelt het weg, hè?
3: Ja, dan spoelt het gelijk weer weg.
1: Dan moet de grond in sijpelen.
3: Ja, en dit is eigenlijk heel erg goed, zo'n regengebied voor de natuur. Maar dat is dus niet overal in de provincie het geval.
1: Nee. En... De rest van de provincie krijgt die dat dan op een later moment? Of dit het een beetje?
3: Ja, dit was het een beetje. Want het regengebied blijft een beetje slepen. Ik denk niet dat het ten westen van een denkbeeldige lijn Apeldoorn en Tiel komt. Ten westen daarvan blijft het sowieso wel droog. En ten oosten daarvan dus van tijd tot tijd regen. Nou, vanmiddag trekt die regen naar het zuidoosten weg. Dan wordt het dus op steeds meer plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Alleen in het westen van de provincie kan dus de zon doorbreken. Nou, vanavond breiden die opklaringen geleidelijk verder uit. De komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Vooral in die gebieden waar dus vandaag regen is gevallen. Daar gaat komende nacht lokaal nevel en mist voorkomen. Dus we beginnen morgenochtend wat grijzig. Maar uiteindelijk wordt het morgen een prachtige dag met flinke zonnige perioden. Blijft overal droog. En het is dan overal zo'n 15, 16 graden. Ja, die temperatuurstijging die gaat de dagen daarna door. Want vrijdag en zaterdag is het ook droog. Flinke zonnige periode erbij. Vrijdag is het een graad of 17. En zaterdag wordt het een warme dag met 21 graden. Want de wind gaat geleidelijk aan uit het oosten tot zuidoosten waaien. Dus we krijgen weer wat warmer weer onze kant op.
1: Dag hè. Rico, dank je wel. En tot over een uur.
3: Zeker, tot straks.
1: Joep. Zometeen na 8 uur ook zo'n fijn verhaal waar ik... Ja, daar ben ik dol op. Dat is een plek in Gelderland waar ze dan al jarenlang geen supermarkt meer hebben. Maar dan blijkt ze niet bij de pakken neerzitten. Ze stropen de mouw op en ze beginnen er gewoon zelf eentje. Ik hou daarvan.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
4: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
3: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
5: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
5: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
9: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen.

0: of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
1: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
2: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk. Dus het is een apart gewaarwording allemaal.
1: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. We hebben een drukke ochtendspits deze woensdag. Wat vooral opvalt is met name de drukte bij Arnhem door de werkzaamheden en de IJsselbrug. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 minuten. De A2 Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Zaltbommel 8 minuten. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem dan dus, tussen knooppunt Oudijk en het knooppunt Velperbroek, door de IJsselbrug werkzaamheden 40 minuten over 11 kilometer. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 8 minuten. De N317 Doetinchem-Dieren tussen Laag-Keppel en de A348 meer dan een uur vertraging inmiddels. De N322 beneden Leeuwen-Nijmegen tussen de N329 en Ewijk 7 minuten. Anderhalf uur op de N338 Doesburg-Westervoort tussen Giesbeek en de A12. En op de N18 Zevenaar-Duiven tussen Zevenaar en diezelfde A12. 10 minuten over 4 kilometer. Maar anderhalf uur dus op de provinciale weg vanaf Doesburg om bij die A12 te komen. En dan ben je daar dus ook weer 40 minuten kwijt om in ieder geval Arnhem voorbij te komen. Het is druk.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl. In het hart van de natuur. Sinds 1926.
13: Stihl. Sterk werk.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
13: Stihl. Sterk werk.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
17: Nee.
16: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: Fijne klanken van Love Affair hoorde je op Radio Gelderland. Goedemorgen, we gingen even terug naar 1968 alweer. 9 minuten over 8 is het, woensdagochtend 6 mei. We zitten midden in die week van herdenken en het vieren van vrijheid. En vandaag hebben we een overwegend nat begin. Vooral in het oosten, de Achterhoek, een groot regengebied. Terwijl je bij de Randmeer in het noordwesten van de provincie vandaag grotendeels droog blijft. Maar het is goede regen, goed voor de natuur. Zo gestaag miezer. In de regen wordt het vandaag zo'n 10 graden. Elders kan het al zo'n 14 graden worden. Morgen en vrijdag dan blijven het droge dagen. En dan gaat de temperatuur weer oplopen naar zo'n 15 naar 19 graden. Dit weekend wordt het nog warmer, maar dan neemt de kans op een bui ook weer toe. Kom, we nemen een greep aan het Gelders nieuws. En ik ben ook wel benieuwd wat de ochtendkranten zoal schrijven over deze dag. De Gelderlander en de Telegraaf bijvoorbeeld, die kijken allebei terug naar gisteren, naar de bevrijdingsdag. In Wageningen zo'n 80.000 mensen bij elkaar voor het festival. De burgemeester is tevreden, er geen grote incidenten. En het Koningspaar sloot gisteravond het 5 mei-concert in Amsterdam swingend af met de Latin hits van Rolf Sanchez. Vooral Maxima kon natuurlijk niet stil blijven zitten. De Telegraaf opent met een ontroerend beeld. De 102-jarige veteraan die bij het défilé een gele tulp krijgt uitgereikt. Major Marco Kroon die even zijn hand op de knie legt. Maar ook ander nieuws trouwens schrijft over de ruim 7000 kinderen die in ons land in noodopvanglocaties wonen. 3 keer zoveel als 3 jaar geleden. Ze slapen in sporthallen, op boten, soms zonder ramen, soms gescheiden van hun ouders. De spreidingswetten zou dit moeten oplossen, maar ruim 100 gemeenten werken daar niet aan mee. En op plekken waar wel nieuwe opvang komt, loopt het dan weer uit de hand. Zoals gisteravond in Apeldoorn. Daar klonk het zo. Zo'n 150 mensen demonstreerden tegen de komst van de noodopvang voor asielzoekers. Er werd er vuurwerk naar politie gegooid. De rotonde werd bezet. De politie is later teruggekomen met een 15-tal busjes en honden om de boel daar te ontruimen. De Stentor meldt dat Poetin zich uit angst voor aanslagen en een staatsgreep wekenlang terugtrekt in zwaar beveiligde bunkers. En het verhaal over een Duitser die 10 jaar lang de parkeermeters moest legen, die bijna 2 miljoen euro in eigen zak heeft gestoken. Samen met zijn vrouw waste hij het geld weer wit via supermarktbonnen. En gisteren stond hij huilend voor de rechter. Het is fout parkeergedrag volgens de krant. En het AD en de Gelderlander dan, die waarschuwen vandaag dat er deze zomer Engels sprekende buschauffeurs in Gelderse bussen rijden, omdat er te weinig Nederlandse sprekende buschauffeurs zijn. De reizigersvereniging Rover vindt het prima. Die zegt ja, liever een rijdende bus dan helemaal geen bus. En nog even terug naar Wageningen, naar het bevrijdingsfestival en de kleedjesmarkt gisteren. Want daar kwamen we deze student tegen. En hij laat zich bekogelen met eieren.
1: Ja, ik heb samen met een paar vrienden van mij hebben wat eieren laten gooien op ons. En dat doen we dan voor een vrij schappelijk prijsje. En dan kunnen mensen lekker een beetje, weet ik veel, eieren gooien op ons. En dan verdienen wij dat mee. Het is eigenlijk een win-win.
2: Dus jullie hebben mensen eieren laten gooien op jullie?
1: Ja, dat is echt precies wat er gebeurt, senaat. Dan staan wij stil en dan kan je lekker gooien.
0: Ja, wat heeft dat nou met bevrijdingsdag of met vrijheid te maken, vraag je je misschien af. Nou, meer dan je denkt.
1: Ik voel mij bijzonder bevrijd in het schafot. Als ik daar aan vast zit, dat geeft mij wel een heel erg nieuw perspectief op bevrijd zijn. En ik vind het altijd wel heel fijn als ik dan om me heen kijk. En het is zo gezellig is bij ons, want er zijn echt honderden mensen aan kijken. Dan heb ik echt wel een gevoel van gemeenschap. En ben ik heel blij dat dat kan op zo'n mooie dag.

bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

0: James Taylor en How Sweet It Is To Be Loved By You. Goedemorgen, Gelderland. We gaan naar Bergharen. Naar een goed verhaal over een buurtsuper. Soms moet je het gewoon zelf doen. In Bergharen zaten ze al 6 jaar zonder een supermarkt. Tot een groepje dorpsgenoten dacht, dit kan zo niet langer. En ze begonnen er gewoon zelf eentje.
1: Initiatiefnemer Vincent Veldmaat kon het niet aanzien dat zijn Bergharen het zonder supermarkt moest doen.
2: En toen hadden wij bedacht van, we willen toch graag weer een winkel terug.
1: Veldmaat en zijn collega's testen momenteel nog of het rijlen en zeilen haalbaar is en bevalt. De klanten, die zijn alvast enthousiast.
3: Nou, daar zijn wij heel erg blij mee.
4: Ja.
3: En met mij velen.
5: Het is de eerste keer dat ik hier ben, het is ook niet zo lang.
4: Ja.
5: Maar het ziet er allemaal heel netjes uit, lekker bootjes.
4: Ja.
5: Dan ga je van een bootje voor de lunch halen.
6: Speciaal afgereisd hier naar Bergharen voor een gloednieuwe winkel.
4: Ja, dat is de eerste keer dat u hier bent.
6: Het is de allereerste keer. En ik ben heel blij verrast.
3: Mijn vrouw had ook altijd over. Ik zal blij zijn dat winkeltje weer terug is. Hier was niks en dan gingen we of de wieg of de mensen. Maar we zijn blij dat er is.
5: Ik denk dat het heel fijn is voor de mensen uit het dorp dat hier een supermarkt is.
6: We zijn er blij mee. En vooral om de persoonlijke aanpak.
3: Yes.
6: Koentje wordt al gelijk aangesproken. Het klinkt vriendelijk, het voelt goed. Ja, super.
4: En je komt hier vaker?
6: Uiteraard. Zeg, als het goed is, 2 keer per week.
4: U zegt net tegen uw vrouw, enigszins schertsend, maar niet te veel meenemen. Wat gaat er vandaag allemaal mee in de tas?
3: Nou, dat weet ik. Boodschappen, daar bemoei ik me niet mee. Alleen dan, ik betaal het.
4: Dat is een mooie verdeling.
3: En verder, dan mag mijn vrouw alles uitzoeken als ze wil.
0: Ik vind het zo mooi dat ze dat dan gewoon samen oplossen, hè, zo'n probleem.

0: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
0: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Mix

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
5: Het is ietsjes voor 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Heteren is het 8,4. In Culemborg is het 9,4. Vandaag verloopt nat in de Achterhoek, terwijl het aan de randmeren overwegend droog blijft. In de regen is het 10 graden, elders wordt het 14. Morgen en vrijdag droog weer met af en toe zon. Temperaturen die gaan oplopen naar 19 graden. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang in Apeldoorn heeft de politie ingegrepen nadat demonstranten vuurwerk naar agenten gooiden en de rotonde urenlang bezet hielden. En de Josti-band heeft op meerdere bevrijdingsfestivals voor uitbundige optredens gezorgd. Volgens de orkestleider Lian Verburgen overtrof de ontvangst onder meer Vlissingen, Zwolle en Wageningen alle verwachtingen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan. Een opvallend drukke woensdagochtendspits, met name de drukte rondom Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel 11 minuten. Op de A12 bij die IJsselbrug 3 kwartier over 12 kilometer vanaf knooppunt Ouddijk. Op de A28 is de rechterrijstrook dicht richting Amersfoort tussen Strand Nul en Amersfoort Vathorst. En op de A50 heb je 11 minuten vertraging over 7 kilometer tussen Heteren en knooppunt Ewijk richting het zuiden. Op de N317 Doetinchem-Dieren tussen Laag-Keppel en de A348 een uur vertraging. En de N810 Zevenaar-Duiven tussen Groessen en de aansluiting met de A12 ook ruim een kwartier extra reistijd. Maar met name ook op de provinciale wegen rondom Arnhem extra drukte. Sterker nog, we krijgen nu meldingen dat er in de straten in de binnenstad van Doesburg zelfs file staat.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsvoor thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders.

0: of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
4: Europakinderhulp.nl.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 in. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank van

Little Greenback van de George Baker Selection. 6:08. Goedemorgen. Ja, toch wel bijzonder nieuws gisteren. Hè, kwam tot ons van The Stones. Ze hebben eindelijk bevestigd wat fans al weken vermoeden. Er komt een nieuw album aan. De plaat van The Stones, de nieuwste plaat, heet Foreign Tongues. En verschijnt op 10 juli. Het is het 25e studioalbum van The Stones. En het eerste sinds Hackney Diamonds uit 2023, alweer 3 jaar geleden. En op deze nieuwe plaat staan 14 nummers met, dat is wel leuk, gastbijdragers. Paul McCartney gaan we horen. Robert Smith van The Cure. Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers staan erop. En het opnameproces van dit album, een paar intense weken. Zo noemt Mick Jagger het. Gewoon even de studio ingedoken. En het album stond er binnen no time op. Ze hebben zo snel mogelijk gewerkt als dat ze konden. Ronnie Wood spreekt van een creatieve topsfeer in de studio. En de eerste single, In the Stars, die hebben ze al klaar. En die is gisteravond verschenen. Zullen we die gewoon even draaien? In the Stars, de allernieuwste van The Stones. Nu op Radio Gelderland.

En bedenk je dan, hè? Een bandje opgericht 64 jaar geleden. En ze klinken vandaag de dag gewoon nog zo. Bizar! Ron Wood op de gitaar, 78. Mick Jagger, Keith Richards, al bij de 82. Ik zeg goed gedaan, mannen. Goed gedaan. En goedemorgen, Gelderland. Dat was In The Stars, de nieuwste van de Stones. En dat brengt ons nu bij De Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje. Vol vergeten taalparels om vandaag weer eens even op te kouwen. Tenminste, ik geef je er eentje uit De Dikke van Dijk. En dat eentje, dat ene woordje is eigenlijk... dat zijn meerdere woordjes. Het is een uitdrukking meer eigenlijk. Die kreeg ik aangeleverd van Fred. Fred die schrijft mij... Hallo Frank, mijn vader had een gezegde... En het gezegde luidde, dat slaat als een tang op een varken. En ik heb het in de afgelopen jaren nooit meer iemand horen zeggen. Weten ze tegenwoordig wel wat dat betekent? Dat slaat als een tang op een varken. Nou Fred, we gaan hem gewoon in De Dikke van Dijk zetten en even benoemen. Het betekent dat iets dus nergens op slaat. Dat iets totaal onlogisch is en absoluut niet bij de situatie past. Je gebruikt het als twee dingen gewoon helemaal niets met elkaar te maken hebben. En de uitdrukking komt al voor in de 16e eeuw. Maar toen klonk het nog als... dat sluit of past als een tang op een varken. Dat was een stuk logischer. Een tang past immers voor geen meter... om een rond spartelend varken heen. In de 19e eeuw is het werkwoord passen langzaam veranderd in slaan... waardoor de uitdrukking dus nu zelfs nog absurder is geworden dan dat die al was. Je stelt voor om te gaan bezuinigen door een extra kantoor te openen. Dat slaat echt als een tang op een varken. Hij droeg een felroze stropdas en had een lege groene camouflagebroek eronder. Nou, dat sloeg echt als een tang op een varken. Het antwoord dat de klantenservice mij terugstuurde op mijn klacht... Nou, dat sloeg werkelijk als een tang op een varken. Die opmerking over het weer tijdens onze serieuze vergadering... Nou, dat sloeg werkelijk als een tang op een varken. Het echte weer krijgen we zo meteen van Rico Schreuder. Maar eerst Train en Hey Soul Sister.

tonight. Hey Soul Sister op Radio Gelderland. En daarvoor dus een tang op een varken waarvan Peter zegt... ja, tang op een varken, een kut op Dirk, dat kan ook. Ja, dat klopt. Peter, dat doen we een andere keer. Want je hebt dan, als je in die kant op gaat... heb je allerlei uitdrukkingen en gezegden en verbasteringen nog... die slaan op tang op een varken, kut op Dirk, pik op zaadje... kut op haring, lul in een bord pap, kut op een gebakje. Ja, spijt me, maar dat zijn allemaal van die uitdrukkingen... die daar door verbasterd zijn. En die worden in Amsterdam op straat gebruikt, in Leiden, in het studentenleven. Uitdrukkingen en gezegdes zijn nou eenmaal raar... en soms ook best grof in de mond. Love Unlimited is blij dat ze een vrouw zijn.

0: van Love Unlimited maakt het 9 voor 9. En dus gaan we even naar het weer. En Rico Schreuder zit voor ons klaar vanochtend. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ik krijg vanuit Aalten de opmerking, het begint te waaien.
1: Ja,
0: ja het... hebben ze dat ook nog? Want ze hebben ook heel veel regen daar.
1: Ja, inderdaad. Het is behoorlijk nat in die hoek. Het is niet overal in de provincie nat. Nog steeds niet. Het is nog steeds een beetje hetzelfde gebied waar het eigenlijk eerder vanochtend ook allemaal al regende. En waar het ook de komende uren nog wel zal gaan regenen. Want het sleept een regengebied over de provincie. Het oosten van de provincie heeft dus veel bewolking. En dus van tijd tot tijd regen. Terwijl het noorden en westen van de provincie het droog weer heeft. Af en toe breekt zelfs het zonnetje even door. Bij de randmeren zie je dat al inmiddels gebeuren. En ook in het westelijke rivierengebied kan af en toe de zon al even doorbreken. Het zal zeker geen zonovergoten dag worden vandaag. En je ziet het ook aan de temperatuur, want waar het droog is, is het al 11 graden. Maar onder de regen is het op dit moment maar een graad of 8, 9. Dus dat temperatuurverschil gaan we ook vandaag houden.
0: Ja, en dat gaan we langzaam weer opvoeren?
1: We gaan het heel langzaam opvoeren, want vanmiddag wordt het uiteindelijk maximaal 10 graden in de regenachtige gebieden. In de Achterhoek bijvoorbeeld, waar het pas echt later vanmiddag droog gaat worden. In het westen van de provincie wordt het al zo'n 15, lokaal 16 graden, met vanmiddag ook steeds vaker wat zonneschijn. Nou, de komende dagen hebben we overal droog weer met flinke zonnige perioden. Morgen is het overal droog, 15, 16 graden. Vrijdag komen we uit op een graad of 17. En zaterdag wordt het warme dag met 21 graden op de meeste plaatsen. En al die dagen blijft het dus droog, dus het ziet er de komende dagen echt een stuk beter uit dan vandaag in een groot deel van de provincie.
0: Ja, dus de natuur is wel blij vandaag, denk ik.
1: Ja, die is zeker blij, want het is echt een gestage regenval die er valt. Het komt zeker niet met bakken uit de lucht. Het regent wel geruime tijd door. Dus dat is echt een prima regen voor de toch naar water snakkende natuur.
0: Dat denk ik ook, ja. Hey Rico, dankjewel. En jij meldt je zo bij Rob, hè?
1: Zeker.
0: Oké, dankje. Rob Kleijs, goedemorgen. Op de koffie tot 12 uur. En met elke dag naast een lekkere bak koffie.
2: Ja, lekker
0: en
2: een beetje de dag wat muziek door. Krijgen.
0: De dag beginnen.
2: Zeg je?
0: De dag beginnen. En waar wil je het over hebben?
2: Over, ik zag een artikel, geloof ik, in het Algemeen Dagblad, over Engelse buschauffeurs die worden ingevlogen. Of Engels sprekende buschauffeurs.
0: Deze zomer, hè? Want we hebben gewoon te weinig Nederlands sprekende chauffeurs.
2: Ja, ik zit zelf geregeld in de bus. En je ziet heel veel nieuwe buschauffeurs, heb ik het idee. Al jonge mensen. Volgens mij zijn ze als een gek aan het werven ook. Bij Transdev heet dat dan.
0: Dat hebben ze hard nodig, hè?
2: Ja. En ik vraag me dus af, verder ergens reizigen? Want de Rover, de Belangenclub van de reizigers, die zegt al, maakt mij geen fluit uit.
0: Als er maar een bus rijdt.
2: Als er maar een bus rijdt. Hoe die bus praat, maakt me niet uit.
0: Nee.
2: Maar een beetje breder trekkend. Je hebt toch veel plekken al dat je gewoon in het... meestal Engels wordt aangesproken, toch? Omdat we de plaatsen niet gevuld krijgen.
0: Internationale studenten natuurlijk in de horeca.
2: Ja, daarop.
0: Bezorgers.
2: Terrassen, noem het maar op. Ja.
0: Vind je het vervelend, inderdaad? Wil je het liefst in het Nederlands worden aangesproken? Omdat je denkt van, hallo?
2: Net hoe mijn kop staat die dag. Want soms heb je wel eens daar dat je denkt, ik wil Nederlands praten. Dat is makkelijker voor mij, daar ben ik in thuis.
0: Ja.
2: En soms met een pilsje bestellen of goeiemorgen zeggen in de bus. Ja, hi.
0: Je kunt soms ook denken
2: van, have a great day.
0: Je kunt soms ook denken, het voelt eigenlijk wel lekker, gewoon dat je op vakantie bent in eigen land.
2: Nee, toch.
0: Jezelf voor de gek.
2: Ja, zo kun je het ook natuurlijk doen. Ja,
0: toch? Ja, maar
2: allemaal komen. Vind jij het erg om in een andere taal te worden aangesproken in je eigen land als het gaat om dienstverlening?
0: Oké, rob@gld.nl of een appje. Wat vind jij daarvan? Dat je dus niet in het Nederlands wordt aangesproken. Noah Kahn nu. Stick season.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: Europakinderhulp.nl.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, 4,89. Mooi toch?
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
10: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
14: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
13: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor €500 of €750 hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
15: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
13: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Jan, dankjewel. Verkeersinformatie van de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Inmiddels 11 kilometer en 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De N317 Doetinchem richting Dieren. Tussen Laag-Keppel en de aansluiting met de A348, 4 kilometer, maar wel een uur vertraging. En de N844 Malde richting Nijmegen tussen Molenhoek en Nijmegen 3 kilometer en een kwartier langer onderweg.
2: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
17: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
2: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
18: Ralf Klaassen heeft het Senio 50 Plus matras voor optimale nachtrust.
19: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter en dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
27: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
28: Oké.
27: Social Deal, deals die je niet mag missen.
29: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
30: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

Nightingale, right back where we started from. Dat is een beetje, hè. We zijn weer begonnen. We hebben een heleboel feestdagen achter de rug. En nu is het 6 mei en het wordt weer een beetje normaal, zou je bijna zeggen. Goedemorgen, zeggen wij met David Garrick. Dear Masters Appleby.

0: En Freek halverwege. Het is 18 over 9.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag is van Johan. En Johan die zegt, ik heb de 60 aangetikt. En iedereen om me heen zegt, nu begint het leven. Maar ik heb zo'n beetje, nou, de echte jeugd is toch wel voorbij. Ik moet gewoon geleidelijk aan ook accepteren dat ik graceful ouder worden wil. En dat mijn echte, fantastische jeugdige dagen voorbij zijn. Toch? Ja, dat ligt helemaal aan jou, Johan. Maar je plaat bij de dag, die toont toch wel wat zelfreflectie. Bruce Springsteen wilde je horen over je glory days. Nou, misschien liggen ze nog voor je, hè? 60. Ja, dat is toch gewoon nu 40. Kom op. Hier is jouw plaat bij de dag, Johan.

Plaat bij de dag vandaag. Bruce Springsteen en Glory Days. Op verzoek van Johan. Tikte afgelopen weekend, zoals hij schrijft, de 60 aan. En dan kijkt hij nog eens terug op zijn Glory Days. Nou, toen deze uitkwam, denk ik, Johan, ja, was je 19, 20 jaar oud, hè? 1985. Mooie plaat bij de dag ook. Voor iedereen die ouder wordt en af en toe eens terugkijken op de jaren dat alles gewoon zonder markeren ging. Maar dit is een prachtig motto, hè, wat we nu aan het draaien zijn. Don't worry, be happy. Hakuna Matata. En heb jij een plaat bij de dag? App of mail even voor jouw plaat bij de dag. En waarom?

Kids en Upside Down hier op Radio Gelderland. Heeft dus over 9:30 geworden. We kijken naar het nieuws uit Gelderland. Doen we via gld.nl. Daar verhalen die het nieuws hebben gemaakt op onze website. En onder andere een verhaal over een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn. Die is gisteravond uit de hand gelopen. Demonstranten hielden een rotonde bezet, blokkeerden het verkeer en bekogelden de politie met vuurwerk. De politie keerde later op de avond terug met meerdere busjes en politiehonden en veegde de rotonde leeg. De demonstranten werden op Facebook opgeroepen in groepen om dinsdagavond 5 mei te komen demonstreren op de rotonde Maten Apeldoorn. Rotonde werd bezet, maar dus ook weer leeg geveegd. Ja, het is het bekende patroon eigenlijk. Er zijn sites en groepen die mensen oproepen om gewoon naar de plek te gaan waar een AZC gepland staat, al dan niet hoor, om daar de boel te verstoren. Verder een opmerkelijk artikel, maar ik vond het wel heel interessant, over mensen die een aparte hobby hebben. Hoogspanningsmasten kijken. Ze heten dan ook hoogspanningsgasten. Die gaan gewoon kijken naar van die masten. Siebe de Vries uit Zutphen, die heeft zo'n hobby. Samen met andere liefhebbers rijden ze het hele land door om samen te kijken naar hun object van vereering, de hoogspanningsmast. Hij is zelfs zo'n groot fan dat hij zijn favoriete hoogspanningsmast, uit Arnhem komt hij, op zijn been heeft laten tatoeëren. Ja. Ze noemen zichzelf hoogspanningsgasten en reizen dus het hele land door om die mast

te bekijken. Nou ja, ik vind dat weer echt een prachtige hobby is als je dat hebt. En je gaat er zo in op dat je dus een tattoo van die hoogspanningsmast in Arnhem op je been laat zetten. Het is allemaal te lezen en ook te zien, die tatoeage, op gld.nl. En daarin zie je ook dat het verkeer op de A12 en ook de wegen rondom de A12, rondom de IJsselbrug, helemaal vastloopt. Dus ben je op weg rondom de IJsselbrug, hou rekening met de forse vertraging. UB40 en Robert Palmer.

0: America. Kennen ze natuurlijk van Horse With No Name. Dit plaatje was eigenlijk niet de grote hit in Nederland. Maar wel, ze noemen het dan een radiohit. Het wordt veel gedraaid op de radiostation in de tijd. Dat is meer dan 50 jaar geleden, in de jaren 70. Daarom herken je het wel, maar het staat weinig in hitlijsten. Als je naar buiten kijkt, dan zie je het grijs van de dag 6 mei. En dan weet je, het wordt zo'n dag. Maar wat voor dag? Dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst Alice Cooper.
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

0: President and York and I like it. Het is 9:10. Tijd om naar Rico Schreuder te gaan voor het weer de komende dagen. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, grijs, beetje regen, beetje veel regen af en toe. Hoe gaat het eruit zien komende dagen?
1: Ja, grote tweedeling in de provincie op dit moment. In het oosten van de provincie, beetje grofweg ten oosten van de lijn Zutphen, Arnhem, Nijmegen. Daar is het bewolkt en regenachtig. Ten westen daarvan is het droog en breekt zelfs af en toe de zon door. En dat zie je ook al in de temperatuur, want in het oosten van de provincie is het op dit moment maar 8 graden. Terwijl het in het westelijk rivierengebied bijvoorbeeld al 12 graden is, want daar breekt dus af en toe het zonnetje door. Nou, die tweedeling die houden we ook de rest van de dag. Uiteindelijk wordt het ook in het oosten van de provincie droog, maar echt veel warmer dan een graad of 10, 11 wordt het niet. Terwijl het in het westen van de provincie vanmiddag zo'n 15 of 16 graden kan worden.
0: Nou, houden die tweedelingen of komen we weer een beetje bij elkaar zo?
1: Nee, we komen gewoon weer bij elkaar. Want vanavond is het overal droog. Komende nacht kan hier en daar wat nevel en mist voorkomen. Het koelt af naar een graad of 5, 6. En dan hebben we morgen overal een droge dag met flinke zonnige perioden. Het blijft morgen dus droog met 15, 16 graden op de thermometer. Nog iets te laag voor de tijd van het jaar, want normaal gesproken is het een graad of 18. Nou, vrijdag komen we daar al in de buurt met 17, lokaal 18 graden. Ook dan is het droog met flinke zonnige perioden. En zaterdag, dan wordt de warmste dag, want dan komen we uit op zo'n 21 graden. Blijft ook dan droog. Flinke zonnige periode erbij. Dus het ziet er allemaal prima uit de komende tijd.
0: Nou, dan gaan we ervan genieten. Dank je
1: wel. Gaan we zeker doen.
0: Rico, dank je.
1: Graag gedaan.
0: En na 10 willen wij het hebben over Engels pratende buschauffeurs, terrasbedieners, mensen in de horeca, noem het maar op. Er komen Engelstalige buschauffeurs. Vind je dat erg? Of zeg je van, nou ja, als ze maar die bus rijden?

0: Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
5: Stihl, sterk werk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
5: Stihl, sterk werk.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
12: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
13: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Martijn, dankjewel.
8: Verkeersinformatie dan, de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 10 kilometer met 40 minuten vertraging, komt door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De N317 Doetinchem richting Dieren, tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En de N338 Doesburg richting Westervoort, tussen Giesbeek en de aansluiting met de A12, 3 kilometer en 50 minuten vertraging.
16: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
17: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
16: Slimme keuzes beginnen bij Betting Ressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
18: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Op de koffie.

natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Al Green, let's stay together. 11:11 geworden hier op Radio Gelderland. Het is een beetje grijze woensdag. Maar dan komen we lekker met z'n allen wel doorheen. Een beetje praten ook bij de dag vandaag. En dan zien we dat in het Algemeen Dagblad een groot artikel staat over buitenlandse chauffeurs die Engels spreken, geen Nederlands, maar wel op de bus komen rijden in Arnhem, Nijmegen, Ede en de wijde omgeving deze zomer. Buitenlandse chauffeurs. Het gaat om 60 chauffeurs uit Europese landen. En ze spreken allemaal volwaardig Engels, zegt de woordvoerder van vervoersbedrijf Transdev. Die onderneming verzorgt vanaf 28 juni een groot gedeelte van het busvervoer in onze provincie. Hoe sta je erin? Vind je dat vervelend, dat er een buschauffeur is die dus geen Nederlands praat, maar wel Engels machtig is? En als je het breder trekt, je ziet het ook op veel terrassen. In de horeca wordt ook veel personeel geworven uit andere landen. Dan is het Nederlandse eigenlijk niet meer te horen op terras. Tenzij er een Nederlandse werknemer is. Maar anders wordt er altijd wel Engels gesproken. Vind je dat erg? Zeg je van, nou ja, maakt me geen fluit uit eigenlijk. Als dat koffietje maar komt met het stukje gebak, of als ik maar van A naar B kom in de bus, dan maakt het niet uit wat voor taal er gesproken wordt. Je kunt bellen 0800-345-0345. Appen kan natuurlijk ook via 06-22-22-1342. En mailen, ook een mogelijkheid, rob@gld.nl. Er komen buschauffeurs die uit andere Europese landen komen, dus geen Nederlands spreken, naar Nederland toe, naar Gelderland toe, een stuk of 60. Ze spreken wel Engels. Goodbye and have a nice day. Dat kunnen we dan met z'n allen al oefenen. Sta jij erin?

0: Los Bravos en Black is Black. Kwart over 10 geworden. Er komen 60-tal Engels sprekende chauffeurs naar Gelderland toe en ook daaromheen om gewoon de bussen te rijden, want de Nederlands sprekende zijn gewoon niet te vinden. Hoe sta je erin dat er steeds meer Engels wordt gesproken in de dienstverlening? Heb je daar moeite mee? Of zeg je van ja, als het niet anders kan, dan is het zo. Danny die zegt van ja, ik heb al een Engels sprekende priester meegemaakt ook. Totaal geen moeite mee. Die dienst bleef ongeveer hetzelfde. En het was een zeer, zeer prettige man in de omgang ook. Dus wat dat betreft, ja, als we het zelf niet hebben, dan moet het maar zo. Hans Bouwhuis die schrijft: ik wil even een lans breken voor de vereenvoudiging van de inburgeringscursussen voor Engelssprekenden. Dat zijn zij die dus in eerste instantie al Engels kunnen spreken en zich dan later de Nederlandse taal machtig moeten maken. Dan hebben wij als maatschappij al veel eerder profijt van deze buitenlanders op onze arbeidsmarkt. Nu is er volgens mij een oneerlijk beleid. Er komen arbeidsmigranten binnen, bijvoorbeeld uit Afrika, die eigenlijk al heel goed Engels spreken, maar dan eerst het Nederlands moeten leren. Laat ze al gewoon beginnen werken dus, en dan kan de molen sneller gaan draaien. Ja, dat is natuurlijk ook een verhaal, de inburgering en daarbij. Ingrid zegt, ik vind niet zo erg hoor, ga toch nooit met de bus. Ja, dat is ook goed, ja. In het Nederlands aangesproken worden, als ik in een horecagelegenheid of winkel of een andere taal of in een andere plek of niet in het Nederlands wordt aangesproken, verlaat ik meteen de zaal. Wij eisen van vluchtelingen dat ze Nederlands kunnen spreken om een baan te krijgen. Waarom kunnen werkstudenten en anderen dat dan niet? Ja, een vluchteling wel Nederlands spreken en een ander niet. Een arbeidsmigrant, blijkbaar vervult hij een plek die we anders niet vervuld krijgen. Dus ja, wat moet je dan doen? Bussen schrappen? Kan, hè? Goedemorgen, zegt Erika. Ik kan er wel een beetje over meepraten, want ik ben Duits en ik praat redelijk goed Nederlands. Maar als ze aan mij merken dat ik Duits ben, beginnen mensen gelijk terug Duits te praten. En ik vind dat vervelend. Ik wil gewoon lekker verder Nederlands praten. Daar wil ik mij verder in verdiepen. Punt. En een mooie fijne dag. Uit Emmerich van Erika. Goedemorgen Rob, zegt Rob. Goeie onderwerpen vandaag. Ik vind het op zich niet erg om in het Engels te worden aangesproken. Maar ga ik breder kijken. Ouderen hebben er meer moeite mee. Vooral in de horeca. Als je de Engelse taal niet machtig bent. Wat wel een ding is, hè. En ja, Engels sprekende chauffeurs. We rijden hier wel rechts, hè. Dat denk ik wel, dat ze dat weten, Rob. Het is niet gezegd dat ze per se uit Engeland komen. Hè? Ze kunnen uit Portugal komen, als ze maar gewoon ook het Engels machtig zijn. Wat zegt Gerry? Als ze aan de goede kant van de weg rijden, zie ik het probleem niet, hoor. Met die OV-kaart heb je toch al geen contact meer, net als vroeger, toch? Nee, je zegt een keer hallo. En als je hello moet zeggen, kan het ook. No problem. Iedereen moet zich aanpassen, toch, in het land? Nederlands moeten dat ook aangesproken worden. Het Engels vind ik respectloos naar de autochtone bevolking, zegt Maya. Wij zijn te tolerant, proberen hier een goed voetje te halen door hier hun taal te laten spreken. Het gaat om chauffeurs die Engels spreken en mensen die op het terras Engels spreken om ons van dienst te zijn. Hè? Wij worden er genegeerd als we in het Nederlands spreken, bijvoorbeeld in Japan of het Griekenland. En ik ben zelf taalcoach, hè? Groetjes. Maar ja, in Winterswijk, Dinxperlo, Enschede, daar spreken ze je in Duits aan. Dus wat doen we nou moeilijk, zegt Jan. Ja, in de bus geen enkel probleem. Ik vind het wel vervelend als je iets wil bestellen in het Engels, want ik ken geen Engels. Alleen de commando's van wat programma's die ik uit probeer te oefenen. Ik heb wel de neiging om dan maar een beetje de menukaart ook in het Engels te gaan uitspreken. Maar in de bus geen probleem. In Venlo bijvoorbeeld, in de winkel, word je Duits aangesproken. Er staan ook omleidingsborden in het Duits. Ja, en in Kranenburg, Hans, dan staan de borden ook gewoon in het Nederlands. En zijn er ook steeds meer medewerkers van de Duitse winkels die daar gewoon in het Nederlands terug praten en je aanspreken. Christa, goedemorgen. Waar ben je?
1: Ja, ik ben ook buschauffeur geweest. Ik vind het geen probleem. Dan kun je tenminste nog een beetje het Engels oefenen wat je op school hebt geleerd. En anders dan gebruik je dat ook nooit. Ja. Maar wat me wel opvalt is, als je in het buitenland bent en je bent daar op het vliegveld of je stapt in de bus, daar spreekt dus bijna niemand in Spanje Engels.
0: Ja, dat is ook wel iets, hè? Dat klopt ook wel.
1: Dan denk ik, waarom moeten wij altijd, hè, haantje de voorste, met alles moeten we de eerste wezen. En dan in het buitenland, dan spreekt eigenlijk niemand Engels. Doe je speak English? Nou, maybe a little, zeggen ze dan.
0: Ja, maar wij zijn maar een heel klein taalgebiedje, Christa. Dus,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, maar wij moeten wel alles weten.
0: Nou ja, de Scandinavische landen praten ook zeer goed Engels, hè? En ja, ik wil wel Zweeds leren, maar dat lukt iedere keer.
1: Ja, ja, nou ja, ik vind het niet erg dat ik Engels leer op school.
0: Ja.
1: En ja, nou ja, goed, dan kun je het ook gebruiken in de bus.
0: Was jij een gezellige buschauffeur?
1: Ja, reuze.
0: Ja, dat scheelt ook, hè? Als je
1: ja,
0: gewoon hi,
1: ja,
0: zegt.
1: Ik kreeg geen klappen, hoor.
0: Ja,
1: dus... En ik was ook heel makkelijk. Ik kan het nu wel zeggen.
0: Ja?
1: Als ze niet willen betalen, dan betaal je toch niet, jongen. Ik ga er ja, echt een klappen incasseren voor mijn baas. Nee, dat...
0: Ja, maar dat zit in je hoofd. Ik kan me helemaal goed voorstellen dat je zo weggaat 's ochtends en niet willen betalen, betaalt ze niet. En op het moment dat dat gebeurt, dat je denkt, zo is het ook niet.
1: Ik breng je veilig van A naar B en daar ben ik voor aangenomen.
0: Ja, oké. Well, have a nice day, Christa.
1: Yes, you too.
0: Yes, thanks for driving. Bye-bye.
1: Bye.
0: Dat is het, bye-bye, have a nice day. Dan komen we er wel uit, hoor. Dus laat maar even weten wat jij vindt van Engelstalig personeel eigenlijk... dat op terrassen zijn diensten draait. En in de bus nu dus ook van de zomer gewoon hi gaat zeggen. Good morning, good afternoon. Appen en mailen kan en bellen kan ook. Appen doe je nu via 06-22-22-1342. Dit is echt een plaatje dat past bij de afgelopen dagen.

anders krijgen we het gewoon niet ingevuld, al die busroosters. En op terrassen zie je natuurlijk ook vaak dat je het Engels wordt aangesproken. Hoe sta je erin? Dat is een beetje de vraag vanochtend. Nou, Alex zegt, ik spreek geen Engels en ik vind het schandalig. We leven in Nederland. Nico zegt, ja, voor mij persoonlijk geen probleem hoor. Ik spreek naast Nederlands goed Engels en Duits en een beetje Frans. Ja, er is een hele generatie die alleen Nederlands spreekt. Ja, die krijgen het toch wel moeilijk, denk ik. Ja. Goedemorgen Rob. Wij als ouders vinden ook die muziek wel een beetje moeilijk af en toe hoor. Veel liever meer Nederlands. Ja, dat zit er geregeld wel in. Als je trouwens helemaal nationaal wil, dan heb je wel ook Nederlanders die Engels zingen. Tussen 6 en 7. Iedere dag hier op Radio Gelderland. Hoi Rob, zegt Alfred. Als een buitenlandse chauffeur het niet lukt om een korte termijn een paar Nederlands te leren, dan twijfel ik sowieso aan zijn algemene capaciteiten. Dan zal zijn verkeersfan en zijn rechtvaardigheid ook niet best zijn. Wordt de chaos in het land nog groter. Groeten, Alfred. Ja. Ja, hallo en goedemorgen, dat zullen ze best wel snel gaan leren. Sylvia zegt, het gaat over bus. Dat heeft toch niks met taal te maken? Dat is toch good morning, kennen we allemaal wel. En hello, hallo, no problem, zou ik zeggen. Kom maar binnen. En Annemiek zegt, ja, in zo'n bus vind ik het niet zo erg. Want ja, een praatje maak je niet helemaal, hè. Het is hallo en dankjewel. Maar op het terras heb ik toch altijd wel dat ik een beetje terug wil kunnen praten. En als dat niet kan, ja, dan ga ik liever naar het terras waar Nederlands wordt gesproken. Ja, en David zegt van, in de bus geen enkel probleem. Het is 2026, we praten toch allemaal wel drie woorden Engels. En dan leren we die buschauffeurs wel 3 woorden Nederlands. Nou, dat is een gesprek op niveau tegenwoordig. Smiley.

0: Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, 6 over half 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, tijd om dik in de prijzen te gevallen hier op Radio Gelderland en op de koffie. 3 kunnen winnen bij elkaar. De eerste vraag die je moet beantwoorden, daar krijg je nog 2 platen de tijd voor om te beantwoorden. Die andere 2 die gaan gelijk op de directe kennis. Eerste vraag die houdt ons bij de dag vandaag, 6 mei. We gaan terug naar 1994. Toen werd de kanaaltunnel geopend. Ja, een tunnel onder het kanaal. Van Frankrijk naar Engeland. Van Calais naar welke Engelse plaats gaat die kanaaltunnel? 1994 werd die geopend. Heel groot vertoon. Want eigenlijk ook een prachtig complex, hè? Dat hele tunnelverhaal. 50 kilometer lang. Gewoon onder het kanaal door. Je bent in 3 kwartier gewoon van Frankrijk naar Engeland. Van Frankrijk, Calais. Naar welke Engelse plaats gaat de tunnel dus? Als je dat denkt te weten, dan ga je antwoord geven via de app of mail. Pas op. Het is niet wat je denkt dat het is. De White Cliffs, die zie je wel. Maar het is niet dat plekje. Nee, het zit er net naast. Dus de tunnel gaat van Calais naar waar? Je kunt mailen. rob@gld.nl. Zet daar wel even je telefoonnummer bij. Kun je terugbellen. En je kunt natuurlijk appen via 06 22 22 1342. In 1994 werd hier geopend. De tunnel onder het kanaal van Calais. Naar welke Engelse plek? Laat me weten. Komende 2 platen. App of mail. Het heeft de rest tijd aanzienlijk verkort.

0: Gloria Estefan, Falling in Love Again. En het komt eigenlijk helemaal niet uit. Ja, kan gebeuren, hè? Ja, je gevoelens gaan weer alle richtingen uit. En je dacht net in rustig vaarwater te zitten. Zo knap dat je daar een liedje van maakt, hoor. Falling in Love Again. En daarvoor Amy McDonald, This is the Life. De 16 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Wij gaan eens heel rap spelen. Een spelletje voor bij de koffie. Ja, de eerste vraag, die heb je natuurlijk goed kunnen nazoeken. Die brengt ons terug naar 1994. Toen werd de tunnel onder het kanaal geopend. Heel groot spektakel was dat, want we zijn daar heel lang mee bezig geweest. Hè? De Romeinen hebben al tekendingetjes laten zien. Waar ze dachten van, we moeten eigenlijk onder het kanaal. Dan kunnen we Engeland veel makkelijker aanpakken. Maar dat lukt allemaal niet. Toen wel, 1994. De tunnel dus van Calais naar welke plek, Nico?
2: Folkestone, Rob.
0: Juist, Folkestone. Iedereen, stammen denken Dover. En iedereen zegt het ook wel een beetje, Dover. Maar het is echt Folkestone. Je zit ook 9 mijl van tevoren al af te slaan. Ben je er wel eens onderdoor gereden?
2: Nee, ik heb wel een paar keer de boot genomen, ja. Maar nog niet met de trein. Nee.
0: Ja, ik heb 1 keer die trein genomen en ik had echt de kinderlijke gedachte, nou ga ik vissen zien. Ja, echt. Ik zat erin. Wat een rare gedachte eigenlijk. Maar ik dacht het wel. Ze hebben hem van glas gemaakt en dan kun je de zee zien. Maar dat is niks. Dus. Nee, je zit gewoon in die trein en 3 kwartier later sta je in Engeland. Dus,
2: precies.
0: Boot is veel leuker. Vis en chips erbij. En hoppakee. Wij gaan naar vraag 2 toe. Die brengt ons bij de muziek. Shakira. Die stond een paar dagen geleden op het strand van Rio de Janeiro een concert te geven voor hoeveel miljoen mensen, Nico? Het was een gratis concert, dus ja, ze dachten van, nou, laat maar komen dan. En toen hebben ze het geweten ook in Rio.
2: Nou, dat moet ik gokken, dat weet ik echt niet. 3 miljoen.
0: Nee, ja, het was wel veel, hoor, maar 2 miljoen waarde op de Copacabana. Dus ja. Zeer de moeite waard om te kijken. Ja, volgens mij zie je niks meer als je helemaal achteraan staat. Maar je was erbij, zou ik maar zeggen. We gaan weer naar deze dag, maar dan in 2002. Pim Fortuyn werd toen vermoord. Politicus die het landschap van onze politiek dusdanig wel heeft veranderd dat we nu zeggen wat we denken en doen wat we kunnen. Maar hij had ook een carrière daarvoor. Hij was onder andere directeur van een of andere kaart voor studenten. Van welke studentenkaart was Pim Fortuyn de directeur? Toen waren er nog geen Engelse chauffeurs.
2: Nee.
0: Ja? Valt die? Nico, 3, 2, 1.
2: Nee. Ik kan hem niet
0: ophoesten. Nee. OV-studentenkaart, dat was, dat was van Pim Fortuyn. Ja, hij was daarmee bezig, dik directeur zijn. Ga jij wel eens met de bus nog?
2: Zelden.
0: Dus dat Engels, dat komt bij jou niet voor je lippen dan?
2: Nou, ik heb straks wel even gereageerd waarbij ik me realiseer dat ik behoorlijk mijn andere talen spreek. Maar dat ik ben inmiddels 70 plus.
0: Ja.
2: In mijn generatie ook heel veel mensen zijn die afhankelijk zijn van de bus en het Engels niet spreken. En dan wordt het wel ingewikkeld, volgens mij.
0: Kan af en toe een probleempje zijn, maar je hebt die OV-chipkaart. En als je die goed hebt opgeladen, dan kun je doorlopen. Maar,
2: dan hoef je niet veel te zeggen, dat klopt.
0: Daarom. Ik kan nog 1 vraag aan jou stellen. Gaan we iets draaien van Shakira, of niet?
2: Ja, draai maar, prima.
0: Nou, dan doen we dat.
2: Als er 2 miljoen mensen op afkomen,
0: ja, dan moet het er niet zijn. 2 miljoen mensen kunnen niet fout zijn.
2: Oké.
0: Nico, dankjewel.
2: Dankjewel,
0: hoor. Hoi. Nou, hier is Shakira met Objection. Dat is een lekkere tango, hè, hoor.

Shakira, afgelopen weekend dus op het strand van Rio de Janeiro. Helemaal gratis. En ja, de mensen van de organisatie en de autoriteit die zeiden 2 miljoen, schatten wij ongeveer. Shakira zelf dacht 2,5 miljoen. Daarmee even naar de Lady Gaga. Want Rio doet het vaker, dat ze topartiesten uitnodigen om te komen optreden op het strand. Madonna had 1,6 miljoen mensen daar en Lady Gaga ook 2,5 miljoen mensen. En ze vond het onvergetelijk en adembenemend. Ja, dat moet het ook zijn geweest. Net zoals Nico zegt, als er 2 miljoen mensen op afkomen, ja, dan doe je wel iets goeds, denk ik. Gladys Knight en de Pips, nu hier op de radio. Midnight Train to Georgia.

0: Daddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
8: Mijnleesbril.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Martijn, dank je wel. Verkeersinformatie, dan een melding nog vanaf de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 9 kilometer met een half uur vertraging vanwege wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug.
12: Hemelvaartsdag. Het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
13: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
17: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
18: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
22: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
22: Beren goed. Thanks, bo.
23: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
22: En actie, olifant.
21: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
23: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
24: Op de koffie.

Turtles en Eleanor. Het is een van die andere hits van de Turtles. Want de grote hit van de Turtles is natuurlijk Happy Together. En dat heeft ze al iets gebracht als plaatje in de verkoop. Maar nog meer met reclames. Want dat Happy Together is natuurlijk een geweldig deuntje. En dan wordt het vaak gebruikt. En dan is het ook afrekenen. Dit is het goede doel. Met hun levenswijsheid over vriendschap.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Them. En Gloria, hier op Radio Gelderland, 8 minuten voor 11:30 geworden. Ja, nog maar een dikke maand en het WK voetbal begint dan, hè? Van 11 juni tot 19 juli in Amerika, Mexico en Canada. En nu al is er ophef over de gigantische prijzen voor de kaartjes. Kijk, de normale wedstrijden, die worden sowieso, meer dan $100 wel. Maar er zijn nu ook prijzen op de FIFA doorverkoopsite bekend geworden. 4 tickets voor de WK-finale werden daar aangeboden voor 1,7 miljoen euro per stuk. En de FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ja, die zegt, ja, daar kun je wel kritiek op hebben, maar dat is nou de marktwerking. Hij noemt die prijzen dan ook marktconform. We moeten naar de markt kijken. En wij zitten in een wereld waarin de entertainmentmarkt zich het meest heeft ontwikkeld. Dat zei hij op een conferentie in Beverly Hills. Dus moeten wij marktconforme tarieven hanteren. Ja, kaartjes zijn al duurder op de vorige WK's. De FIFA heeft naar eigen zeggen ruim 500 miljoen aanvragen voor WK-tickets gekregen. En dat zijn er veel meer dan bij de vorige twee WK's. Toen ging het om 50 miljoen. Waar die absurde getallen vandaan komen, dat weet niemand. Prijzen zijn ook nog eens duurder. Het duurste kaartje voor de finale van het WK in Qatar 2022, dat kostte ongeveer $1600. Dat is nog een enorme sloot geld. Maar het duurste kaartje voor de WK-finale op 19 juli... dit jaar dus $11.000. Dat terwijl de geluiden zijn dat steeds meer mensen zeggen ook, waar moet ik nou naartoe? Want in Amerika vind ik het niet zo echt prettig op dit moment. Mexico en Canada, daar spelen we net niet. Maar we gaan wel allemaal beleven. 11 juni dus. Ticket of niet. Het is op televisie te zien, hè, gewoon.

Orchestra Manu is in the dark and so in love with you. Het is 3:03 geworden. Ja, Gelderland wordt lekker warm. Al zitten er wel 2 gezichten aan die warmte in onze provincie. Doetinchem bijvoorbeeld is 9 graden. Maar in Hoevelaken gaat het dan naar de 14 graden toe. Dus zo groot kan het verschil zijn in Hoevelaken. 13,9 graden. Het westen van de provincie is duidelijk warmer. En dan kijken we ook nog even naar het verkeer. Want natuurlijk een hoop te doen met al de verbouwingen rondom de IJsselbrug. En dat zie je dan ook in het verkeer. Grote file nog, A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer langzaam rijden, stilstaan. En 20 minuten is het oponthoud. Op de rest van de Gelderse wegen nu geen vertragingen. Dus kun je rustig doorrijden. We gaan het zonkwestie.

The Common Linnets, the original Common Linnets. Whalen en Ilse de Lange. Tweede werden ze op het Songfestival in 2014. Ja, volgende week beginnen we weer dinsdag de 12e. Het Eurovisie Songfestival in Wenen 2026. Ja, we doen niet mee. Maar je kunt het zeker gaan zien en we gaan er zeker veel over horen.

0: The OJ's and used to be my girl. Ik krijg een mooie foto binnen van Bianca. Die staat een beetje te swingen met ons als achtergrondmuziekje. En ondertussen in een pand roeren met volgens mij ei. Roerei, toch?
1: Ja.
0: Nou ja, kan lekker zijn, hè? Het is er ook bijna tijd voor. Voor de lunch. Of gewoon nog 12 uur hapje. En daarbij nog meer mooie muziek, Bianca. Eva de Roveren, wat dacht je daarvan?

0: Hij maakt lekkere muziek, hè? Post Malone. Chemical. Het is bijna 9:59. Dat betekent dat hij in de startblokken staat.
1: Zeker.
0: Ja, om zometeen tot 3.
1: Ja, ja, nou, er zit echt van alles in. Maar onder andere ook Nel. Nou ja. Eén keer in een paar weken heb ik Nel Schellekens. Nou, die is, hoe lang is die al te gast, zeg, bij mij in het programma? Al heel lang. En ze is altijd onstuitbaar in haar enthousiasme. En vandaag gaat het over, je hebt waarschijnlijk die velden wel gezien met die gele bloemetjes. Koolzaad.
0: Ja.
1: Dat staat ongelooflijk mooi te bloeien. Ook in de Achterhoek. En
0: kun je van alles mee,
1: je kunt, nou, je kunt erop rijden.
0: Wat bedoel je?
1: Op koolzaadolie.
0: Oh, ja, ja, ik dacht dat je in die velden ging crossen. Ja,
1: ja. Maar goed, op de een of andere manier lijkt het wel alsof die ontwikkeling een beetje stilstaat. Ja. Maar ze maken er in de Achterhoek ook olie van.
0: Ja.
1: Om in te bakken, braden. Om. En Nel zegt, dat is heerlijk. Waarom gaan we olijfolie halen uit Spanje en uit Italië, terwijl er op onze deurmat zo ongeveer koolzaad is?
0: Ja.
1: En daar gaat ze enthousiast over vertellen. Want ik weet niet of je het zelf kunt maken, hoor. Maar het wordt wel gemaakt.
0: Ja,
1: en het is, wist je dat, Rob, anti-dieetdag?
0: Gewoon stop jezelf vol dag? Of, het is, voor mij is het altijd anti-dieetdag. Dieeten slaat
1: eigenlijk voor jou elke dag anti-dieetdag?
0: Nee, je moet gewoon gezond eten. Ja. Echt niet dieeten. Ja. Laat je niet gek maken.
1: Volgens mij is dat ook een beetje de boodschap. Ja. Maar het gaat ook over lekker en goed vet eten.
0: Ja. Koolzaadolie.
1: Ja, die twee koppelden ze dan weer wel aan elkaar.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Nou, je wordt
1: ja, het gaat straks los, hoor.
0: Ja, dat denk ik wel. Lekker eten. Lekker zijn. Gewoon tot 3. Met een lekker muziekje. Lekker babbeltje op de radio.
1: Zeker.
0: En maak je niet druk woensdag. Het is 6 mei. Het is grijs buiten. Waarom zou je?
1: Wordt vanzelf 7 mei.
0: Daarom. Dat zijn waarheden. Krijg je ook voor niks erbij. Tot 3. Hele mooie middag. Dit is Sting.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Trulies met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: Europakinderhulp.nl. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Veldhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
10: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Veldhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op veldhof.nl voor de actie. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland, het nieuws van 12 uur.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Als je op de A12 rijdt vanaf de Duitse grens richting Arnhem, kom je tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek in een 9 kilometer lange file. En de vertraging is 20 minuten.
16: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij.
6: Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
17: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Bolaan 50 in Zutphen.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
25: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
24: En voor de aangepaste fiets van Maria.
26: En zo kan ik er weer op uit.
24: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
27: Medipoint.
24: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Nou, lijkt me een mooi idee voor vanmiddag. Let's Dance, David Bowie hoorde je op Radio Gelderland in Tot 3. Het is 11:11. Wist jij dat er in Gelderland een spin rondkruipt met kaken en poten en een lijf als van een vogelspin? Ik zag vanmorgen een foto van het dier voorbij komen op ons natuurplatform Buitengewoon, waar ik echt de rillingen van kreeg. Ik heb het niet zo op spinnen en zeker niet op spinnen met kaken. De foto is gemaakt door onze collega Anna. Die kwam hem tegen op een fietspad ergens op de hei bij Ede. Straks vertelt ze meer, want ik wil vooral weten hoe groot is die spin? Over koolzaad gaat het vandaag in Tot 3 ook. Over een voetbalteam uit Meteren dat werkelijk niks presteert op het veld, maar wel heel goed is in de aandacht trekken. En ik trap daar met mijn volle verstand in. En over aardbeienvlekken, waarvan ik pas gisteren begreep dat je die nooit met warm water moet proberen weg te halen. Ben je 63 en duizenden vlekken verder. En dan pas weet je het.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Stevie Wonder en Part-Time Lover. Bijna 10 minuten voor 12:30 is het op Radio Gelderland. Rob komt net binnenlopen met het Gelders nieuws.
1: Ja, er stonden vanmorgen weer lange files rond de IJsselbrug in de A12. Rijkswaterstaat is daar nu begonnen met het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Die waren genomen vanwege de werkzaamheden aan de brug. En dat levert tot en met komende vrijdag extra hinder op voor het verkeer vanuit Duitsland. Het verkeer staat daar ook nu nog zo'n 20 minuten in de file. Maar het leed is wel bijna geleden, want vanaf komende zaterdag moeten alle rijstroken vanuit Duitsland weer beschikbaar zijn. Richting Duitsland is dat volgens de planning zo vanaf volgende week donderdag. En er is nu ook al wel goed nieuws voor fietsers, want die kunnen sinds vandaag weer in beide richtingen over die IJsselbrug. De Jumbo-supermarkt Binnendijk in Nunspeet waarschuwt voor een goudopkoper. Op sociale media zijn berichten verschenen dat hij vandaag en ook volgende week met een camper bij de supermarkt langs zou komen, zodat je daar je goud kunt laten taxeren. Ja, de supermarkt zegt er niets van af te weten en daar ook geen toestemming voor te willen geven. En raadt belangstellenden ook aan om voor een taxatie van goud naar een plaatselijke juwelier te gaan en niet naar een of andere onbekende partij op een parkeerterrein.
0: Lijkt mij logisch.
1: Jan van Dam, die was vroeger boer in Manenzwaard bij Wageningen. En tegenwoordig op zijn 71ste is hij pakketbezorger in Renen. Met zijn pet, relax, Jan is hier. En ook een zak snoepjes voor kinderen. Is hij 5 dagen per week een vertrouwd gezicht in de wijk. Honden krijgen een brokje van hem. Bij vaste adressen drinkt hij een kop koffie. En kinderen roepen inmiddels, hey, daar is opa Jan. Hij blijft pakjes bezorgen zolang die kan, zegt hij.
2: Het is leuk werk. Je bent van huis af. Nee, joh. Als ik achter de aannemers zou zitten, dan ben ik zo 80 kilo.
3: Wanneer hou jij ermee op?
2: Zolang het mijn leven toelaat.
0: Ah, mooi toch?
1: Pakjes bezorgen houdt opa Jan ook slank.
0: Ja, precies. Anders wordt hij 80 kilo. Dat wil hij niet. Ja, mooi verhaal. Dankjewel.

Je van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

maar door uit 1974, You Talk Too Much van Spooky and Sue. Het leven, dat weten we allemaal, wordt duurder. Ergens naartoe rijden, zeker. Ik weet niet wat een ritje naar bijvoorbeeld Frankrijk met de auto zou kosten, maar ik weet wel dat het veel is. Een volle tank kost je zo meer dan 100 euro. En dus, blijkt uit onderzoek van de ANWB, blijven mensen eerder thuis in de vakantie. De prijzen drijven mensen de tuin in, hun eigen achtertuin. En daar profiteert één sector enorm van, namelijk tuinmeubelshops. De vraag naar lounge sets is ten opzichte van vorig jaar met een kwart gestegen, las ik. Je eigen tuin, ver weg van de geopolitiek, veilig, goedkoop. Nou ja, als je een hele luxe lounge set koopt voor je tuin, ben je natuurlijk ook een fortuin kwijt. Want ja, daar is meer vraag naar. En dan wordt zoiets al meteen een stukje duurder. Nou, zomaar nieuws dat langskwam vandaag. Zometeen een stel voetballers uit Meteren die echt alles uit de kast trekken om een keertje te mogen spelen tegen oud-profvoetballers. Terwijl ze echt nu al weten dat ze compleet aan gort worden gespeeld. Waarom?

0: John Mayer en Perfectly Lonely. Ik ga even wat uitleggen. Een week of wat geleden had ik ze in de uitzending. Het vierde elftal van MVV 58 uit Meteren. Voetbal heb ik het over. En ik heb het ook over een gevalletje kelderklasse. Want ze schoppen nog geen deuk in een pakje boter. Pakken voor de wedstrijd al gezellig een biertje. Verliezen ze ongeveer alles. En zijn, zeggen ze allemaal zelf, hè, het afvoerputje van de club. Onder het motto alle ballen naar voren en hopen op een wonder hebben ze iets bedacht. Ze willen spelen tegen oud-professioneel voetballers. Die doen dat elk jaar een keer onder de naam De Rebellen. Daar zitten bij Andy van der Meijden, Theo Jansen, Wesley Sneijder. En je kunt je voorstellen, als er zo'n team op jouw club komt spelen, in dit geval willen ze dus die club naar Meteren halen, is dat absoluut goud voor heel Meteren ongeveer. Daar wordt ook flink meegeleefd. Althans, dat is de bedoeling. Want als team is het gewoon je opdracht om jezelf vooral in de kijker te spelen. En dat doen ze bij MVV 58. Dat vierde elftal. Ron van Vareke, ik had je toen ook aan de lijn. Wil je nog een keer op de geheel jouw eigen wijze uit de doeken doen wat voor team jullie eigenlijk zijn?
1: Ja, zeker. Allereerst super fijn dat we nog een keer in de uitzending kunnen zijn. Dat vooropgesteld natuurlijk. Ja, wij zijn MVV 58-4, een vriendenteam. Eigenlijk bij elkaar geraapt zooitje dat ontzettend van een biertje en een bitterballetje houdt in de kantine. En die eigenlijk voor hun plezier aan het voetballen zijn op de vereniging. Dat voetballen gaat ons alleen nog niet zo heel erg goed af. Zeker de laatste paar seizoenen eigenlijk al niet meer. En toen kwam deze wedstrijd van je leven op ons pad eigenlijk. En is het nu helemaal uit de hand gelopen en zitten we ondertussen bij de top 10.
0: Ja, precies, want je zit bij de laatste 10 teams. Het waren er een heleboel die dat wilden, tegen die rebellen spelen. En de laatste 10 teams, daar zitten jullie nu bij, die kans hebben om ze op zoek te krijgen. Jullie hebben nogal wat gedaan, werkelijk alle registers opengetrokken. Wat hebben jullie allemaal beleefd de laatste weken?
1: Ja, het is zo'n belachelijke rollercoaster geweest van gebeurtenissen. Mensen die ons hebben geholpen. We hebben twee mensen aan een vliegtuig laten springen in het tenue op film. Er is een tatoeage gezet van de club door één iemand. We hebben 24 uur overleefd in de kantine op een livestream via TikTok.
0: Ja, daar moet je even iets over vertellen. Want jij hebt mij helemaal kapot met elke keer. We doen nu dit en we doen nu dat. Ja. Maar jullie zaten op een gegeven moment, hebben jullie jezelf als team opgesloten in de voetbalkantine 24 uur.
1: Ja, klopt inderdaad. En toen zijn we 24 uur live geweest. En in die 24 uur hebben we allerlei challenges en opdrachten gedaan. We hebben ook iemand kaal geschoren op de livestream. De gekste opdrachten kwamen voorbij. We hadden een zwembad buiten opgezet. Dat was onze wensput. Daar gingen mensen van buitenaf klein geld in gooien om ons te steunen. Je kon het zo gek niet bedenken of het kwam voorbij in die livestream inderdaad.
0: Ja, je hebt met z'n allen wel overleefd als team ook die 24 uur. Want je wordt natuurlijk knettergek in zo'n kantine.
1: Ja, nauwelijks. Slapen, dat werd vrij lastig vanwege het geluid natuurlijk. Ja, en het bier vloeide rijkelijk. Dus het was een taaie 24 uur.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Oké, en toen?
1: Gisteren zijn we langs FC Utrecht geweest. Daar waren we uitgenodigd door de hoofdsponsor. Die wilde ons ook een zetje in de rug geven. Daar hebben we een video opgenomen met Luc, die eigenlijk zogenaamd de transfer kon maken richting FC Utrecht. Die gaat daar alles langs. De skybox. Eigenlijk de hele hospitality, alles erop en eraan. En uiteindelijk maakt Luc gelukkig de keuze om bij MVV 58-4 te blijven om die wedstrijd van je leven te kunnen voetballen. Ja. Dus die staat ook online.
0: Ja, mooi man. Ja, jullie zijn te volgen op social media natuurlijk. Hebben jullie nog plannen? Want aankomende zondag wordt er besloten welke club uit Nederland, jullie zijn overigens de enige Gelderse, dan die wedstrijd mag gaan spelen. Hebben jullie nog iets in petto voor die tijd?
1: Ja, zeker. Vanmiddag zit ik live in de middagshow ook bij Radio Veronica, ook fysiek in de studio.
0: Kijk.
1: Dus dat hebben we geregeld. Daar ben ik vanaf 4:15 aanwezig. Ik laat op de socials nog weten hoe laat de uitzending begint. En voor de rest komen er nog wat leuke video's aan van shirtjes ruilen op profclubs. Er gaat nog een algemeen directeur van een profclub ook nog een videootje voor ons inspreken. Eigenlijk alles om nu de laatste stemmen binnen te harken, want dat stopt vrijdag.
0: Ja, precies. Ja, de mensen moeten op jullie stemmen inderdaad. Heb je Meteren lekker mee, het dorp?
1: Ja, het is echt bizar hoe het ontploft is. En ook de dorpen omheen zijn achter ons gaan staan. Bedrijven, sportscholen, alles en iedereen loopt ons promoten. Leuk, dus eigenlijk de hele Betuwe die eigenlijk in ons opstand komt tegen de grotere steden zoals Hengelo en Groningen die er ook tussen staan.
0: Ja, maar jullie hebben wat teweeg gebracht met een heleboel plezier en ook een biertje erbij. Daar heb je wel een dagtaak aan, denk ik zo ongeveer. Kom je nog aan werken toe?
1: Nou, ik heb geluk gehad dat ik de afgelopen 2 weken vakantie had van, okay. Van mijn werk. Dus ik heb daar wel alle tijd voor gehad. Ja. Maar je merkt nu wel dat deze week nu de tijd begint te dringen naar vrijdag, wanneer het stemmen stopt, dat we heel erg druk zijn nog.
0: Ja, nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. Ik hoef niet te vragen aan je of je mij op de hoogte wil houden, want dat doe je te pas.
1: Dat en, doe ik toch
0: en
1: wel.
0: Te onpas. Ja. We gaan het horen en ik gun jullie van harte die fantastische wedstrijd. Dankjewel, ja, hè. Zet hem op. Hoi, hoi.
1: Ja, goed. Hoi, hoi.

0: Dat je zonder bubbels prima kunt proosten op het leven. Dat is de boodschap van Davina Michel in Stil Champagne. Rico van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mijn luisteraars klagen.
1: Oh, ja, waarover?
0: Over de temperatuur. Ja. Ik heb al meerdere mensen in de app gehad die zeggen... we hebben de verwarming maar weer aangedaan thuis. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik hier in de studio... het ook allemaal een graadje warmer heb gemaakt. Het valt een beetje tegen, het is echt kil.
1: Het is inderdaad kil, en zeker in het oosten van de provincie... want daar valt ook nog af en toe wat regen. Het is in de Achterhoek op dit moment zelfs nog maar 8 à 9 graden. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel hele lage temperaturen. Maar normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar... al een graad of 16, 17... En ja, dus 8, 9 graden is dus te weinig. Terwijl het in het westen van de provincie, in het westelijk rivierengebied... daar is het 14 graden.
0: Ja.
1: Het is daar droog. Af en toe breekt zelfs het zonnetje door. Dus er zijn grote verschillen in de provincie.
0: Ja, dat is een hele andere wereld dan.
1: Het lijkt er inderdaad wel op,
0: precies. Ja. Hey, en hoe verloopt dat dan verder zo in de loop van de middag?
1: Nou, in de loop van de middag moet het op steeds meer plaatsen droog gaan worden. In het westen en noorden van de provincie is het droog. Daar blijft het ook droog. Maar in de Achterhoek gaat het uiteindelijk ook dus droog worden. Maar ik denk dat het echt wel toch tegen vieren gaat duren... voordat het echt overal droog is. Dus nog een druilerige vanmiddag... Met temperaturen die niet veel hoger uitkomen... dan maximaal 9 à 10 graden. Dus het wordt echt niet veel warmer. Terwijl het in de rest van de provincie gewoon makkelijk 14 graden kan worden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, vanavond dan is het overal droog. Het klaart geleidelijk aan wat op. Komende nacht kan hier en daar wat nevel of een mistbank voorkomen. Zeker in de gebieden waar het heeft geregend. En de temperatuur die daalt naar zo'n 5 à 6 graden ongeveer. En dan beginnen we morgen regionaal grijs. Maar uiteindelijk gaat morgen de zon volop schijnen. Het wordt morgen eigenlijk best een prachtige dag. Temperatuur komt uit op zo'n 15, 16 graden. Dus dat is toch iets onder de norm die geldt voor deze tijd van het jaar. En een meest matige noordoostelijke wind erbij.
0: Ja, maar goed, dan lijkt het er alweer wat meer op van wat
1: zeker,
0: het zou moeten zijn zo begin mei. Ietsje vooruitkijken nog in een paar woorden?
1: Ja, vrijdag en zaterdag zijn prachtige dagen eigenlijk met volop zonneschijn. Zaterdag wel iets meer bewolking, maar het wordt wel wat steeds warmer. Want vrijdag is het 17 graden en zaterdag zitten we zelfs op 21 graden.
0: Okay.
1: En zondag dan neemt geleidelijk aan vanuit het zuiden de kans op een regen of onweer. Is bij u nog weer toe, maar dan is het ook nog steeds 20, 21 graden.
0: Ik vind dat prima weer. Met een beetje regen en een beetje zon en een goede temperatuur. Wij klagen op geen enkele manier. En dan nu maar even gewoon toch de verwarming aan thuis. Het duurt nog maar eventjes. Dankjewel, Rico.
1: Graag gedaan weer.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, Martijn.
3: Ja, die IJsselbrug, de wegwerkzaamheden daar veroorzaken file op dit moment een flinke. Als je richting Arnhem rijdt vanuit Duitsland tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek staat op dit moment 9 kilometer. Bijna 25 minuten extra reistijd moet je rekenen. Nog even geduld, want vanaf aankomende zaterdag zijn in de richting Arnhem alle rijstroken weer open. En de andere kant op is dat vanaf volgende week donderdag.
17: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
18: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in gestoffeerde, gecertificeerde zorgbedden.
19: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
20: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
25: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
24: En voor de aangepaste fiets van Maria.
26: En zo kan ik er weer op uit.
24: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
27: Medipoint.
24: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
29: Top 3 met Irene ten Voorde.

Creedence Clearwater Revival op Radio Gelderland en Bad Moon Rising. Ze kleuren het landschap, velden vol koolzaad staan geel te bloeien, en dat koolzaad is echt een klein wonder. Geel goud noemt kok Nel Schellekes het. Je kunt er op auto rijden, je kunt het ook in je eten gooien, en volgens mij kun je er ook in bakken. Nou, dat mag ze straks op de anti-dieetdag, want dat is het ook nog vandaag, eens mooi uit de doeken doen. En die Gelderse vogelspin die ik heb beloofd, dat komt ook nog.

0: Hij trekt volle zalen, zij is ook niet mis. En als je dan de koppen bij elkaar steekt, dan krijg je dit goud. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Jawel, dames en heren. Woensdag is de dag van een lekkere, gezonde, bijzondere hap. En vandaag heb ik tot mijn grote vreugde die enthousiaste en altijd spraakzame kok uit het oosten des lands weer in de show. Nels Gellekes van het Keunenhuis in Winterswijk. Van kop tot kont koken is haar signatuur. En ze vindt het ook belangrijk dat je je ingrediënten niet van over de hele wereld naar Nederland haalt, maar gewoon zoveel mogelijk uit je eigen omgeving. Dag Nel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja.
1: Hey, leuk weer, hè?
0: Ja, gezellig. Hartstikke leuk. Hey, jij wilt het vandaag eens gaan hebben over die prachtige gele velden die er nu zijn. Dat staat het ongelooflijk mooi te bloeien. Koolzaad. Ik kende het vooral als dat je erop kunt autorijden.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Oh, dat weet ik dan weer even niet. Jij toch niet op koolzaad? Oh. Nou ja, goed, misschien is dat voor nu ook nog wel een... Ik zet hem er even bij de pluspunten.
0: Ja, ja? Okay, goed.
1: Je kunt er, ik heb er inmiddels heel veel pluspunten. Dus deze komt er nog bij te staan, Irene. Je kunt er ook op auto rijden. Oeh, er zullen wel heel veel mensen nou in één keer helemaal aangaan dan. Op auto rijden.
0: Ja, niet alle motoren lopen er goed
1: de grens,
0: op, hoor.
1: Maar... Wij duiken hier de grens over. Ja. Het groot verdriet van... Nou ja, goed dat. Dus, nee, ja, koolzaad, ja.
0: Nou, vertel, want jij zegt ik heb pluspunten, jij hebt er een heleboel. Ja, je mag los.
1: Ja, nou, iedereen die weet inmiddels wel, als je mij vaker gehoord hebt bij jou, dat ik heel erg ga op lokaal. Waarom? Omdat het heel belangrijk is dat elkaar in stand houdt, zeg ik dan. Dus wat er geproduceerd wordt, dat ook geconsumeerd wordt. En dan maak ik hier altijd hele verhalen van. Maar ik doe dit ook al heel erg lang. En het wordt kennelijk... vind ik, lijkt mij, steeds belangrijker. Dat we eens even goed gaan beseffen zo van... sleep je nou over je hele wereldje eten? Of steun je hele lokale dingen? En er is koolzaad, is er daar eentje van. En ik kwam eigenlijk omdat het de anti-dieetdag is. Weet je, we kijken toch altijd een beetje op wat voor dag is het vandaag, anti-dieetdag. Nou, en dan kom ik al gauw op toch vet eten. Maar dan onverzadigd en hoe vet wil je het hebben, weet je. En dan kom ik echt direct bij de koolzaad, wat onverzadigd waanzinnig lekker is. En waar ik eigenlijk, en daar kwam ik nou ook achter, er is een coöperatie in Oost-Nederland die inmiddels meer dan 10 jaar langer, denk ik, al bestaat. 20 jaar al bestaat, denk ik. En ik werk al zo lang met die olie. En dat maakt het echt heel erg. En heel vaak krijg je de vraag, blijf je dat doen? Ja, zeker, omdat ik het gewoon heel belangrijk vind. Dat genieten van die velden is niet het enige. Maar het is gewoon het inkomen van de akkerbouwer. Wat daar dan ook heel erg belangrijk bij is. En ik zeg altijd, waar je van geniet, daar hoor je eigenlijk ook je rendement uit te krijgen. En dat klinkt een beetje... heel erg geldachtig, maar daar draait het wel over natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat is dan die koolzaad. En dan, ik heb niks met olijfolie. Maar altijd heb ik iedereen, oh die olijfolie, oh fantastisch. Oh, heb je die al geproefd? Oh, die olijfolie. En dan denk ik, ja, waarom neem je niet gewoon een brassica olie van hier? Brassica, koolzaad, olie van hier. Wat gewoon waanzinnig goed te gebruiken is. Heel erg gezond is. Economisch zeer belangrijk is om daar wat mee te doen. Ja. Dus het is lokaal en helemaal circulair. Ze gebruiken werkelijk alles van die velden. En het heeft gewoon een enorme binding met landbouw, landschap en dat bord.
0: Ja.
1: En dat is waar ik daarop aan ga.
0: Daar ga je
1: landschap in een flesje, zeg maar.
0: Ja, landschap in een flesje. En dan inderdaad van gewoon bij je om de hoek. En ik weet dat je daar een enorme voorstander van bent. Als je, want we gaan natuurlijk allemaal met je mee. Olijfolie, hup, eruit. We gaan werken met koolzaadolie. Hoe smaakt die olie? Waar kun je hem voor gebruiken?
1: Nou, eigenlijk alles wat je ook met olijfolie doet. Maar weet je, als je... Misschien is het leuk voor luisteraars als je een beetje olijfolie... en je koopt er een brassica olie bij. Doe gewoon eens de smaaktest. Gewoon dippen in brood. Heb je een olijfolie, dan is dat fantastisch. Hè? Je waant je weer terug in je vakantieland. Want dat is ook wel natuurlijk. Maar als je dan met een koolzaadolie... dan blijft brood gewoon brood met een fantastische extra smaak. En dat heb je met een aardappeltje bakken, of wat je daar verder ook in gebruikt. Mayonaise maken, ja, wat ik dan doe, weet je, dat geeft gewoon in één keer een enorme boost. Olijfolie is gewoon altijd zeer aanwezig. Gebruik jij olijfolie in jouw keuken?
0: Ik durf bijna niet meer hardop te zeggen, maar ja. Maar na vandaag natuurlijk niet meer.
1: Nee, dan moet je ook niet. Nee, doe mij dan een plezier, lieg dan gewoon een beetje.
0: Okay.
1: Weet je?
0: Nee, ik gebruik
1: dat
0: het nooit.
1: Dat is het, vergeten dat je dan gewoon leugentje doe dan. Maar dan zeg je gewoon, oh nee, absoluut niet.
0: Kom bij mij de keuken niet in. Nee.
1: Nee, kom bij mij de keuken niet in. Nou, ik krijg wel eens hier zo, oh, dan moet je echt proeven. En dan krijg ik een flesje en dan staat het er. En dan staat het er. En dan geef ik het op een gegeven moment ook weer door. En iemand die er wel op plezier. Weet je, het is met name, wat ik al zei, gewoon dat je nu ziet, iedereen die op de fiets, in de auto, en je ziet die gele velden, dan weet je dat het een waarde moet gaan krijgen. En het wordt ook gezet natuurlijk als een soort rotatiegewas, zeg maar. Dus daarna komen dan granen staan. Ja. Dus eigenlijk, van diezelfde akker heb je twee opbrengsten. Ja. En dat is eigenlijk dat je daar en een bodem verbetert, dat het de bodem onderhoudt, weet je. Ja. En we zitten hier heel erg droog te zitten. Dus ik zie alleen maar die win-win. En dan die waanzinnige smaak. En dat is eigenlijk, met wat je ook doet, je kunt het overal kopen, want ze staan werkelijk overal. En het is altijd een het Nederlandse product. Nou zeg ik heel erg van hier natuurlijk. He, in het Oost-Nederland. Dat is dan Achterhoek en Twente. He. Dat zijn 120 boeren die in een coöperatievorm met elkaar die olie laten persen. Wat geweldig en mooi is. En je kunt het gewoon werkelijk inderdaad overal voor gebruiken. Hij is wat gelig. Hij is wat dikker. En het smaakt fantastisch. Alleen ja, dan moet je het Italië of het Spanje of er maar even bij denken. Ja. Maar ik denk dat het met name is dat je gewoon wat het belangrijkste is, dat het smaak heeft natuurlijk, maar dat het eigen is, dat ons landschap is en dat het verdienmodel in Nederland zit. Ja. Ja. En olijfolie, dan heb je smaak. En de rest van de koolzaadolie krijg je er gewoon extra bij.
0: Ja, ja.
1: En dan gewoon lekkere dingen van maken. Ja, heel klein beetje in je koffie. Weet je wel, zo'n bulletproof koffie. Ken je dat, 's morgens even koffie, heel klein beetje olie erin, weet je?
0: Okay.
1: Dan zo'n energie. Ja, joh. Oh. Bulletproof. Oh. Nou, dan gaan we het de andere keer
0: over hebben. Goed plan, goed plan, Nel. Nou, volgens mij, jouw pleidooi is helder. En ik vind het idee van een smaaktest. Dus koop zo'n flesje koolzaadolie. Zet het naast je olijfolie. En proef nou ze allebei. En denk daar dan van alles bij wat jij ons hebt meegegeven. Ik ga ermee aan de slag. Dankjewel. Nou, tot een volgende keer.
1: Dank je.
0: Doei.

6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: just another day.
1: Buckshot LaFunk, Another Day. In tot drie op Radio Gelderland. Ik lag vanochtend in bed wakker te worden. En dan lig ik altijd een beetje te scrollen door de socials. En toen kwam ik er eentje tegen op ons natuurplatform Buitengewoon, waar me echt de haren van te bergen rezen. Ik zag op een blaadje een vogelspin. Gezien in Gelderland, bij Ede. Wat, dacht ik? Het is een foto gemaakt door bioloog en collega Anne Schumacher. Luister even naar haar.
2: Gisteravond was ik aan het fietsen over een bospad bij Ede. En op een gegeven moment toen stak er een klein diertje over. En ik dacht, hey, is dit gewoon een hele grote mier? Of is het een kever? Geen idee. Maar ik zag die grote poten. Toen ben ik afgestapt en naar gaan kijken. En toen was het een spin die verwant is aan de vogelspinnen. En die kun je gewoon hier in de Gelderse natuur vinden. Echt geweldig. De officiële naam is de mijnspin. En hij wordt maximaal 1,5 centimeter groot. Maar die kaken, hij heeft echt van die vogelspinkaken die bijna 1,5 centimeter groot kunnen worden. Dus het was echt een super gave waarneming. En het is ook een zeldzame spin. Ik had hem echt nog nooit gezien. Ja, hoe geweldig.
1: Altijd enthousiast, onze Anne. Ja, ik moest ontzettend lachen, want op die foto leek het dus inderdaad een grote vogelspin. Maar uiteindelijk blijkt het beestje maar 1,5 centimeter groot. Ja, als je hem van dichtbij fotografeert, lijkt natuurlijk alles groter. Een heel klein spinnetje, maar wel vogelspinachtig en dus ook zeldzaam. Hadden we toch geen idee van met z'n allen hier in Gelderland dat er zoiets rondloopt met van die kaken, zoals een vogelspin ook heeft. Ik lees dat ze in kolonies van tot wel 100 spinnen leven en dat we ze weinig zien. Ja, dat is eigenlijk wel logisch. Ze leven voornamelijk onder de grond. Zoek maar eens op, ergens op internet, de gewone mijnspin. Dan zie je dat hij heel angstaanjagend lijkt. Maar hij is dus ook heel mini. Dit zijn de Doobie Brothers, Long Train Running.

0: onze Vlaamse vriend Milo en AO Technology. Gaat u mee naar buiten? Ja, oké, er valt nu nog wel een buitje. Maar buiten, dat moet je toch eigenlijk elke dag wel even doen. Ik had de microfoon bij me en een vraag. De vraag is, waarvan kun jij nou echt ontroerd raken?
1: Oh jee, oh, ik kan echt ontroerd raken door een schilderij of iets van kunst. Of een dansvoorstelling. Ja, van kunst kan ik echt ontroerd raken. En ook van kinderen. Als je soms kinderen op straat ziet of zo.
0: Nou, laten we eens even doorgaan op dat kunst. Want dat zullen niet heel veel mensen, denk ik, zeggen. Wat is dat dan? Probeer dat eens te omschrijven.
1: Nou, ik denk dat het dan om schoonheid gaat. Dat schoonheid mij kan raken. Of dat iets is gemaakt met heel veel iets ambacht, zeg maar. Bijvoorbeeld, dat is een beetje ver weg, maar het kan ook heel dichtbij. Maar in Barcelona was ik in die Saga Familia. En dat is dan, daar hebben duizenden mensen aan gewerkt, heel lang, tientallen, misschien wel 100 jaar. En dat is dan zo mooi. Dat raakt me dan heel erg. Dat heeft ook mee te maken dat er met zoveel aandacht en toewijding aan gewerkt is door zoveel mensen, denk ik.
0: En u voelt dat?
1: Ja.
0: Wat gebeurt er dan in je lijf?
1: Nou, dan moet ik bijna huilen. Ik zou echt ter plekke kunnen huilen. Dat doe ik dan niet, maar dan voel ik een beetje tranen opwellen.
0: Ja, dat is toch prachtig? Tenminste, ik kan me voorstellen dat je daar best blij mee bent.
1: Ja, zeker. Ja, daarom ga ik ook vaak naar musea. En ook, ik heb een paar weken geleden de hele IJssel afgefietst. En dat kan mij ook ontroeren soms. Gewoon die mooie luchten en het water en...
0: Ja. Het is een zegen dat je dat kunt.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd ermee.
1: Dankjewel.

en die Ghost in the Eyes of Jenny. Als je nou gisteren in Wageningen was om 5 mei te vieren, dan was je bepaald niet alleen. De organisatie maakte vanochtend bekend dat er zo'n 80.000 mensen in Wageningen waren. Bij de herdenking van de capitulatie, bij het défilé en het festival. En dat dat allemaal volgens de burgemeester uitstekend is verlopen. Je kunt dat nog nalezen op gld.nl en in de app. En als je nou wil weten waarom het zijn brandmeester bij die grote brand in het Harde vorige week 4 dagen heeft geduurd, ook op de site en in de app te lezen. De NOS is er zo met het nieuws. En in tot 3 zometeen de klok op rok. En de vraag, welke vlekken vragen om koud water en moet je afblijven met lauw en warm water? Ja, zijn kwesties hoor, in tot 3. Dit zijn Godly & Cream.

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
7: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwasser worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel, Martijn. Nou, die ene file die staat er nog steeds op de A12 tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Dat is in de richting Arnhem dus. 7 kilometer op dit moment en je moet rekenen op 16 minuten extra reistijd.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie je, dat is een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu. Je zou je

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen?

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Tot drie. Met Irene ten Voorde.

0: 1966, Dandy van de Kinks.
1: De klok op rock.
0: In de klok op rock vandaag een nummer dat op het eerste gehoor klinkt als lekker vrij zijn om te rocken in de vrije wereld. Maar eigenlijk is Rocking in the Free World van Neil Young een veel cynischer nummer. Leuk allemaal, die idealen van vrijheid. Maar als je buiten de boot valt, als je geen geld hebt, geen huis, is de wereld helemaal niet zo maakbaar. Dat is de boodschap. Neil Young is in veel van zijn nummers maatschappijkritisch en tegenwoordig ook heel erg met het milieu bezig. Hij zou deze zomer nog in Nederland optreden, maar de tour is gecanceld. Niet het goede moment, zegt hij. En dan is dat wat het is. Draaien we hem gewoon op Radio Gelderland. Neil Young, Rocking in the Free World.

0: Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Vandaag een kwestie in dit onvolprezen stukje radio. We lossen dagelijks een huistuin- en keukenvraag op. Deze heb ik zelf aan de lijve ondervonden gisteren. Ik dacht, dat is een mooi onderwerp voor dit onvolprezen stukje radio. Mm-hmm. Ik had voor mezelf eens ouderwets een boterham gemaakt met aardbei. Dat was echt jaren geleden. En natuurlijk viel er een stuk aardbei op mijn beige shirtje. En dacht ik meteen, shit, dat is een rotvlek. Die krijg je er niet zomaar uit. Aardbei, ja, dat blijft gewoon zitten. Snel zitten googlen en toen las ik koud water. Niet warm, niet lauw, maar koud. En die had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Wist jij daarvan, Rob?
1: Ja, vlekken zijn een beetje blinde vlekken voor mij.
0: Ja.
1: Wat ik altijd doe is zo snel mogelijk het afwasmiddel pakken en een dot afwasmiddel op de vlek. En dan hoop ik dat het er nog uit gaat.
0: En?
1: Ja, meestal wel. Als de kleding niet te licht gekleurd is. En het is inderdaad, ja, fruit en zo, tomaten, puree. Dat
0: het is een
1: ellende.
0: Ramp, echt waar. En ik ben een echte vlekkenkampioen. Oh. Ik op de een of andere manier kan niet netjes eten. Het zit altijd overal, dat achter mijn oren. Maar
1: vlekkenkampioen
0: ook
1: in de zin van maken, niet van schoonmaken.
0: Maken. Ja. Goed. Ik weet dat in Spanje elk restaurant heeft een busje staan. Dat heet Quita Manchas. En betekent letterlijk weg met die vlek.
1: Uh-huh.
0: Een mancha is een vlek. Dat staat standaard ergens in een café of in een restaurant klaar. En het is ook helemaal niet raar als je daar in een Spaans restaurant vraagt: kijk meneer, ik heb een vlek gemaakt van het een of ander. Heeft u quita manchas?
1: Oh, wat handig.
0: Tiene quita manchas, vraag je dan. En dan zeggen ze, maar natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En dan komen ze daarmee mee aan. Volgens mij is quita manchas niet te koop in Nederland. Maar er zijn wel, zag ik in de gauwigheid, alternatieven. En de vraag is natuurlijk of dat dan werkt. Wij vonden het een mooie kwestie om eens uit te zoeken. Dus ik zou zeggen, heel veel succes met de vlek.
1: Ja, we gaan zoeken. Ain't no

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Moeten we deze nog aan afkondigen, vraag ik me af. Nou, gaan we niet doen. Ja, de kwestie van vandaag zo rond dit uur gaat over vlekken. De aardbeienvlek die ik gisteren had in mijn bijna witte shirt en waarvan ik las op Google. Koud water, Irene, koud water. En eigenlijk wist ik dat gewoon niet. Dat je dingen dus ook met koud water moet eruit halen, vlekken. Nee.
1: Ik keek er ook heel erg van op. Je denkt toch warm water gaat het best.
0: Lauw, warm, ja.
1: Er is, ja. Het is een hele wetenschap eigenlijk als je een beetje verdiept in de vlekken. Er zijn toch heel veel vlekken die je niet moet behandelen met heet water. Vlekken die eiwitten bevatten. Dan heb je het bijvoorbeeld over bloed, over zuivel, over zweet, over gras, over rode wijn. Over allerlei soorten voedsel, zoals ook aardbeien, tomatensaus, vruchtensap, moeten altijd, nogmaals, altijd met koud water worden verwijderd.
0: Koud water dus, ja.
1: Dat leer ik ook maar. Ja. Want dat warme water, dat zorgt ervoor dat die eiwitten die erin zitten stollen en zich permanent in de vezels vastzetten. Je fixeert de vlek, uitroepteken. En ja, dat wil je niet.
0: Nee.
1: Dan kom je er nooit meer van af.
0: Nee.
1: Ik heb nog een paar tips gevonden voor wat dan te doen bij die vlekken. Nou ja, tip 1 is handel snel, wees er snel bij. Spoel de vlek aan de achterkant met koud water.
0: Achterkant koud water.
1: Achterkant. Je kunt, als je bang bent dat het

0: echt een hardnekkige vlek wordt een tijd weken. Ook weer in koud water. Mm-hmm. En bij iedere vlek geldt natuurlijk, deppen is beter dan wrijven.
1: Dat riep mijn moeder vroeger al. En nu snap ik haar beter.
0: Ja, je snapt het, ja.
1: Ja, want wrijven, ja, dan wrijf je het erin natuurlijk.
0: In grote ellende.
1: Ja, je kunt wat meemaken in het leven, maar ja. Dit is dus dit zijn gouden tips.
0: Nee, maar goed, koud water dus vaak in veel gevallen.
1: Ja, overweken in koud water. Nou, weer wat glit. En ik zat net even, want ik had het verhaaltje over Quita Manchas. Hè, dat is dat soort spreetje wat je elke restaurant in Spanje, wat ze hebben klaarstaan voor je. Ik ging nog eens googlen en het is wel degelijk in Nederland ook gewoon te krijgen. Wel een beetje duurder dan in Spanje. Nou ja. Maar ja, ik ben niet heel erg fan ervan, hoor. Ze zweren erbij in Spanje. Maar ja, die Spanjaarden zijn natuurlijk. Die zweren bij alles wat uit Spanje komt. Dus ik vond hem niet zo goed werken.
0: Helaas.
1: Koud water.
0: Dat.

0: zeggen. Words hoorde je op Radio Gelderland. Precies, in tot drie.
1: Drie voor drie.
0: De drie voor drie van vandaag gaan over een van de mooiste liefdes die er kunnen zijn. Natuurlijk, je hebt die onvoorwaardelijke liefde voor je familie, voor je kinderen, voor je partner. Maar op muziek kun je ook verliefd worden. De liefde voor muziek verbindt de laatste drie plaatjes voor drie. Met natuurlijk straks Music Was My First Love and It Will Be My Last, John Miles. Maar we beginnen met een Vlaming die verliefd is op muziek. Hij kan alle verleidingen weerstaan, zingt hij. Maar muziek, ja, daar keer je steeds weer naar terug. Raymond van het Groenewoud, de liefde voor muziek.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Een liefdesverklaring van de OJ's aan de muziek. Muziek maakt het leven mooier, leuker. Je gaat ervan dansen, het brengt je samen. En daarom hebben we er op Radio Schelmland zo lekker veel van. Ik moest lachen, Maarten, want en ook bij jouw programma zometeen. Mensen kunnen via de televisie kijken naar de radio. Dat kan een heel groot deel van de dag zien ze ons radio maken. Maar tegenwoordig zijn er ook nog andere plaatjes bij.
1: Ja.
0: We kijken uit over de Waal, dat is er eentje. We kijken uit over de IJsselbrug.
1: Tuurlijk, naar de file kijken, ja.
0: En er is een camera, die staat in het nest van een slecht valk. Daar zitten kleine slechtvalkjes. En eens in zoveel tijd, en dat gebeurt nu ook, het is even een waarschuwing aan de kijkers, wordt daar een beest uit elkaar getrokken en gevoerd aan de kleintjes. Ja. Met bloed en al, volgens mij hadden ze dit keer een duif te pakken.
1: Het is
0: heel smakelijk.
1: Echt slecht van die valkjes.
0: Ja.
1: Maar,
0: Nee, ja. Het is de natuur, zullen we maar zeggen.
1: Dat is het.
0: Ja, nou ja, ik
1: ziet er niet uit.
0: Ik zou een klein beetje richting rechts kijken.
1: Haal maar uit, zeg maar gewoon de radio aan.
0: Ja,
1: gewoon niet doen.
0: Ja. Of goed naar rechts kijken.
1: Net als
0: zie je, Maarten.
1: Die kadavercam die we ooit hadden.
0: Ja. Ja, of die ooievaarscam waarbij die ooievaartjes uit het nest werden gegooid.
1: Ja, dat is het vreemd eigenlijk.
0: Goed. Ja. Niet altijd is de natuur zo leuk om naar te kijken.
1: Nee.
0: Vertel eens, Maarten, wat heb jij in de wissellijst staan?
1: Een debuut-LP die 60 jaar geleden verscheen. De debuut-LP van de Small Faces. Dat is gewoon leuk.
0: Ja, dat is heel erg leuk.
1: En 60 jaar rond.
0: Ja, dus, ongelooflijk. Ja, nee, ja. Het moment.
1: Gewoon een eerste, denk ik, lijst bekend.
0: Doe ik nog een liedje over de liefde voor muziek? Dat is er eentje die het thema wel heel letterlijk neemt. Mijn eerste, mijn laatste liefde. Maakt niks uit of het muziek is van vroeger of van nu. Leven zonder muziek is onmogelijk. Ga er maar even voor zitten hoor. Bijna 6 minuten. Een ode aan music. Dit is John Miles. En ik wens je een fijne middag.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hey, Remel!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
9: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS-journaal.
12: En verkeersinformatie van de AWB op Radio Gelderland. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort 6 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knopend Velperbroek 20 minuten. De N310 Elburg-Arnhem tussen Otterlo en de afrit Schaarsbergen 5 minuten. En de N325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek Tussen Westervoort en Velperbroek 8 minuten vertraging.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
14: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
14: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
17: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
16: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
18: Thuis in Gelderland. Met Maarten.

de Bengals. En Manic Monday, welkom thuis in Gelderland. Kom binnen. En zie, er prijkt weer wat moois aan de wand in de gang in onze gouden blikvanger. De gouden wissellijst. Het is een LP vandaag. Een LP die op de kop af 60 jaar geleden verscheen. Op 6 mei 1966 lag hier in de winkel de debuut-LP Small Faces van, jawel, de Small Faces. Thuis uit Verenigd Koninkrijk, goed voor de 3e plek in de albumlijst. En wat van die LP zal ik eens opzetten zometeen? Dit is optie 1.

Shake, geleend van Sam Cooke. Deze kan. De eerste single van dit album, What You Gotta Do About It.

Sorry She's Mine. Of ga je voor deze? En ook dit was een singeltje. Sha-la-la-la-li. Zeg maar. Welke wil je horen van de Small Faces? Shake, What You Gonna Do About It, Sorry She's Mine of Sha-la-la-la-li. App het, nummer is 06-2222-1342 of mail het naar maarten@gld.nl.

programma zijn we op zoek naar Gelderlanders met een passie, beroep of bijzondere hobby die, als ze nadenken over de toekomst, denken: wie neemt het straks van mij over? Dus een markante dorpsbakker, die trotse potbaas of bevlogen dirigent, die ene ambachtsman of vrouw die zijn of haar vak tot in de puntjes beheerst, maar nog geen opvolger heeft. Geef die aan Omroep Gelderland door en dan zoeken wij die opvolger. gld.nl/opvolger gezocht.

Bruce Springsteen. En Brilliant Disguise. Aan de wand in de gang, hier thuis in Gelderland, hangt een gouden wissellijst. Daarin vandaag een LP die 60 jaar geleden verscheen. Op 6 mei 1966, de LP Small Faces van de Small Faces, hun debuut-LP. En de vraag was er zojuist, wat zal ik daar eens van opzetten? Shake, what you gonna do about it, sorry she's mine, of shalalalali? Nou, mooi om te zien hoe we het eens kunnen zijn tegenwoordig. Alle stemmen waren voor deze. Voor optie 4, shalalala.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
1: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Trulease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burger Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
12: Het is 3:30 op Radio Gelderland. In Zeddam 9,6 graden. In Ophemert 13,3. Geleidelijk wordt het overal droog. In het westen en noorden van de provincie breekt de zon af en toe door. Vannacht en vanavond is het droog. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt af tot een graad of 5. En dit geldt als nieuws vanmiddag. Voetbalclub De Graafschap stopt de samenwerking met de Achterhoekse bierbrouwer Gols. Stapt over op Heineken. Dat ligt gevoelig, beaamt directeur Bloemers. Maar volgens hem kon in het belang van De Graafschap geen nee gezegd worden tegen het aanbod van Heineken. En de viering van Bevrijdingsdag...

0: 14 minuten op onthoud. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 16 minuten. N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen stadion Gelredome en Westervoort 8 minuten. En tussen Westervoort en knooppunt Velperbroek nog eens 8 minuten. En dat is het.
1: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
2: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
1: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
7: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

Harwijn de Groot en Testament. Radio Gelderland gedaan. Dit is Thuis in Gelderland. Met nieuwe muziek van Charlie Poef. En die heeft niet de minste weten te strikken voor deze samenwerking. Want dat is het. Met Michael McDonald en Kenny Loggins. En heet Love in Exile.

0: Coldplay. En klaks. Het is 5:08 op Radio Gelderland. Het is tijd voor ons spelletje. Twee fragmentjes van dezelfde artiest zoek ik. Twee van de 6 fragmentjes die je zo hoort zijn van dezelfde artiest. En de vraag is dus welke 2? App de nummers van die fragmenten. WhatsApp-nummer is 06-2222-1342. Of mail maarten@gld.nl. En zet je telefoonnummer erbij. Want als we je loten zometeen, dan moet je natuurlijk wel bereikbaar zijn. De voicemail tijd niet. De nummers van die fragmenten, dat is genoeg. Je hoeft geen titels te vermelden, je hoeft geen artiesten te vermelden. Dus je kan ook gewoon lekker gokken. En zoals gezegd, straks lood ik een kandidaat. Die mag het op de radio roepen. En als het goed is, dan wordt dat beloond met de exclusieve Radio Gelderland attentie van de week. Dit is de opgave van vandaag.
1: 1. 2.

Welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest? Ja, zet hem op, hè. Appen mag via 06-2222-1342. Mailen doe je naar maarten@gld.nl.

0: Musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Slimme keuzes beginnen bij Betting Racing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingracing.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
9: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
8: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Sorry, dat gaat niet goed. Maar even hoor. Ik wil graag de verkeerspingel. Schitterend. Hoor. hoor nou toch. Hey. Ja, ja. En dan mag ik er ook nog overheen praten. De meldingen vanaf 10 minuten krijg je. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knopend Gijshoort en Westervoort. 21 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knopend Velperbroek. 22 minuten. En de A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek. Tussen Stadion Gelderdoom en Westervoort. Bijna een kwartier vertraging. En door. Ik ga de opgave van ons spelletje nog een keertje laten horen. Ons spelletje Memory. Nou, je weet hoe het kaartspelletje werkt. Twee plaatjes horen bij elkaar. Die moet je onthouden. In dit geval zijn het twee plaatjes van dezelfde artiest. Maar dan geen afbeeldingen, maar plaatjes als in singeltjes. Twee van de zes fragmentjes zijn van dezelfde artiest. Ik wil graag weten welke twee. Weet je het? Dan mag je het appen via 06-2222-1342. Of mailen maarten@gld.nl. Hier is de opgave.
13: 1. 2.

0: Welke van deze fragmentjes zijn van dezelfde artiest? App het 406-2222-1342 of mail maarten@gld.nl.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Thuis in Gelderland.

0: Alison Moyet. Is This Love. 13 minuten over 4 in Thuis in Gelderland. Tijd voor ons spelletje. Zes fragmentjes. Twee zijn er van dezelfde artiest. En welke twee, dat is de vraag bij dit spelletje. Uit alle inzendingen hebben we Marja geloot zojuist. Marja, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag, Maarten.
0: Je was heel snel.
1: Ik probeer zo snel mogelijk.
0: Het kan twee dingen betekenen. Of dat je heel zeker bent van je zaak. Of dat het hier een gok betreft.
1: Vandaag was het toevallig een gok.
0: Oké. Nou, ik ga de opgave nog een keer laten horen. En misschien helpt dat. Ja?
1: Ja.
0: Oké.
2: Eén. Twee.

0: Marja.
1: Ik denk 1 en 6.
0: 1 en 6? 1 en 6. Oké. Okay. Nummer 1.
2: 1.
0: Wat horen we hier?
1: Ik heb geen idee.
0: Oké. Okay. Dit is Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky. En 6, zei je,
1: hè? Ja.
0: Oké.
2: Okay. 6.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, hè? Nee.
0: Het is ook niet wat je had geappt.
1: Nee, dat klopt.
0: Bij,
1: dat
0: denk, ja.
1: Denk ik nou in één keer aan.
0: Ja, kind, had het toch gehouden bij wat je had geappt?
1: Ja.
0: Dat is namelijk goed. Die andere die we zochten, fragmentje nummer 5, die zal ik nog even laten horen voor het spelelement.
2: 5.
0: Dat is wel Electric Light Orchestra. Jezus, Mina, wat heb ik gedronken, joh? Krijgen we mijn mond niet uit. Electric Light Orchestra. Ik heb alleen maar koffie op de hele dag. Ik zweer
1: het. Maak het makkelijker voor jezelf en zeg gewoon ILO.
0: Ja, precies. Laat ik dat doen. Last Train to London was dit. Je hebt geen prijs, maar je mag wel kiezen. Welke van ILO, Marja, dank je, wil je horen?
1: Nummertje 1.
0: Nummertje 1, Mr. Blue Sky. Goed zo. Kom je keren kansen deze week? Ja, hè?
1: Ja. Probeer het nog een keer.
0: Goed zo, tot later dan. Electric Light Orchestra.

0: Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky op Radio Gelderland. Wat is de overeenkomst tussen Billy, Ted, Jet, Lipan, Lak, Gla en Boy? Juist. Allemaal namen van IKEA-meubels van jaren geleden. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is daarnaar op zoek, want het willen de collectie mee uitbreiden. Frederik Knechtel is conservator wonen bij het Nederlands Openluchtmuseum. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U keek eens rond het Openluchtmuseum en dacht, we hebben te weinig IKEA.
1: Ja, nou dat staat er nog veel te weinig. We hebben het wel, moet ik zeggen. Het staat bij ons in de woonboerderij van Hoogmade uit 2001 ongeveer, dat interieur. Maar dat zijn maar enkele stukken. En zeker als je dagelijks leven wil verzamelen, dan kan je niet om IKEA heen.
0: Nee, want wanneer is dat ook alweer in Nederland gevestigd? Was ergens eind jaren 70, toch?
1: Klopt, ja. In 1978 kwam IKEA naar Nederland. Bestond al langer, sinds de jaren 40. Maar toen besloten ze in 1978 om in Sliedrecht neer te strijken.
0: Juist. Dat heeft veel veranderd in de Nederlandse huiskamers, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, zeker. Het was natuurlijk goedkoper. Je kon het zelf in elkaar zetten. Wij waren in Nederland helemaal dol op zelfmaakmeubelen in de jaren 70. Dus IKEA kwam wel op een heel goed moment. Het Scandinavische wonen was ook populair. Dus de timing was perfect.
0: En ook het design, is dat wel iets wat een rol gespeeld heeft? Want we hadden zware meubels, veel antiek misschien staan ook.
1: Ja, je kon eigenlijk in Nederland kiezen voor oud-Hollands eiken bijvoorbeeld, als je dat mooi vond. Of stalen buismeubelen, maar dat Scandinavische wonen, dat zat daar een beetje tussenin. Je had het warme hout, maar je had ook de gestroomlijnde vormen. En dat paste perfect daartussen. En daar waren wij in Nederland wel klaar voor. En zeker in de jaren 70 werd het grenen hout heel populair, misschien wel herkenbaar. Mm-hmm. En IKEA die stond daar vol mee. En in Nederland waren we meteen al vanaf het eerste jaar dol op dat grenen hout.
0: Juist. Die IKEA-meubelen uit die beginperiode, daar bent u met name naar op zoek. Hè? Waar moet ik dan aan denken, behalve een gene kastje of wat dan ook?
1: Ja, dan moet je denken aan sets die je zelf in elkaar kon zetten. Daar is natuurlijk IKEA wel bekend om geworden. Nou was het in de beginperiode wel wat lastiger als je bijvoorbeeld schroefjes miste. Nu komt dat gelukkig niet meer zoveel voor. Maar die zelfmaakmeubelen, daar zijn we vooral naar op zoek. Denk aan een Billy, maar ook een Pax-kast of een Clip-on bank. Het zijn vooral de meer eenvoudige objecten die wij interessant vinden, omdat die zo populair waren in Nederland.
0: Ja, die dus ook gewoon echt veel verkocht zijn. Want er zijn ook dingen uit die tijd die echt collectors items geworden zijn. Hè? Ik zag zo'n IKEA-stoeltje voor echt duizenden euro's, wat in de jaren 70 misschien 30 gulden of 40 gulden kostte of zo.
1: Ja, want je moet niet vergeten dat in die eerste jaren ook echt goede stalen meubelen werden vervaardigd door IKEA met leren bekleding. En die is nog steeds vaak in goede staat. Maar dus zeldzamer geworden en dus ook waardevoller in dit geval. Mm. Dus dat zijn echt design klassiekers geworden. Ook die zijn interessant. Maar ook vooral ook die populaire, eenvoudige stukken.
0: Ja, en die exclusievere dingen, die kunt u wel betalen? Of gaat het dan een bruikleen?
1: We kunnen ook stukken aankopen. Hè. Musea, er wordt van nu dan wat geschonken. Maar we kunnen ook, we hebben ook geld. Dus we kunnen de stukken ook aankopen als dat nodig is.
0: Precies. Nou zijn de verhalen achter die IKEA-spullen ook iets waar u naar zoekt, hè, begreep ik?
1: Klopt, en dat is eigenlijk een belangrijke voorwaarde, want die verhalen die maken het een stuk levend en die geven een bepaalde dimensie toe. Die zorgen ervoor dat ze ook weten hoe ze gebruikt werden, hoe ze in elkaar gezet werden, of ze verhuisd waren.
0: Of er veel gevloekt is bij het in elkaar zetten, misschien ook wel.
1: Wat zeg je?
0: Of er veel gevloekt is bij het in elkaar zetten, misschien ook wel.
1: Ja, een flinke ruzie is geweest. Want zelfs ik heb ruzie gehad, volgens mij, met IKEA-meubelen in elkaar zetten. Dus ik denk dat iedereen dat wel een keer heeft meegemaakt.
0: Was dit de eerste aanzet tot een scheiding? Dat soort zaken.
1: Ja. We willen alles weten.
0: Ja, precies. Mensen die denken dat ze nog wel iets moois hebben en er een goed verhaal bij hebben. Waar kunnen die zich melden?
1: Men kan zich bij ons melden door een mail te sturen met foto's van de objecten of het object en het verhaal. En kunnen dat sturen naar ikea@openluchtmuseum.nl. En er staat meer informatie ook op onze website.
0: Oké. Frederik Knechtel van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Hartelijk dank.

0: Hemelvaartsdag. Het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
1: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
0: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Welorkestendag.nl.
2: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Het is 4:30 op Radio Gelderland. In Gaanderen 9,4 graden. In Drummel 12,5. Geleidelijk wordt het overal droog. In het westen en noorden van de provincie breekt de zon af en toe door. Vanavond en vannacht is het droog. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het komt af tot een graad of 5. Morgen schijnt de zon. Ook dan droog en wat zachter. 16 graden. En dit geldt als nieuws vanmiddag. De Graafschap stopt de samenwerking met bierbrouwer Gols. De voetbalclub stapt over op Heineken. Directeur Bloemers beaamt.

0: Landweb en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB, de meldingen vanaf 10 minuten. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knooppunt Grijzoord en Westervoort, bijna 20 minuten vertraging. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knooppunt Velperbroek, een kwartier. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 12 kilometer file. Daar is één rijstrook dicht, de vertraging is ruim 20 minuten. De N325 Nijmegen Knooppunt Velperbroek tussen Stadion Gelderdoom en Westervoort, 10 minuten. En van Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek tussen Huissen en Knooppunt Velperbroek op de N325, 14 minuten vertraging.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
2: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
3: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: Emily Sunday, next to me. 16:50 op Radio Gelderland. Wat valt er zoal op in de media vanmiddag, Rob Heijndijk?
1: Ja, we beginnen even met eigen nieuws. Nu op onze website een gevoelige breuk met het verleden die hard aankomt bij supporters van de Graafschap. De voetbalclub stapt namelijk voor het bier over van Grols op Heineken. Grols is van oorsprong een Achterhoekse brouwer en is al jaren onlosmakelijk verbonden met de Graafschap. Maar de club laat nu weten dat het in zee gaat met de van oorsprong Amsterdamse brouwer. Commercieel directeur Bloemers zegt dat het aanbod van Heineken zo interessant was dat hij in het belang van de club geen nee kon zeggen. Nou, deze supporter snapt de overstap niet.
2: Ze stappen over. Nou, dat is een heel slecht overstap. Want wie gaat er nou weer hier in Achterhoek Heineken verkopen? Dat kan toch niet? Dan moet er Grols blijven. De hele Achterhoek denkt toch Grols?
3: Ja, dat hoor ik meer mensen zeggen.
2: Ja, maar daar ben ik ook van. Ik kan het tegen dat ze hier Heineken gaan schenken. Ik denk dat de omzet ook flink gaat dalen, hoor. Heineken zeggen zeikbier, pisbier.
0: Ja. Ja, als ze het op 1 april hadden gepubliceerd, had iedereen gedacht, dat kan niet. Dat
1: nee,
0: is gewoon, ja, dat is 6 mei, mensen.
1: Later hebben we nog meer reacties uit Doetinchem op deze toch wel opmerkelijke overstap.
0: Zeer.
1: Voedselwaakhond Foodwatch heeft de genomineerden bekendgemaakt voor het Gouden Windei. Dat is de jaarlijkse publieksprijs voor het meest misleidende voedselproduct van het jaar. Er zijn 5 genomineerden, zoals de Calvé Cheddar Saus, die maar 1% cheddar kaas bevat. De Milka melkchocoladereep, die van 100 naar 90 gram ging, maar waarvan de prijs bijna verdubbelde. Ook nog speciale John West proteïne tonijnmoot. Omdat er proteïne op staat, betaal je meer. Maar er zit gewoon dezelfde tonijn in, zegt Foodwatch. En daar zit altijd al veel eiwit in, dus proteïne. En dan zijn er ook nog linzensnacks die voornamelijk van maïsbloem zijn gemaakt. En verschillende bijzondere fruitdrankjes waar dan vooral appelsap, water en aroma's in blijken te zitten. Je kunt stemmen op de website van Foodwatch. En 2 vriendinnen uit Breda hebben er een bijzondere trip op zitten. Ze gingen van Bilbao in Spanje naar Nederland en dat deden ze op skielers. Ze legden per dag zo'n 60 kilometer af en waren 20 dagen onderweg.
4: We zijn gewoon Ruby en Sasha. We zijn geen topsporters, we zijn geen influencers. Gewoon 2 debieltjes op wieltjes.
5: Het was echt de allervetste vakantie die ik ooit heb gehad, denk ik. We hadden het net met elkaar erover. We hebben geen moment gedacht van, oh, we moeten nog 800 kilometer. We waren gewoon aan het skileren en we deden gewoon ons ding. En opeens waren we eigenlijk al boven Parijs.
1: Ja, er waren wel wat obstakels onderweg, zoals slangen die over de weg kropen of honden die achter hen aanrenden. Maar de 2 denken al voorzichtig na over een volgende reis, misschien naar Zweden of Noorwegen, en dat dus op skielers.
0: Debieltjes op wieltjes.
1: Ja.
0: Mooi hoor.

0: Roxette en How Do You Do. Het weer in Gelderland krijgen we van Weerplaza. Berend van Straten, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Als ik hier zo naar buiten kijk, zie ik eigenlijk de afgelopen uren vooral een beetje grijzigheid. Is dat overal zo op dit moment in Gelderland?
1: Ja, zeker. Ja. We hebben overal te maken met flink wat bewolking. En natuurlijk vooral in het zuidoosten van de provincie, in de Achterhoek, ook echt wel flink wat regen gehad. Hier en daar valt op dit moment ook nog wel een spatje regen, maar die hoge intensiteit die is overal wel eruit. En de komende uren zien we dat dat neerslaggebied wat over de Achterhoek trok verder naar het oosten gaat trekken. En dan in de loop van de avond is het ook met het gemiezen voorbij, wordt het overal droger. En aan het einde van de avond krijgt men te maken met enkele opklaringen vanuit het noordwesten. Vannacht is het dan gewoon overal droog. En kan het echt nog wel flink af gaan koelen. Verwacht minima die zou uitkomen tussen de 3 en 6 graden in de provincie.
0: Ja. Oké. Hoe ziet de dag er morgen uit?
1: Ja, morgen is best een aangename dag. Althans, in de ochtend is het gewoon volop zonnig. In de middag zien we wel flink wat stapelwolken tot ontwikkeling komen. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze ergens ook dichtgroeien tot een wat gesloten wolkendek. En dan kan er ook weer een enkel buitje gaan vallen. Maar op de meeste plekken verwacht ik eigenlijk dat het gewoon droog blijft. Er staat ook niet al te veel wind uit noordelijke richtingen. En het wordt zo'n 15 of 16 graden morgen. Dus ja, het ziet er helemaal niet zo slecht uit.
0: Nee. Dat is redelijk gemiddeld ook, denk ik, of niet?
1: Klopt, ja. Ja. Zit misschien net iets onder 17 naar 18 graden is gebruikelijk voor begin mei. Dus het gaatje eronder eigenlijk. Maar helemaal niet gek voor de tijd van het jaar. Nee.
0: Niet gek voor de tijd van het jaar. Dat gaan we morgen een paar keer tegen elkaar roepen.
1: Dat lijkt me slim plan.
0: Berend, dankjewel, hè.
1: Doei.
0: Hoi.

single van Paul McCartney op Radio Gelderland. Days We Left Behind. Het staat op zijn nieuwe album, The Boys of Dungeon Lane. Eind deze maand komt het uit op vrijdag 29 mei. Zijn eerste album is 6 jaar tijd. We wachten met meer dan warme belangstelling af. Dit is Eddie Floyd, Knock on Wood.

0: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
2: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en dat alles goed geregeld is. Op 9 mei opent Velderhof een nieuwe winkel in Nijmegen. En om dat te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Wiegensweg 180 in Nijmegen. Ook op Tweede Pinksterdag geopend.

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede. Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie van de ANWB. 15 meldingen, opgeteld 84 kilometer aan files. Ruim 3 uur vertraging. Dit zijn de meldingen vanaf een kwartier. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 21 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knooppunt Waterberg en Westervoort, 18 minuten. Duitse grens richting Arnhem op de A12 tussen Zevenaar en Knooppunt Velperbroek, 18 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 15 kilometer file. Het wegdek is er slecht aan toe, de linker rijstrook is daar dicht. Vertraging 34 minuten. En de A325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek tussen Stadion Gelredoom en Knooppunt Velperbroek, 36 minuten.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: Thuis in Gelderland. Met Maarten.

0: Toontje Lager en stiekem gedanst in Thuis in Gelderland. Het is 5:12 en tijd voor een greep uit het Gelders nieuws van vandaag, Rob.
1: Ja, een opmerkelijke stap van voetbalclub De Graafschap. De club stapt over op een ander biermerk. Van oorsprong Achterhoekse bier Grols leek onlosmakelijk verbonden met de club, maar het wordt vervangen door Heineken. Commercieel directeur Bloemers zegt dat het aanbod van Heineken zo interessant was dat hij in het belang van de club geen nee kon zeggen. Op straat in Doetinchem snappen ze er niets van.
2: Dat moeten we niet doen. Nee, dat is hier toch uit een boze Heineken, toch? Ja, dat lijkt me geen goed idee, eerlijk gezegd. Grols is toch verbonden aan de Achterhoek en dat is als De Graafschap.
3: Nou, dat past hier niet bij de streek. Wordt een Grols te drinken, of niet? Ik denk het wel. Heineken is voor de andere kant van het land, zeg maar.
4: Ja, dat is het meest slechte wat me kan. Dat is toch geen bier? We hebben het over bier. Heineken is toch geen bier?
5: Wat is het dan?
4: Ja, afwaswater. Dus bij Graafschap hoort Grols. Een Achterhoeker drinkt Grols.
5: En niet anders?
4: En niet anders.
1: Ja, dus het laatste woord nog niet over gezegd, denk ik.
0: Nee, maar is Heineken gewoon twee keer goedkoper of zo om in te kopen? Waarom kunnen ze dan geen nee zeggen? Dat vind ik dan wel interessant.
1: Financiële redenen, dat is beter voor de club, dit.
0: Ja. Is het, moesten we maar eens op de bodem gaan uitzoeken.
1: Dat. Ja. Busvervoerder Reis, die het vervoer verzorgt in onder meer Gelderland, gaat vanaf de zomer gebruik maken van chauffeurs uit het buitenland. Voorwaarde is wel dan dat de chauffeurs Engels kunnen praten. In Arnhem, Nijmegen en de regio Food Valley zijn er veel chauffeurs nodig, omdat Reis als nieuwe vergunninghouder heeft beloofd aanzienlijk meer ritten te gaan verzorgen. En die chauffeurs zijn kennelijk niet te vinden in Nederland dus. In totaal 60 buitenlandse chauffeurs worden nu nog opgeleid om de dienstregeling rond te krijgen. Het is vandaag een van de belangrijkste dagen van het jaar in Lichtenvoorde. De eerste dahlia-knollen zijn geplant in de Corso-tuin in Lichtenvoorde. En de komende tijd gaan er nog veel meer de grond in.
6: Ja, de dahlia-knol begin mei. En dat is de periode dat in Lichtenvoorde ruim 150.000 dahlia-knollen in de grond gaan.
7: Hoeveel?
6: 150.000. Ja. Goed voor hopelijk van de zomer ruim 5 miljoen bloemen.
1: Ja, die 5 miljoen bloemen zijn nodig om de metershoge Corso-wagens te kunnen beplakken. En ook worden ze verkocht aan Corso-verenigingen in andere steden om ook daar de Corso's mogelijk te maken.
0: 150.000 bollen. Goeie genade. Dankjewel. Dit is Redbone. We were all-

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: I Just Might van Bruno Mars. Het is 17:08 op Radio Gelderland. Komende zaterdag kun je op het stadseiland Veurlent bij Nijmegen zomaar een groep mannen tegenkomen die daar allemaal wandelen met een kinderwagen met erin hun baby. De 27-jarige Jaap uit Elst werd onlangs vader en hij richtte een club op.
1: Ik heb de Vader Wandelclub opgericht. In het Engels de Dead Walk Club. Voor vaders met kinderen die mee willen wandelen als ze tijd en zin hebben. Ja, het is echt een gevoel wat je niet kan omschrijven, het vaderschap. Misschien maakt dat ook wel dat ik juist dan met andere vaders dat wil delen, hoe zij dat ervaren. Het is bizar hoe baby's dan soms zoveel hulp nodig hebben in het begin. Ik vind die buggy's zo duur, joh. Het is echt niet te geloven. In Amerika, in Utah, volgens mij, is de Daddy Strollers Club. En dat is overgewaaid naar Duitsland. Daar is best wel groot. Toen dacht ik, ga kijken hier in de buurt. Heb je niet echt iets gelijk? Dus ze zijn mevrouw, nou, kunnen we toch ook zelf? Oh, dat is lekker, hè?
2: Om zo ook andere fases te leren kennen. Dingen te bespreken waar je soms thuis net niet bespreekt. Ik heb vrije tijd. Het is mooi weer, komt eraan. Kan niet moeilijk hele dagen thuis gaan zitten.
1: Het is inmiddels best een grote groep. Het wordt ook steeds groter. Het meeste gaat toch via Insta en WhatsApp en TikTok. Is er een verschoonruimte aanwezig? Ja, mooi, dan kunnen we gaan. Met 10 wandelwagens en 10 vaders. Dan krijg je toch wel leuke reacties. Ziet er goed uit, heren. Allemaal vrouwen van middelbare leeftijd. Dus dat is wel leuk. Ja. Jij vindt het ook leuk, hè? In principe, alle vaders met kinderen zijn welkom. De leeftijd maakt niet uit. Het is wel zo, de gemiddelde leeftijd van kinderen ligt tussen de 3 en de 18 maanden.
3: Dat was lekker, hè?
1: Er is wel animo om het als een soort van olievlek te laten verspreiden. Stel, het wordt echt heel groot, dat we dan een mannetje daar en een mannetje hier. Het zou wel leuk zijn. Ja, iedereen is welkom.
0: Ja, er is al volop gereageerd op een filmpje hierover op het Instagram-kanaal van de Omroep Gelderland. Een paar negatieve reacties van mensen die zeggen, nou, het is echt niet mannelijk dit. Maar ook heel veel positieve reacties, zoals het meest aantrekkelijke en masculine ding wat een man kan doen. Prachtig om te zien dat vaders socialiseren en tijd besteden met hun kinderen. Niet zo mannelijk als houden van je eigen kinderen. En mooi om te zien hoe vaders daadwerkelijk tijd en energie steken in hun kind. Ja. Ik krijg die van mij er niet meer in een wandelwagen. Nee. Ze zijn al 8 en 10, dit houdt gewoon een keer op. Dus ja. Ik kan ze niet dwingen. Dit is Paul Simon, You Can Call Me L.

0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
1: Nee, nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
0: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
3: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
5: Ervaar de rust, beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
6: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
7: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
8: Het is 17:30 op Radio Gelderland. In Brummen 9,9 graden. In Puiflijk 12 graden rond. Vanavond en vannacht is het droog. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen schijnt de zon en is het ook droog. En wat zachter dan vandaag. Graad of 16. Ook vrijdag en zaterdag droog en zon. Vrijdag 17 of 18 graden. Zaterdag kan het 21 graden worden. En dit geldt sinds vanmiddag. Bij werkzaamheden aan een autolift in een pand in Wijchen is vanmiddag een monteur overleden. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. De politie doet onderzoek. En voetbalclub De Graafschap verruilt bierbrouwer Gols voor Heineken. Dat ligt gevoelig, maar in het belang van de club kon het aanbod van Heineken niet worden afgeslagen, zegt commercieel directeur Bloemers van De Graafschap. Meer in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. En verkeersinformatie van de ANWB. De meldingen vanaf een kwartier krijg je. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Knoop het Waterberg en Westervoort 21 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knoop het Velperbroek 17 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht, omdat het wegdek in slechte toestand verkeert. En de N325 Nijmegen

0: exclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
1: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Thuis in Gelderland. Maarten Daan.

0: It's Only Natural, van Crowded House. Ja, nu Gelderlandse Daan. Wat valt erop in de media vanmiddag, Robijn Zek?
1: Het kabinet wil bindende afspraken maken met onder andere boeren, tuinders en natuurorganisaties om het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen te verminderen, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat er voor de zomer een zogenoemd convenant gewasbeschermingsmiddelen ligt. Het moet zorgen voor een forse afname tussen 2027 en 2040... Volgens staatssecretaris Erkens belanden nog steeds te veel schadelijke stoffen in het voedsel, de natuur en het water. En wil onder meer inzetten op snellere goedkeuring van duurzame alternatieven. De topman van vliegmaatschappij Ryanair eist dat vliegveldbars stoppen met het schenken van alcohol in de vroege ochtend. Hij heeft naar eigen zeggen op ochtendvluchten te vaak te maken met mensen die zich flink hebben bezat om daarna in het vliegtuig te stappen. Het leidt tot agressieve passagiers en gedoe in de vliegtuigen. 10 jaar geleden hoefde Ryanair ongeveer 1 keer per week uit te wijken vanwege agressie aan boord. En nu is dat bijna dagelijks, zegt hij.
0: Zo.
1: Nog even naar Gelderland. Het vierde elftal van voetbalclub MVV 58 uit Meteren is een van de laatste 10 teams in de strijd rond de wedstrijd van je leven. Ze proberen een prijs te winnen. Die bestaat uit een wedstrijd tegen de oud-profs van FC de Rebellen. Die wordt live uitgezonden op tv, net zoals een professionele wedstrijd. En om die prijs te winnen moet de club zoveel mogelijk aandacht trekken. Daar hebben ze in Meteren van alles voor uit de kast gehaald.
2: We hebben 2 mensen aan een vliegtuig laten springen in het tenue op film. Er is een tatoeage gezet van de club door 1 iemand. We hebben 24 uur overleefd in de kantine op een livestream via TikTok. We hebben ook iemand kaal geschoren op de livestream. De gekste opdrachten kwamen voorbij. We hadden een zwembad buiten opgezet. Dat was onze wensput. Daar gingen mensen van buitenaf klein geld in gooien, monsters steunen. Je kon het zo gek niet bedenken of het kwam voorbij in die livestream inderdaad.
1: Ja, de Betuwe is samengekomen om Meteren te steunen, zei hij ook. Komende zondag hoort de club uit Meteren of ze gewonnen hebben. En er kan nog steeds worden gestemd op de club via de wedstrijd van je leven.nl.
0: Zij nemen het heel serieus, hè. Dit is echt heel grappig.
1: Ja, ze willen echt winnen.
0: Ja, we hebben eerder die jongen van die club gesproken. Die zei het, Wesley Sneijder heeft de Champions League gewonnen. Maar hij heeft nog nooit van de MVV. MVV 58-4 gewonnen. Dus dan nodig ik hem van harte vooruit. Het is er van harte gegund. Andere Gelderse clubs ook. Ja hoor, zeker. Dat er boze mailtjes over komen. Ik zeg het maar even. Rob, dankjewel.

0: Ray Parker Jr. en Radio. En Jack en Jill aan het einde van Thuis in Gelderland. Zometeen op de radio een uur lang. Alleen het leukste van eigen bodem. In helemaal nationaal, non-stop. Eerst nog even tijd voor ons dagelijkse plechtigheidje.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Elke werkdag, even voor 6 uur, voegen we in Thuis in Gelderland een liedje aan toe. Een van de 1300 liedjes die we in oktober achter elkaar uitzenden. De lijst met de smaak van Gelderland, alle 1300 goed. Vandaag een liedje van de Red Hot Chili Peppers. In 2006 scoorden zij hun 11e hit in de Nederlandse top 40. En dat werd hun op 1 na grootste top 40 hit. Hun eerste, Under the Bridge, kwam in 1992 tot de eerste plek. Deze tot nummer 5. In alle 1300 goed deed deze het beter vorig jaar. Sterker nog, dit was de enige van de Red Hot Chili Peppers die de lijst haalde. Hij kwam nieuw binnen op nummer 1262. Snow.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Badkamer plannen? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Ventus Tegels en Vloeren.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Ventus Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Ventustegelsenvloeren.nl.
4: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
5: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hantavirus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Brugink, keukens en badkamers in Heelweg.
10: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
19: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: helemaal. Helemaal. Helemaal nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem op Radio Gelderland.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Arme vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
0: Designmeubel Outlet Zevenaar is ook aanstaande zondag geopend. Designmeubel-outlet.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Staalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Staalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
2: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
3: Vind de perfecte schoen bij Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Familiebedrijf sinds 1961. Laat u verrassen door de enorme keuze. Service, modisch comfort en gastvrijheid staat bij Schoenmode Hermans centraal. Ons geschoold personeel helpt u graag. Kijk op schoenmodehermans.nl.
2: Hemelvaartsdag vanaf 12 uur in Groenlo. Dweilorkestendag.nl.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
7: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
6: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Gelderland. De avond van Gelderland.

Donderdag is het hemelvaart. En de hele dag hoor je op Radio Gelderland hemelse helden. Artiesten die er dus niet meer zijn, maar nog altijd bij ons blijven. Hemelse helden op je radio. De hele

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.
1: Nou, daar zit je dan. Alleen en dan. Terug bij af, terug naar start. Onverwacht. Had je dit bedacht? En je had het nog gezegd.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Je van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het is het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Het Nederlandse stel dat is overleden aan het hantavirus zou het hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren. Dat schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de 2 daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Argentinië gaat knaagdieren vangen in Ushuaia om ze te onderzoeken. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens Israël was een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah doelwit. Diegene zou volgens Israëlische media zijn gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Op beelden is te zien dat hulpverleners en anderen op zoek zijn naar overlevenden tussen het puin in de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Sinds het staakt het vuren inging vorige maand zijn over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Paris Saint-Germain is door naar de finale van de Champions League. De Franse club speelde de tweede halve finale gelijk tegen Bayern München. Het werd in Duitsland 1-1. Vorige week won Paris Saint-Germain de eerste wedstrijd met 5-4. De finale is op 30 mei. Paris Saint-Germain neemt het daarin op tegen Arsenal. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en ook mogelijk een bui. Het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi.
0: Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Morgen is het 81 jaar geleden dat de schietpartij op de Dam plaatsvond. 32 mensen kwamen 2 dagen na de bevrijding om toen Duitse officieren het vuur openden op feestvierende Amsterdammers. Mijn vader was erbij. Als jongen van 13 zag hij honderden mensen om hem heen over elkaar kruipen om dekking te zoeken. Hij rende doodsbang naar huis, zijn schoenen in de hand, omdat hij dacht dat hij dan harder kon lopen. En als hij er jaren later nog over sprak, zag ik hem nog altijd rillen. Oorlog kruipt voor altijd diep onder je huid. Goedenavond, welkom bij het Oog. Kort nadat Oekraïne een eenzijdig staakt het vuren had afgekondigd, kwamen afgelopen nacht bij een Russische aanval op het land minimaal 26 mensen om het leven. Is een staakt het vuren in deze oorlog eigenlijk wel mogelijk? Zijn naam zul je in vrijwel geen enkel medisch handboek tegenkomen. En toch was Johan Metzger in zijn tijd een fenomeen. Hij was lijfarts van Europese vorsten en keizerinnen en bracht opvallende genezingen op zijn naam. Hoe kon een Amsterdamse slagerszoon zo'n internationale grootheid worden en daarna zo roemloos weer ten onder gaan? Het ging vandaag veel over het nieuwe album van de Stones. Maar hoe klinkt de nieuwe plaat van Paul McCartney? Jorik van Noorden weet het. En hoe komt het eigenlijk dat HAVO-leerlingen het vaakst zakken voor hun eindexamen? Maar eerst het nieuws van
1: woensdag 6 mei.
2: De eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, is aangekomen in Nederland. Zeker één van hen ging naar het LUMC. In Leiden gaan de artsen
3: proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
2: En daarna wordt bekeken wat er met de patiënt gaat gebeuren.
3: Is hij ernstig ziek, dan gaat hij naar een IC en anders kan hij op een gewone verpleegafdeling.
2: Ondanks alle voorzorgsmaatregelen wil de arts mensen ook geruststellen.
3: Het is niet het type virus wat wereldwijd zich gaat verspreiden.
2: De hondenjacht lag dagenlang bij Kaap Verde, maar, zo zegt buitenlandminister Berendsen,
4: het schip gaat nu op weg naar Spanje, naar de Canarische eilanden. Het zal er over een paar dagen aankomen.
2: De meeste passagiers van het cruiseschip houden afstand of blijven op hun kamer.
5: Op een enkele uitzondering na is de sfeer eigenlijk gezien de omstandigheden relatief goed.
2: Deze Vlaamse passagier wil voor alle mensen thuis deze heldere boodschap kwijt.
5: Is er paniek? Absoluut niet.
2: In 1980 begon CNN.
6: Good evening, I'm David Walker.
7: And I'm Lois Hart. Now here's the news.
2: Het was het eerste nieuwskanaal dat 24 uur per dag uitzond, opgericht door de vandaag overleden Ted Turner.
8: I thought it would be really convenient whenever you got home to be able to tune into the news instead of having to get home at 6:30 or wait till 11 o'clock.
2: De doorbraak bij het grote publiek kwam in 1991 bij het uitbreken van de Golfoorlog.
9: The skies over Baghdad have been illuminated.
2: Eind jaren 90 verkocht Turner CNN aan en zijn andere tv-kanalen. Hij ging goede doelen steunen, zo gaf hij $1 miljard aan de Verenigde Naties.
8: I'm no poorer than I was 9 months ago and the world is a lot better off.
2: Ted Turner werd 87 jaar en zijn ex-vrouw, actrice Jane Fonda, noemt hem bijzonder.
10: I've never met any human being that thinks the way Ted does.
2: De Rolling Stones komen met een nieuw album, Foreign Tongues. De mannen zijn dik in de 80, maar denken niet aan stoppen.
11: I can't do the things I did when I was 21, but yeah, I can do other things. So.
2: Ook jonge fans zeggen dat de muziek van de Stones nog altijd vol energie zit.
12: The music is definitely timeless, man. I mean, the energy is just.
2: In Breda hebben ze iets nieuws. Het eerste rookvrije park. Niet echt geschikt voor Keith Richards van de Stones.
13: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park.
2: Maar dan moet je wel net het bordje hebben gezien.
14: Ik ben net wakker.
15: En u heeft waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
14: Ik heb niet het bordje gezien, nee.
15: Dit is een rookvrij park.
14: Echt waar? Oh.
2: Sommige mensen vinden zo'n rookvrij park een goed idee.
16: Eigenlijk moet heel de stad rookvrij worden, vind ik. Maar dan komt dat ik zelf niet rook.
2: Maar anderen zeggen,
17: ik heb een oudere vader en die vindt het heerlijk om hier lekker een sigaretje te roken. En dan denk ik, ja, dat kan niet hier. Het gaat allemaal zo ver.
2: De maatregel is juist vooral bedoeld om jongeren minder te laten roken.
18: Nou, ik denk dat de jeugd er het schijt aan heeft. Want die paffen gewoon door.
2: Er is geen handhaving. De gemeente Breda hoopt dat andere bezoekers van het park de rokers aanspreken op hun gedrag.
19: Nee, ik ga dat niet doen. Nee, dat ga ik echt niet doen.
20: Wij wonen hier aan de overkant, dus wij houden het in de gaten.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
20: Ik vind het een beetje wel betutteling, ja.
2: En Christian Bonenbakker zit naast me voor de krant van morgen.
21: De Telegraaf waarschuwt voor oplopende medicijntekorten. Steeds meer geneesmiddelen worden nog maar door één fabrikant gemaakt. Als die leveringsproblemen heeft, is er geen alternatief meer.
2: Het gaat om generieke medicijnen waarop geen patent meer zit. Iedereen mag ze dus maken. Maar de prijzen zijn zo laag geworden dat veel fabrikanten ervan afzien.
21: Het is een rampzalige markt, zegt Hans Waals, directeur van farmaceut Tio Pharma. Onlangs kreeg hij de vraag of hij kan bijspringen bij de productie van lithiumcarbonaat, een middel tegen depressies en psychoses. Maar dat gaat hij niet doen voor de huidige prijzen. We zouden erop toe moeten leggen.
2: Opmerkelijk transfernieuws deze week. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, stapt over naar groot vervuiler Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid. Trouw en NRC schrijven erover.
21: De kranten spraken allebei met iemand die eerder zo'n gevoelige overstap maakte. Voormalig Greenpeace-activist Faila Oulahsen. Zij werd directeur duurzaamheid bij KPMG.
2: Ze adviseert bedrijven die echt duurzamer willen worden, zegt ze in Trouw. Bedrijven die alleen maar willen greenwashen, huren geen dure adviseur in. En doordat ze zo'n duidelijk activistisch profiel heeft, kan ze bij haar klanten zichzelf zijn.
21: En dat is dan ook haar advies aan Donald Pols. Zorg dat je trouw aan jezelf blijft. Ik werk nu misschien op kleinere schaal aan verandering, maar het doet er wel toe.
2: Duitse bisschoppen mogen van het Vaticaan geen homostellen zegenen, schrijft het Nederlands Dagblad. De vorige paus, Franciscus, had dat wel mogelijk gemaakt. Daarop stelde de Duitse bisschop een richtlijn op van hoe zo'n zegening eruit zou moeten zien.
21: Maar daar wil paus Leo niets van weten. Zijn voorganger had alleen een spontane en niet geritualiseerde zegening van homostellen toegestaan. Bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan een bedevaartsoord. Met daarbij hooguit een kort gebed. Maar het mocht vooral niet op een huwelijk lijken.
2: Dat was in Duitsland volgens het Vaticaan wel het geval. En daarmee zou de eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk in gevaar kunnen komen. Want de zegening van homostellen wordt vooral in Afrika als volstrekt onacceptabel gezien.
21: In de Volkskrant een reportage over fretteren. Dat is het jagen op ratten met fretten. Het gebeurt steeds vaker nu het gebruik van rattengif aan banden is gelegd. De krant liep mee met een fretteur. Dat is degene die de bestrijding doet.
2: De fretten blijken heel effectief in het vangen van ratten, maar ze maken ze vaak niet dood. Dat is een nadeel. De ene fretteur schiet de ratten daarom dood met een luchtdrukpistool. Een ander laat ze doodbijten door zijn hond.
21: De dierenbescherming keurt het allebei af. Het meest diervriendelijk is preventie. Zorgen dat er geen rattenplaag ontstaat. Bijvoorbeeld door geen etensresten te laten rondslingeren. Dan hoef je ook niet te fretteren.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Post Malone, Chemical. Alweer een dodelijke nacht in Oekraïne. Bij Russische aanvallen kwamen zeker 26 burgers om het leven. 118 mensen raakten gewond. Juist op het moment dat Oekraïne eenzijdig een staakt het vuur had afgekondigd dat tot komend weekend zou moeten duren. Dan viert Rusland de dag van de overwinning. Goedenavond, Laurien Krump.
1: Goedenavond.
0: Onderzoeker internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteiten. Kijkt u nog op van zulke aantallen slachtoffers in Oekraïne?
1: Nou, je wordt inmiddels wel een beetje murf. Ik had niet verwacht dat Rusland zowel zijn eigen, vaak nog zijn eigen voorstel voor een staakt het vuur, nog dat van Oekraïne echt serieus zou nemen. Maar het dodenaantal sinds afgelopen vrijdag is wel heel hard opgelopen. En er zijn ook dodelijke aanvallen en heel veel gewonden geweest in 14 verschillende regio's in Oekraïne. Dus Rusland is de druk wel enorm aan het opvoeren en ook echt burgers aan het, aan het doden. En Zelensky noemt het terrorisme. En ik denk dat het ook wel bijna terecht is.
0: Ja, terwijl Rusland als eerste om een staakt het vuren vroeg. Maar dat zou dan pas zaterdag moeten gelden. Waarom wilde Poetin dat?
1: Ja, een staakt het vuur klinkt natuurlijk heel nobel, maar in feite gaat het Rusland erom dat ze op zaterdag de dag van de grote overwinning vieren. Dat is de overwinning op Nazi-Duitsland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En Poetin is als de dood voor Oekraïnse drone-aanvallen in Moskou. Ook afgelopen weekend hebben lange afstand drones een luxe wijk in Moskou weten te raken. Mm-hmm. Dus Poetin wil met name dat staakt het vuren om zelf geen doelwit te worden van Oekraïnse drones. En Zelensky wil nu met het staakt het vuren dat hij een paar dagen eerder heeft afgekondigd testen of het Poetin om vrede gaat of dat het om militaire parades gaat. En het lijkt toch met name dat laatste.
0: Ja, en Poetin laat zich sowieso nauwelijks zien op dit moment, hè?
1: Nee, dat klopt. Hij is erg angstig. Er zijn inlichtingenrapporten vanuit een niet nader te noemen EU-land dat er wellicht zelfs een militaire coup op handen is. In ieder geval zijn er verschillende clans rondom de elite, rondom Poetin, die met elkaar om de macht vechten. Mm-hmm. Poetin zit met name in bunkers op het moment. Zelfs zijn koks en lijfwachten mogen niet met het openbaar vervoer, omdat Poetin bang is dat er dan iets meegesmokkeld zou kunnen worden dat tot een aanslag leidt. Dus Poetin is erg bang voor een persoonlijke aanslag. En hij is ook erg bang dat 9 mei in de soep loopt. Daarom is het ook voor het eerst in 19 jaar dat er geen militair materieel te zien zou zijn. Dus geen tanks bijvoorbeeld. Omdat daarvan de angst is dat het een makkelijk doelwit voor Oekraïnse drones zal zijn.
0: Ja. En wil dat ook zeggen dat de kans op een staakt het vuren voor de komende dagen nu wel helemaal verkeken is?
1: Nou, nog niet helemaal, want de aanvallen van vannacht waren een beetje op het randje. Inmiddels zijn er 27 Oekraïnse burgers gedood, maar de lezingen verschillen of het net voor of na middernacht was. Dus het is nog mogelijk dat als Poetin zich nu echt vannacht koest houdt, dat Zelensky wat water bij de wijn doet. Maar zelfs als dat zo is, zou dat voor de oorlog in Oekraïne in brede zin helemaal niets betekenen. Dan zou dat betekenen dat beide kanten een etmaal hooguit op adem kunnen komen. Maar wat we net ook al zeiden, wat we tot nu toe hebben gezien in Oekraïne, voorspelt natuurlijk weinig goeds.
0: Is er voor de langere termijn überhaupt kans op een staakt het vuren in deze oorlog?
1: Nou, vooralsnog eigenlijk niet. Je ziet dat Poetin alle voorstellen voor een staakt het vuur heeft afgewezen en telkens zegt, we willen meteen vrede. Uh-huh. Dat klinkt heel vriendelijk, maar in feite bedoelt hij daarmee de capitulatie van Oekraïne en dat hij de hele Donbass wil hebben, inclusief de delen van de Donbass die nog niet door de Russen zijn veroverd. En het lastige daarvan is dat Trump hem eigenlijk in die wens lijkt te steunen. En zolang Trump Zelensky onder druk zet en Poetin de vrije hand geeft, gaat Poetin natuurlijk geen millimeter opschuiven en gaat hij zijn maximalistische eisen blijven doorvoeren en dus zeggen of een vrede op mijn voorwaarden of helemaal niks, geen eens een staakt het vuren. En dat is eigenlijk heel slecht nieuws, want om tot een duurzame vrede te komen moet je onderhandelen en om te onderhandelen moet je niet het mes op de keel hebben, dus heb je een staakt het vuren nodig. Maar vooralsnog is er geen enkele aanwijzing die erop duidt dat er echt een langdurig staakt het vuren gaat komen, behalve hooguit. Dus een kortdurend staakt het vuren dat Poetin goed uit zou komen aankomend weekend.
0: Ja, u noemde net Trump, die natuurlijk vooral bezig lijkt te zijn met zijn eigen oorlog in Iran. Zijn er redenen te bedenken waarom hij toch zou besluiten om de druk op Poetin op te voeren?
1: Nou, Eigenlijk zijn die heel moeilijk te vinden. Want in feite spint Poetin ook garen bij de oorlog in Iran. De oorlog in Iran spekt ook de Russische oorlogskas, omdat de olieprijzen omhoog zijn gegaan. Daarnaast zijn er in Iran in 2 dagen meer Patriots afgeschoten dan in de oorlog in Oekraïne in 4 jaar. En begint ook het Amerikaanse materieel op te raken. Dus dat is allemaal echt gunstig voor Poetin. Het enige scenario dat je nog zou kunnen bedenken is dat als er echt een coup zou zijn, of als er echt dusdanig veel strijd rondom Poetin ontstaat of zich verder ontwikkelt, dat Poetins machtbasis echt heel snel afbrokkelt. Dat Trump, die toch graag de overwinnaar of de sterkste steunt, dan opeens van partij zou veranderen. En dan denkt, nu is Poetin de zwakke schakel, die gaan we onder druk zetten. Trump kiest steeds de weg van de minste weerstand. Hij wil gauw een einde aan de oorlog in Oekraïne. En hij denkt dat hij dat kan bereiken door Zelensky onder druk te zetten. Alleen als het tij zou keren, zou je je kunnen voorstellen dat hij Poetin als de zwakkeling gaat zien en Zelensky meer gaat steunen. En er is nog een ander scenario denkbaar. Als de Europese landen, nu ook gesteund door Carney, de Canadese premier die net met z'n allen in Armenië waren, als die manieren vinden, bijvoorbeeld door opnieuw te dreigen met een handelsbazooka en het ontzeggen van de toegang tot de Europese interne markt aan de Verenigde Staten, als die de druk op Trump echt heel erg concreet zouden opvoeren, dat zou ook nog een denkbaar scenario zijn, waardoor Trump opeens van tactiek zou kunnen veranderen en Zelensky juist zou kunnen steunen. Ja,
0: vandaag werd gezegd dat er een mogelijke deal op handen is tussen de VS en Iran over het beëindigen van die oorlog. Zou een staakt het vuren daar perspectief voor Oekraïne kunnen bieden?
1: Nou, het zou kunnen betekenen dat Oekraïne weer wat meer voorpagina nieuws zou worden. Er zouden vredesonderhandelingen zijn, trilateraal, tussen Amerika, de Russen en de Oekraïners begin maart. Maar die zijn op de lange baan vergeschoven vanwege de oorlog in Iran. Mm-hmm. Tegelijkertijd denk ik dat we ons bij zo'n staakt het vuren in Iran niet te veel moeten voorstellen. Trump heeft zijn hand enorm overspeeld in Iran en zoekt nu in ieder geval een tijdelijke uitweg met zo min mogelijk gezichtsverlies. En ik denk dat als dat niet langdurig is, eigenlijk Oekraïne weinig op zou leveren. Ja.
0: Het was mooi om u te spreken, mevrouw Crump. Dank u wel.
1: Graag gedaan.
0: U hoort het al in het nieuwsoverzicht. In Nederland zijn de eerste passagiers die besmet zijn met het Hantavirus aangekomen. De Vlaamse VRT-journalist Erik Steffens raakte 3 jaar geleden besmet met de Europese variant van het virus. En ik sprak hem vlak voor deze uitzending.
2: Goedenavond.
0: Welke symptomen kreeg u precies?
2: Ik voel me erg slecht. En ik had veel buikpijn, spierpijn en ook hoge koorts. Het leek echt een zware griep te zijn.
0: Ja.
2: Dus,
0: en wanneer dacht u van het is misschien wel iets anders dan een griep?
2: Wel, ik ben verschillende keer naar de ziekenhuis, naar de spoed geweest. Mm-hmm. En telkens werd ik terug naar huis gestuurd, omdat ze niet wisten wat aan de hand was. Dus ik was heel slecht. Ik kon niet meer eten, ik was zwak en bezorgd omdat ik niet wist wat ik had.
0: Ja, tuurlijk. En wanneer kregen de artsen door wat er echt aan de hand was?
2: Ik werd eerst getest op COVID, want dat was 3,5 jaar geleden. Dus ze dachten dat ik COVID had. Dus er werd ook bloedanalyse gedaan. Alles was negatief. En na een zoveelste bloedafname ontdekten ze eindelijk een acuut nierfalen. Dus ik had een probleem aan de nieren. En dan werd ik opgenomen op de nefrologieafdeling. En ze dachten, mogelijk nierdialyse. Mm-hmm. En tijdens de nefroloog, die na een grondige bevraging vaststelde dat ik een hantavirus had opgelopen.
0: Had u daar ooit van gehoord?
2: Nee, helemaal niet. Ik had nog nooit van dat virus gehoord.
0: Nee.
2: Ik was dus 10 dagen voor die symptomen was ik in de Ardennen geweest, in het zuidoosten van België. Mm-hmm. En mijn zus had net een oude huis gekocht en daar was natuurlijk misschien ook een risico.
0: Ja.
2: Maar ik was daar met mijn familie en niemand anders is ziek geworden, behalve ik. En, maar we zijn gaan wandelen in een bos.
0: Ja.
2: En daar heb ik misschien een boom geraakt. Of ben ik gaan zitten op een plek waar ik besmet is geweest.
0: En daar moet een dier een rol hebben gespeeld. Weet u ook welk dier dat boos toen er is geweest?
2: Ja, die dokter heeft gezegd dat het de woelmuis de boosdoener was.
0: De woelmuis?
2: De urine of de uitwerpselen van deze kleine besmette dieren.
0: Ja. Hoe bent u vervolgens behandeld?
2: Ik ben dus ongeveer 10 dagen opgenomen op de nefrologieafdeling.
0: Mm-hmm.
2: En ik kreeg daar een medische opvolging. Infuusvocht met elke dag bloed laten afnemen.
0: Ja.
2: Maar ik kreeg geen medicamenten. Ik ben gewoon 10 dagen gebleven en net aan de dialyse ontsnapt. Dus ik heb nog veel geluk gehad.
0: En dat neervalen, is dat uiteindelijk weer goed gekomen?
2: Jawel. Ik heb nu... behalve slechte herinnering heb ik geen restverschijnselen. Dus ik heb niks meer aan de... Ik ben wel 2 keer nog bij de dokter geweest om al te checken of alles in orde was. Maar dus ik heb geen restverschijnselen.
0: Ja. Bent u ook in quarantaine geweest in die periode?
2: Nee. Ik had dus de Noord-Europese variant en die kan blijkbaar niet van mens op mens worden overgedragen.
0: Ja.
2: Dus ik ben niet in quarantaine geweest.
0: Nee, want dat is één van de vele varianten, hè, die er bestaan.
2: Ja.
0: Hebt u zich ook grote zorgen gemaakt in die tijd, dat u dacht, misschien komt dit niet meer goed?
2: Jawel, ja. Dat was een slechte periode, slechte herinnering voor mij. Mijn vader was gestorven een paar maanden daarvoor. En dat was ook een slechte periode voor mij, ja.
0: Ja. Hoe lang heeft dat alles bij elkaar geduurd voordat u weer enigszins te ouder was?
2: Ongeveer 3 weken, zou ik zeggen. Zo, 3 weken.
0: Toen was het achter de rug?
2: Ja. Maar ik was wel vermagerd, maar voor de rest was ik in orde, ja.
0: En u hebt geen enkel restverschijnsel eraan overgehouden?
2: Nee. Ik heb wel een fobie voor ratten en muizen, maar voor de rest...
0: Had u die al of hebt u die toen ontwikkeld?
2: Nee, nog, nu wel, vroeger niet.
0: En durft u nog naar de Ardennen?
2: Jawel, ik ben nog geweest. Ja. Ik ben nog geweest zonder masker, maar ik moet dat uit mijn hoofd, want anders doe je niks meer. Hè?
0: Nee, dat is waar. In Nederland is er nu heel veel aandacht voor de besmettingen met dat dodelijke hantavirus op dat cruiseschip. Volgt u dat een beetje?
2: Ja, jawel.
0: Ja.
2: Het is veel aandacht bij ons ook, hè, in Vlaanderen zeker. En, omdat het ook Belgen op die... Op dit,
0: ja.
2: Er zijn 2 Belgen op die boot. En ik denk dat het terecht is dat de mensen... Ja, er zijn zoveel virussen en sinds de COVID-pandemie beginnen wij een beetje bewust te worden van die mogelijke epidemie. Dus ja, volgens mij is die aandacht terecht.
0: Ja, en het roept bij u natuurlijk ook wel weer veel op, denk ik dan, hè?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar mooi dat ik u gezond en wel 3 jaar daarna... zo aan de lijn heb kunnen krijgen, meneer Stervens. Dank u wel.
2: Dank u ook, ja.

0: Anna Kendrick, Kaps. Komende vrijdag beginnen de centraal geschriftelijke eindexamens weer. Leerlingen van het VMBO, de HAVO en het VWO kunnen daar hun middelbare schooltijd mee afronden. Maar wat blijkt, al 15 jaar op rij zakken HAVisten het vaakst voor hun eindexamens. Veel vaker dan leerlingen van andere schoolniveaus. Hoe zou dat komen? Arjan van Basten is de projectleider van HAVO van de Toekomst en verbonden aan Saxion Hogeschool. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hebt u ook op de HAVO gezeten?
1: Zeker.
0: Ja. En toen?
1: Daarna heb ik het VWO gedaan en universiteit. Ik heb scheikunde gestudeerd in Groningen.
0: Mm-hmm. En hebt u, bewaart u goede herinneringen aan uw eigen HAVO-tijd?
1: Ja.
0: U zegt het een beetje aarzelend.
1: Ja, ik deed het omdat het hoorde gewoon in die tijd in ieder geval. En dus ik deed het. Maar ik vond het zelf niet per se inspirerend.
0: Nee?
1: Maar ik kon goed leren en dus ik wandelde er goed doorheen.
0: En waarom vond u het niet inspirerend?
1: Het was theoretisch, het was best wel saai. Het is een docent die voor de klas staat en die zet ze kennis over en dan heb je het aan te nemen wat zij vertellen, wat je moet leren.
0: Ja.
1: En dat is voor een groot gedeelte niet altijd even leuk. En voor een aantal vakken ook weer wel. Dat zat er ook.
0: Bestaat er nou zoiets als een typische HAVist?
1: Ja, ik denk het wel. Het is wel een bredere groep dan VWO'ers en VMBO'ers. Dus het is meer gemêleerd. Maar je zou een HAVist echt wel kunnen duiden als een doener met denkkracht. Dus het gaat wel echt over mensen die jongeren die goed kunnen leren, maar ook echt de kennis die ze opdoen willen toepassen in de praktijk. Dat is denk ik een heel belangrijk kenmerk van HAVisten. En een andere belangrijke kenmerk is, het zijn wel echt vaak jongeren die graag in communicatie zijn met de docent, in relatie. Het zijn mondige leerlingen over het algemeen. Dus je zit ook veel meer dynamiek in de klas, zie je terug bij HAVisten.

0: wetenschappelijk onderzoek als een academische opleiding gaan doen. Dus het zijn meer studeerders. En ik heb ook VWO gedaan en ik herken het absoluut het beeld wat ik net schets van havisten. VWO'ers waren echt stille klassen, waren gewoon best wel brave leerlingen.
1: Ja, en nou blijkt uit de analyse van nu.nl dat die havisten al 15 jaar lang de laagste slagingskans hebben bij hun examens. Wat zou daar een plausibele verklaring voor kunnen zijn?
0: Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat wat je op de HAVO ziet wel degelijk ook op het VWO ziet. Alleen op de HAVO komt het nadrukkelijker naar voren. En wat je ziet is dat, wat ik net aangaf, het zijn doeners met denkkrachten. En het HAVO-onderwijs best theoretisch. Ze noemen het ook wel VWO light. Dus je krijgt eigenlijk het grootste gedeelte hetzelfde als op het VWO, maar dan een minder theorie. Mm-hmm. Maar er zit eigenlijk geen praktijkcomponent in. En havisten gaan wel aan op veel meer het toepassingsgerichtheid ervan. En waarom dat dan, zeg maar, pak een beetje 40 jaar geleden anders is dan nu, dat heeft denk ik ook met de generaties te maken. Je hebt nu, laten we zeggen, 40, 50 jaar geleden, toen ik ook op de middelbare school zat, was echt een andere generatie, generatie X. En je ziet nu echt in de loop van die generaties, daar zitten het internet, de social media, de smartphones en nu AI. Het zijn eigenlijk wezenlijk andere jongeren, zou je kunnen zeggen, over hoe ze in het leven staan ten opzichte van, nou ja, de jeugd van 40 jaar geleden. En ik denk dat dat zeker wel een heel belangrijk element is, wat je steeds meer ziet, als het ware, ziet opkomen. En daar hebben de VWO heeft daar ook last van, hoor. Dat, alleen je ziet het nadrukkelijker meer terug op de HAVO, deze problematiek.
1: En wat zou je daaraan kunnen doen? Zou je de toelatingseisen moeten veranderen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk, als je het helemaal persoonlijk aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen, schaf de centraal eindexamen af. Oh. Het is namelijk, ja. Er zijn ook wel echt wel discussies over, hoor. Ook, en wat de nut en noodzaak daarvan is. Het is natuurlijk een soort toetsmoment die door de inspectie al wordt gebruikt om te testen, om het onderwijs kwaliteit te bewaken. En dat is hartstikke goed. Maar bijvoorbeeld neem een hbo of een mbo. Daar studeer je niet af met een schriftelijk eindexamen. En daar kan het ook. Dus ergens hebben we bedacht, voor het middelbaar onderwijs studeer je af met een schriftelijk eindexamen. Maar het punt is, dat is al 50 jaar hetzelfde. En er is in 50 jaar best wel heel veel veranderd. En toch blijven we vasthouden aan dit fundament, om maar zo te zeggen. En wat je dan ziet, dat zo'n havist moet eigenlijk, vanaf het moment dat hij binnenkomt, moet hij door die trein heen en moet hij richting dat centraal eindexamen worden gebracht. Daar gaat het allemaal om. Daar is dat hele, die hele middelbare school, die HAVO-onderwijs is daarop gericht. Daar moet hij naartoe, daarvoor moet hij slagen. Dus alles is daarop gebaseerd. En ja, dat, ik denk dat dat steeds minder gaat passen gewoon. Ja. Dat is,
1: maar goed, als je die eindexamens afschaft, dan slaagt inderdaad iedereen 100%. Maar is dat dan de oplossing?
0: Ja, die zult moeten kijken naar een andere vorm van hoe je, kwaliteit. Dat gebeurt op een hbo ook en dat gebeurt op een mbo ook. Daar wordt ook kwaliteit geborgd. Maar dat hoeft niet per se op zo'n manier gedaan te worden. Daar zijn echt wel andere manieren voor.
1: Ja. En want u hebt zich bezig gehouden met het project HAVO van de toekomst. Is dit daar een van de conclusies van?
0: Nee, dat niet. Nou, dat van die generaties wel. Ja. Dat is wel een onderdeel wat ik daar aangaf.
1: Maar niet het afschaffen van die eindexamen?
0: Nee, nou, we hebben in 2020, net voor corona was dat, zijn de ministers langs geweest, Arie Slob en Van Engelshoven, voor een werkbezoek, HAVO van de toekomst. En daar stond een hele delegatie. En ook de voorzitter van de Carmel Stichting, dat is een grote stichting met scholen, die gaf aan, ja, eigenlijk hebben we echt goed te kijken naar dat centraal eindexamen, heeft dat nog wel zijn nut. Dus het is niet een discussie, of zo, het is niet iets wat ik hier bedenk. Het is echt wel iets wat, ja. Maar het is heel spannend, hè? Want wat gebeurt er als je daarvoor zou zeggen, we gaan het afschaffen? En ik denk dat die spannende discussie eigenlijk vermeden wordt.
1: Ja. Want is het heel ouderwets om te denken dat je een schoolcarrière gewoon klassiek afsluit met een diploma?
0: Jazeker. Maar kijk, die leerlingen die doen al

0: heel veel toetsen al in de laatste. Je hebt niet alleen het eindexamen. Het schoolexamen zit er ook al voor. En daar bewijzen leerlingen zich ook al lang in. Als leerlingen die goed door dat schoolexamen heen komen, die tentamens. En
1: die hebben het
0: en
1: al andere, bewezen.
0: Die hebben het al bewezen. Ja. En dan ga je echt op dat schriftelijk eindexamen gaan. Die leerlingen gaan niet onderuit hoor. Ja. Als ze dat.
1: Arja van Basten, ik dank u hartelijk.
0: Graag gedaan.
1: Komende vrijdag, nee, dat is niet de goede, ik klik een ander aan. Paul McCartney presenteerde gisteren in de beroemde Abbey Road Studio in Londen een exclusieve luistersessie van zijn nieuwe album. En muzikant Jorik van Noorden mocht daarbij zijn en dat betekende voor het eerst een echte ontmoeting met zijn grote muzikale held. En Jorik is aan de telefoon. Goedenavond. Je bent net terug uit Londen. Als enige Nederlander mocht je erbij zijn. Hoe kreeg je dat voor elkaar?
2: Nee, klopt inderdaad. Ik draai echt net de sleutel in mijn deur. Ja, ik heb wel wat contacten natuurlijk in de muziekindustrie als muzikant zijnde. Ja. En toen ik voorbij zag komen dat er in Londen een sessie zou zijn, toen dacht ik, weet je wat, laat ik de stoute schoenen gewoon eens aantrekken. En nee, heb je, ja, kun je krijgen. De brutale hebben de halve wereld. Mm-hmm. Dus ik vraag, hebben jullie misschien niet een plekje voor een Nederlander? En een persplekje of zo. Ja. En nou, het antwoord was eigenlijk vrij snel, nee, dat hebben we helaas niet. En dus ik dacht, nou ja, weet je wel, de kans was heel klein dat dit zou slagen. Aha. Maar toen opeens afgelopen donderdag ging de telefoon en toen werd mij gevraagd, kun jij dinsdag nog in Londen zijn?
1: Zo. Dus ja, een droom kwam uit.
2: Een droom kwam uit, ja. Dus ja. Nou ja, ik wist natuurlijk niet hoe snel ik mijn reis moest plannen om die kant uit te kunnen. Dus ik ben er maandag naartoe gegaan en gisteren was het zover. Ja.
1: En jullie zaten met 40 mensen in die Abbey Road studio en McCartney, die de nummers van zijn nieuwe plaat liet horen. En in je blog, wat je hierover schreef, las ik ook dat je eigenlijk het gevoel had dat McCartney echt een beetje oogcontact met jou zocht, hè?
2: Nou ja, het is grappig, want ik treed natuurlijk zelf op en ik sta ook voor de klas. En wat je dan vaak doet als je voor een groep spreekt, dat is dat je toch een paar focuspunten pakt in je publiek, links, in het midden en rechts bijvoorbeeld. En toen ik binnenkwam lopen en zag dat de stoelen op de eerste rij deels bezet waren en deels gereserveerd waren, toen moest ik heel snel intuïtief kiezen waar ik zou gaan zitten. Dus toen keek ik, hoe is de stoel van McCartney gepositioneerd? In welke hoek is hij gedraaid?
1: En hoe is zijn zichtlijn? Ja,
2: en toen zag ik recht tegenover hem één stoel nog vrij staan. Dus ik dacht, dat is de stoel van mij. En het grappige was dat ik toen op de een of andere reden zijn focuspunt in het midden werd. Waardoor hij een aantal verhalen zich tot mij wendde en me in de ogen keek terwijl hij het vertelde. En ik dacht, maak ik dit nou echt mee?
1: Dus jouw jaar kan niet meer stuk nu al?
2: Nee, dit was wel echt een van de mooiste dingen die ik ooit heb meegemaakt.
1: Jullie kregen het hele album te horen. Nou, het is bijna een domme vraag om te stellen aan een echte fan, maar is het echt een aanrader, deze plaat?
2: Ja, zeker. En tuurlijk is mijn beleving gekleurd door deze ervaring. Mm-hmm. Dat kan ik natuurlijk echt niet ontkennen. Maar nee, ik moet wel echt zeggen, het vorige album McCartney 3, dat vond ik ook een mooie plaat. Maar achteraf blijkt dat toch meer een tussendoortje geweest te zijn wat hij tijdens COVID in zijn eentje maakte. En dit is weer een iets meer geproduceerde plaat. Maar heel gevarieerd en heel avontuurlijk. Met goede ideeën, mooie muzikale ideeën en onverwachte wendingen.
1: Nou vraag ik me wel af, ik zie wel eens filmpjes van hem voorbij komen. En dan valt me op hoe fragiel zijn stem is. Hoe klinkt die stem op die plaat?
2: Ja, eigenlijk heel goed. En het is inderdaad een legitieme vraag. Want zijn stem is natuurlijk ook ouder geworden, net als hij zelf. En het is natuurlijk, denk ik, veel mensen opgevallen dat hij niet meer dat zoet gefoiste middenregister heeft. Ja. Zoals hij dat had op nummers als Yesterday of Michelle. Maar ik moet eigenlijk zeggen op deze plaat dat ze dat heel mooi hebben opgelost. En dat hij echt goed bij stem is. En op de nieuwe single, daar klinkt hij misschien
1: een beetje
2: fluisterachtig.
1: We gaan daar ook meteen naar luisteren. Ja, we zijn heel benieuwd. Mooi om je even gesproken te hebben, Jorik van Noorden. Dank je wel.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. Hij was een slagerszoon die het tot lijfarts van de elite en zelfs van koningshuizen schopte. Hij werd aanbeden, maar door medische vakgenoten ook verguisd. Het is het levensverhaal van de Amsterdamse Johan Metzger, die in de 19e eeuw furoren maakte. En dat verhaal is nu opgetekend door historicus en emeritus hoogleraar etnologie Peter Jan Marchi in het boek Wrijving. Goedenavond, meneer Marchi.
1: Ja, goedenavond. Ja,
0: deze slagerszoon begon zijn carrière als gymnastiekleraar. En vervolgens werd hij arts, hè?
1: Ja, ja, hij heeft in een korte tijd heeft hij een reuzensprong gemaakt in sociaal, cultureel opzicht eigenlijk.
0: In die 19e eeuw, ja.
1: En hij kwam natuurlijk uit een heel eenvoudig milieu. Maar hij kreeg daar, doordat hij slagerszoon was met het oog op wat hij wilde gaan doen, had hij wel een heel groot pluspunt. Want in de slagerij van zijn vader kon hij zien hoe er geslacht werd. Waar de pezen zaten, waar de spieren zaten, hoe het lichaam was opgebouwd.
0: Dus hij oefende zeg maar op koeien en varkens, zomaar zeggen.
1: Nou ja, hij was eigenlijk bedoeld om zijn vader op te volgen. En dus hij werd daarmee in geïnstrueerd. Maar tegelijkertijd had hij zelf al in zijn hoofd dat hij meer wilde. Hij wilde niet in de slagerij blijven. Hij had echt ambitie. En dat wist hij nog niet precies, totdat hij op de Amsterdamse kermis allerlei artiesten zag die bezig waren met hun lichaam. En hij was daarin geïnteresseerd, in die lichamen, hoe sterk die waren. En ja, en toen hij op een gegeven moment in de Amsterdamse, die waren voor het eerst opgericht, gymnastiekscholen voor de jeugd en voor de militairen. En daar zag hij hoe je daarmee bezig kon zijn. En terwijl hij dus die lessen gaf, ontstonden er ook blessures. En die blessures die begon hij te bewrijven ook. Hè? Want daar was hij. En
0: dat masseren.
1: Masseren. Dat was de basis van. Dat heette toen nog niet zo. Dat kenden ze eigenlijk in Nederland nog niet. Hij noemde het wrijven. Frictie eigenlijk was het woord wat er toen gebruikt werd. En daarmee kon hij mensen helpen die er toch letsel hadden opgelopen tijdens het schermen.
0: Dat is ook een soort voorloper van de fysiotherapie.
1: Zo wordt het inderdaad gezien. Dus onder de fysiotherapeuten heet hij nog steeds de grondlegger van de fysiotherapie. Het boek geeft daar een andere wending aan. Dat is niet het geval. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat hij de medische massage, hè, waar die fysiotherapie ook op steunt, dat hij die uit Frankrijk aan de wereld kenbaar heeft gemaakt.
0: Hij schoot als een komeet omhoog. Hij werd zelfs lijfarts van vorsten en keizerinnen tot keizerin Sissi aan toe. Hoe lukte hem dat om tot die elite door te dringen?
1: Nou ja, omdat hij op die gymnastiekschool zat en daar was de elite van Amsterdam, kon daar schermles krijgen. En doordat hij, het was een charismatische persoonlijkheid, hij was sterk, hij was heel goed in schermen en zo kwam hij met de Amsterdamse topelite kwam hij in contact, die zoontjes, en die kregen bij hem les. En die zagen wel wat in hem. En hij wist ze zo te overtuigen dat hij ambities had die waar kon maken, maar niet de middelen had om te gaan studeren, dat zij elkaar de hoofden bij elkaar staken en zeiden, wij gaan jou steunen.
0: Ja, maar dan ben je nog niet bij het Hof van Keizerin Sissi natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Maar hij maakte wel die sprong dat er financiën kwamen, zodat hij die academische studie geneeskunde kon gaan volgen. Dus hij was arts. En omdat hij als arts ook in Bonn werkte, in die tijd was het ook heel internationaal. En daar kwam hij in contact met een adellijke dame, die weer een relatie, werkt het, met een Zweedse koningshuis was.
0: Want zijn claim to fame was de wonderbaarlijke genezing van de Zweedse prins Gustaf.
1: Ja.
0: Wat is daar gebeurd?
1: Nou, die jongen die kon al 2 jaar niet lopen. Die was gevallen tijdens het balspel. En die was verlamd aan 1 been, zoals dat dan heette. Maar goed, alles wat niet goed functioneerde was al snelle verlamming in de 19e eeuw. En via het contact met die Duitse dame, die vorstin, kwam die Gustaf, de kroonprins, hè, want die moest het koningshuis voortzetten. Dus men was heel erg bang dat daar een probleem zou ontstaan. En Metzger wist hem in 2 weken tijd weer aan de wandel te krijgen, terwijl hij dat 2 jaar niet had.
0: Dus een prestatie, kunnen we wel zeggen.
1: Enorme prestatie. De Zweedse artsen die moesten helemaal buigen voor Metzger. Ja.
0: Maar op een dag begon zijn faam weer te slinken. Want toen ontwikkelde hij de hamermethode. En daar raakte hij omstreden door. Hè? Wat was dat voor methode?
1: Nou ja, dan maken we een enorme reuzensprong. Hè? Nu zit aan het begin van zijn carrière. Dat is aan het eind van zijn carrière. Daartussen is ontzettend veel gebeurd. Maar dus die medische massage was op een gegeven moment heel populair geworden. Dat verbreidde zich als een soort panacee voor allerlei kwalen. Maar dat bleek het uiteindelijk niet te zijn. Hè? Kwam van Lieverlee kwam er daarachter. En dus op een gegeven moment was zijn faam raakte een beetje uitgewerkt. En toen dacht hij, ik moet iets anders gaan bedenken. En toen dacht hij, nou, misschien is er een ander soort panacee te bedenken. Waar je ook kanker en zelfs allerlei besmettelijke ziektes mee kon gaan doen. En tot ieders verbazing in medisch Nederland kwam hij met een houten hamer aanzetten. En dat was gebaseerd op het idee dat er allerlei gassen in het lichaam zouden zitten. En door met het hamer minutenlang, half uur lang op je lichaam zelf te timmeren, als het ware, zo hard als je zelf kon verdragen, was het idee dat dan die gassen zouden verdwijnen en dat daarmee al die kwalen zouden verdwijnen.
0: En dat werkte toch niet zo goed?
1: Nee. En vanaf dat moment, dat is echt een keerpunt in zijn carrière, dat was natuurlijk op het laatst. Toen was de geneeskundige inspecteur, dit is gewoon pure kwakzalverij, want hier worden zulke gekke theorieën naar voren gebracht. Hier kunnen we niet in mee.
0: En hij was ook niet bepaald een kei in het masseren van zijn sociale contacten. Want hij kreeg ongeveer met iedereen ruzie.
1: Het was een lastige persoonlijkheid. En naarmate hij meer roem kreeg, meer faam kreeg, ging hij ook steeds hogere eisen stellen. Dus als ze hem niet tegemoet kwamen, dan ontstonden er problemen. En zo heeft hij ook uiteindelijk ruzie gekregen, als je het zo zou kunnen zeggen, met de stad Amsterdam, met Nederland in zijn algemeenheid. En heeft hij op een gegeven moment, je zou het verraad van Metzger kunnen noemen. He, omdat hij met allerlei beloftes kwam en allerlei toezeggingen en van alles, en uiteindelijk toch voor het geld heeft gekozen en naar een hele beroemde kuurplaats, Wiesbaden, is gegaan. Dat was toen de plaats van de wereld, zeg maar, de badplaats van de wereld. En daar is hij toen gegaan, maar daar liep het ook niet goed. En daar heeft hij uiteindelijk ook het hazenpad gekozen om naar Parijs te gaan.
0: Hoe komt het dat we toch zo weinig van hem weten?
1: Nou ja, het belangrijkste eigenlijk is wel, enerzijds heeft hij zelf bepaald dat zijn archief verbrand moest worden. Dat was een ethische reden voor, omdat hij dus al die royalty in zijn patiëntendossiers had zitten. Nou, daar zijn nu mensen geïnteresseerd, toen evenzeer. Heeft hij laten verbranden, dus zijn archief was weg. Anderzijds was hij, doordat hij die verkeerde afslag medisch gezien nam met die houten hamer als een soort panacee.
0: Heeft hij dat ooit zelf ingezien?
1: Hij heeft het zelf nooit ingezien. En dat is het gekke. En daarom is dat ook een echte foute afslag geweest. Omdat hij kreeg daar kritiek op, maar hij is dan toch door blijven gaan. Hij heeft er zelfs vertalingen in het Duits van gemaakt. Dus willens en wetens is hij toch op dat verkeerde pad door blijven gaan. En dat is hem medisch gezien enorm kwalijk genomen.
0: En waarom is deze Johan Metzger dan toch een naam om niet te vergeten?
1: Nou, omdat hij, ten eerste, die een enorm invloed heeft gehad op het medisch bedrijf in die 19e eeuw. He, dus de geneeskunde was enorm in opkomst. Dus hij heeft daar een enorme invloed gehad. En sociaal gezien, sociaal-medisch gezien, sociaal-cultureel gezien in Nederland was hij een figuur van wereldfaam. En tienduizenden mensen kwamen naar het Amstel Hotel in Amsterdam. Dus het was een gesprek van de dag. Dus toen, op een gegeven moment, die zei dat hij weg zou gaan. Daar toen spraken de Amsterdammers van een tijding van de laatste dagen. Alsof de wereld zou instorten.
0: Nou, u hebt deze Metzger in elk geval aan de vergetelheid ontrukt, meneer Markrie. En uw boek Wrijving is vanaf morgen verkrijgbaar. Dit was het oog voor vanavond, na 12 uur Nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met journalist en schrijver Diewertje Mertens. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Ulrike Meinhof veranderde in de jaren 60, jaren 70... van een protestante pacifiste in een radicaal linkse militante. Als lid van de Rote Armee-fractie was ze betrokken bij meerdere gewapende acties. Wat is haar verhaal? En wat blijft er 50 jaar na haar dood nog van haar? In Wat Blijft praat ik met historicus Jacob Pekelder over de komende week 50 jaar geleden overleden Ulrike Meinhof.
3: Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
12: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei... de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze hele week maak je kans op 2 laatste tickets voor de Nijmeegse Vierdaagse. Luister voor de Radio Gelderland Ticket Vierdaagse. En wie weet sta jij vrijdag in die finale voor die felbegeerde kaarten.
1: Kijk voor meer informatie op gld.nl/Vierdaagse.